Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
2: Bente. Parachute.
0: Hoi, ik ben Bente en dit is mijn nieuwe single op

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Nieuw op 3FM.
2: Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Met

maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen... Maar

0: Nou, de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Phoebe Bridgers.
1: 3FM.
2: Want
1: Bas van Schaik.
3: Jawel, jawel. Een hele goede morgen. Je hele vroege donderdagochtend starten we op met de muziek van 3FM. Wat dacht je van Snoop Dogg zometeen? En eerst Lost Frequencies.

Snoop Dogg. Pharrell Williams en Drop It Like It's Hot hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, het is donderdagochtend. Schiphol gaat definitief krimpen om geluidsoverlast tegen te gaan. Het is natuurlijk wel zo prettig als je rondom Schiphol woont en in jouw geval super vroeg naar bed moet. Ja, dan heb je helemaal geen zin in dat lawaai. Het doel is om het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ondervindt in 2029 met 20% is gedaald. En dit is natuurlijk wel gewoon een hele ontwikkeling. Ik probeer al jaren te zeggen. Toch? Ja, toch? Nee, precies. De Vliegende Stad, start van je werkdag, is hier zo bij 3FM. En ik heb goed nieuws als je straks wel zin hebt in een ontbijtje. Ik geef namelijk een ochtendsnack naar keuze weg. Misschien heb je wel zin in een panini of in een tosti. Je kiest helemaal zelf voor welke ochtendsnack je gaat. Het enige wat je moet doen is je naam sturen nu via de NPO Luisterapp.

0: Goedemorgen, Alex.
1: Hey Bas, goedemorgen man.
0: Goedemorgen, jij stuurt een heel mooi appje via de NPO Luisterapp al op deze hele vroege morgen. Je hebt het contact bijgelegd of de ruzie bijgelegd met je vriend, hè?
1: Ja, met mijn beste vriend, dat klopt.
0: Vertel, hoe is dat gegaan?
1: Ja, het is... Ik kan je wel vertellen, maar het was niet echt ruzie. Ik heb autisme.
0: Ja.
1: En hij heeft kenmerken ervan.
0: Okay.
1: Hij is daar nooit op onderzocht. En ik ben extravert, hij is introvert. En hij maakt dus alles, zeg maar, wat hij meemaakt, moet hij zelf mee dealen.
0: Ja.
1: En ik heb daar dan begeleiding voor.
0: Dus en hij niet? Kan,
1: hij niet.
0: En dat botst op een gegeven moment een beetje, denk ik dan.
1: Nou, het botst vooral wat hij allemaal tegenkomt.
0: Ja.
1: En dat beïnvloedt dan het contact. En ik heb bijvoorbeeld moeten leren dat hij sociale stiltes heeft. Ik snap nu ook waarom. Dan moet hij in zijn kop alles verwerken. En ik dacht vroeger sociale stiltes, dan is het zo dat ik iets fout heb gedaan.
0: Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat is gewoon een persoon eigen. En hoe is dat dan weer een beetje op gang gekomen, dat contact?
1: Ik heb 2 weken lang gelacht, want hij was naar een conferentie van zijn werk.
0: Ja.
1: En hij was voor het eerst in Spanje, hij had 10 dagen lang conferentie. Wat ik gedaan heb, ik heb dus die 2 weken eroverheen laten gaan, zodat hij genoeg me-time had. En dat hij gewoon even bij kon komen.
0: Ja.
1: En daarna heb ik een heel positief appje gestuurd. Maar ik ken hem natuurlijk al 16,5 jaar.
0: Ja. En heeft hij ook op gereageerd al?
1: Ja, gisteren heeft hij dus het contact weer geopend.
0: Nou, wat fijn. Dat is goed om te horen, Alex. Ik bedoel, het is heel vervelend als je met dierbaren, en dan, dat is je beste vriend, neem ik aan, als je daar ruzie mee hebt, het even niet zo goed kan vinden. En als je op deze manier dan weer dat contact een beetje bijlegt, dat is toch hartstikke fijn?
1: Ja, dat doet je hartstikke goed.
0: Nou, dat is nog even een lekkere positieve start van deze vroege donderdagochtend. Zo is het wel.
1: Ja, zeker man.
0: Hey, lekker Alex. Ik wil je ook belonen dat je zo vroeg wakker bent. Vertel, voor welke ochtendsnack naar keuze ga je?
1: Ja, ik ga dan toch wel voor het sausijzenbroodje.
0: Nou, gefeliciteerd. Die komt jouw kant op. Ga ervan genieten, dat sausijzenbroodje.
1: Doe man.
0: En ik wens je nog een hele, hele fijne donderdag. En hopelijk zie je hem snel weer, je vriend.
1: Ja, ik hoop het ook. Dankjewel, hè.
0: Doei, Alex.
1: Doe.
0: David Guetta, 3FM, Memories. All the

0: Tame Impala en Loser hoorde je bij 3FM. Hey, kreeg jij vroeger ook van die cadeautjes van je oma? Of misschien nog steeds wel. Ik heb één levende oma nog. Ik ging vroeger altijd heel trots met mijn rapport van de basisschool en ook van de middelbare school ging dan langs. En dan kreeg ik €5. Ja. En Benson Boone, die kreeg ook cadeautjes van zijn oma. Had een hele bijzondere oma. Telkens als hij langskwam, kreeg hij namelijk aan het einde van zijn bezoek een envelopje mee met daarin $20. En met dat geld kocht hij zijn eerste muziekapparatuur. Een aantal jaar geleden overleed die oma helaas. En speciaal voor die oma heeft Benson Boone dit liedje geschreven. Dit is In The Stars bij 3FM.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in.

Zara Larsson, Midnight Sun, hoorde je bij 3FM. Mijn naam is Bas en hele goede morgen. Het is je hele vroege donderdagochtend. Respect hoor dat je zo vroeg je wekker hebt gezet, dat je al op pad bent. Ja, ik wil je zo meteen voorstellen aan de dance tracker van dit moment. Ik hou ontzettend van dance muziek. En hij komt deze week van de Swedish House Mafia. Zij hebben een plaat gemaakt, die moet je echt horen. En die hoor je binnen nu en 6 minuten. I got

0: Levine, 3FM en Skaterboy. The Fray, een Over My Head staat voor je klaar. En ben je eerst klaar om te gaan dansen?
1: 3FM, nachtclub.
0: Ja, ik ben een ontzettend grote dance-liefhebber. Ik vind goede dance-tracks ontzettend fijn om te horen. Zeker zo op de vroege ochtend. Krijg je energie van. Ja, en ik wil je voorstellen aan een track van de Swedish House Mafia. En de Swedish House Mafia, nog even heel kort. Wat voor liedjes hebben die uitgebracht? Nou, stuk voor stuk.

0: goed.
1: Heel goed zelf, de Swedish House Mafia. En zij hebben iemand geïntroduceerd in het dancewereldje. En daar ben ik blij mee. Namelijk Licka Lee. Komt ook uit Zweden. Zij maakt oorspronkelijk een beetje indie muziek. Maar dankzij de Swedish House Mafia zet zij nu haar eerste stappen in de dancewereld. En hoe? Dat doet ze echt heel goed. En ik ga het je nu laten horen. Swedish House Mafia en Licka Lee hoor je nu bij 3FM. Dit is Happiness is So Sad.

altijd goed. Bebe Rexha, Faithless, nog steeds goed. Nieuwe Religion hoorde je bij 3FM. Het is vandaag best wel veel bewolkt, met kans op een buitje. Temperatuur ligt rond de 17 graden. Het is 3 minuten voor 5 uur. Je bent bij 3FM. It's Imagine Dragons. It's time.

altijd goed. Bebe Rexha, Faithless, nog steeds goed. New Religion hoorde je bij 3FM. Het is vandaag best wel veel bewolkt, met kans op een buitje. Temperatuur ligt rond de 17 graden. Het is 3 minuten voor 5 uur. Je bent bij 3FM. It's Imagine Dragons. It's time.

0: Goedemorgen, je bent bij 3FM, je hoort de Imagine Dragons. Zometeen onder andere muziek van 21 Pilots. Na het laatste nieuws, het is 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun.

0: sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. 3FM
1: Bas van Schaik. Een hele goede morgen. Geen lange wachtrijen, geen gezeik met afrekenen. Daar heb je allemaal geen last van als je meedoet met de 3FM Ticketmaand. Hoe vertel ik je zo?

0: een van mijn favoriete tunes van dit moment. De Bauza, Jordan Magnetic bij 3FM. Ja, je moet altijd in de wachtrij staan. En ze kosten ook mega veel geld. En als je dan een keer wel het geld op je bankrekening hebt staan, dan zijn ze altijd uitverkocht. Ja, tickets voor concerten. Het is echt drama om die dingen te scoren. Maar daar hebben we bij 3FM wat op bedacht.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Ja, want hier kosten ze geen geld. Je hoeft ook niet in een lange wachtrij te staan. Je kan, terwijl je luistert naar de radio, naar 3FM, ja, al die concerttickets winnen. 3FM Ticketmaand. Dat is in september elk jaar, ook dit jaar weer. Elke dag geven we tickets weg voor een ander concert. Nou, we hebben onder andere al tickets weggegeven voor Nothing But Thieves en voor Roxy Dekker. En vandaag geven we tickets weg voor niemand minder dan Phoebe Bridgers. Wil jij nou heel graag naar Phoebe Bridgers? Luister dan goed naar 3FM vandaag. Hoor je het ticketalarm? Zorg dan dat je zo snel mogelijk appt via de NPO Luisterapp. Ja, en ben je een van de eerste? Heb je een goede reden waarom je wil gaan? Dan ga jij misschien wel naar Phoebe Bridgers in concert. Oftewel, ticketalarm horen is ticket scoren vandaag. Hier zo.

0: never change.
1: Tupac en Changes hoorde je bij 3FM. Hey, weet jij nog de eerste keer dat jij ging daten? Dat was wel een beetje ongemakkelijk waarschijnlijk, hè? De allereerste keer dat ik ging daten was met mijn huidige vriendin. Hey, 100% winrate, lekker. Maar ik weet nog, het was best wel ongemakkelijk. Ik had nog nooit gezoend. Zij wel. Ja, dat was toch ongemakkelijk, ja toch? Nou, de vrouw die ik nu voor je ga draaien, Stella Lefty, die leerde ook een leuke jongen kennen. Muzikant Vincent Mason. De eerste week dat ze elkaar kenden, bleven ze elkaar maar opzoeken. En ze was helemaal weg van hem. Ze voelde zich zo lekker, maar ook gestrest, want gaat het niet veel te snel? Dat vroeg ze zich af. Ze dook achter de piano en vertaalde dat gevoel in een liedje. En dat gevoel bleek uiteindelijk goed uit te pakken, want Vincent Mason is nog steeds haar vriend. Stella Lefty hoor je nu bij 3FM. Dit is Boston.

0: Het is het 3FM Mega-hit en dus hoor je hem extra vaak deze week. Jorde Adela en Ain't in LA. De appjes komen binnen ook op de hele vroege donderdagochtend. Dankjewel daarvoor via de NPO-luisterapp. Yuki is een extra dienst aan het draaien, zodat hij vanavond vrij is. Hij moet namelijk zijn clubje NEC vanavond natuurlijk wel zien. Spelen tegen Juventus in de Europa League. Heel veel plezier, ik duim voor ze. En Floor is vroeg uit de veerde om haar woonkamer te versieren voor haar jarige vriend Olivier. Nou, gefeliciteerd Floor. En Loekje stuurt een appje via de NPO Luisterapp. Jij vraagt om een track waar je even een beetje van wakker kan worden.
1: Ja, zeker.
0: Wat dacht je van Natasha Bedingfield, Unwritten, zometeen?
1: Cool, hoe zei je dat?
0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Kan je lekker meezingen?
1: Ja, doe maar.

Billie Eilish hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, het is je hele vroege donderdagochtend bij 3FM. Het is vandaag bewolkt met kans op een buitje af en toe. Het wordt 17 graden. En Luke,

Heb jij ooit iemand gehoord die zei: ik ben groot fan van Shepherd. Er komt een concert aan en daar kijk ik zo ontzettend naar uit. Ja, ik niet. Nee. En ook, weet je wat het is met dit soort liedjes? Dit van Shepherd ook weer, Die Young. Het is prima. Het is een zeventje. Misschien wel 7,5. Maar dat is met al die liedjes van Shepherd. Het is, ja, prima. Ook bijvoorbeeld deze.

is prima, maar meer ook niet, toch? Ja, nou ja, toch pakken die band gewoon 3,6 miljoen luisteraars per maand op Spotify. Ik weet niet hoe ze daar...

Fontaine's DC hoorde je bij 3FM en Marianne. Ik ga zo meteen Jet van der Steen voor je draaien. En vanaf 6 uur hier zo op 3FM, Wijnand en Jamie in de ochtend. Ja, en ze gaan concerttickets weggeven voor Phoebe Bridgers in de Ziggo Dome dit jaar in december. Hoor je het ticketalarm app dan zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp. En misschien ben je er wel bij. Een hele fijne donderdag.

0: Zometeen hier zo achter de microfoon. Wijnand en Jamie, heel veel plezier met ze. En eerst het laatste nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte...

0: Er vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
3: De vriendelijke specialist DA.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
8: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: Oh,
13: wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: September is iedere dag jouw kans op tickets.
19: September is 3FM Ticketmaand.
18: Vandaag jouw kans op tickets voor
19: Phoebe Bridgers.
18: 3FM.
19: Hallo NCRV.
18: Wijnand en Jamie.
20: Goedemorgen en Wijnand, jij zit in de problemen thuis of niet?
21: Ik ben in een nieuw level terechtgekomen. En het zorgt alleen maar voor gezeik. Wat er aan de hand is, hoor je zo meteen.

0: vandaag heel veel succes. Die ziet er een klein beetje tegenop. Stuurt een berichtje via de NPO Luisterapp. Zo op de scooter onderweg naar werk. Donker en veel te vroeg. Maar gelukkig 3FM op.
1: Dat is altijd fijn. Ook voor hoe de lid Fede is erbij. Die zegt ik moet vandaag om 7 uur beginnen. En ben nu al jaloers op iedereen die nog in bed ligt. Ja. Dat snap ik, maar ze zegt wel goeiemorgen. Dus dat is hartstikke fijn. Het leuke is, als je altijd tussen 6 en 7 wakker bent, dan hoor je namelijk bij onze favoriete club, De Voorhoede. Krijg je altijd voordelen als je daar je voor registreert. 3fm.nl/voorhoede. Bijvoorbeeld als je jarig bent, krijg je een leuke kaartje van ons. Krijg je een shout-out van ons. Wie wil dat nou niet? Maar bijvoorbeeld ook als de ticketmaand is, zoals wat nu gaande is, weten wij dan ook bijvoorbeeld alvast wanneer het ticketalarm zou vallen en kunnen we daar bijvoorbeeld een tip in geven.
0: Ja, dat horen we tussen 6 en 7 exclusief. Dus daarna moet iedereen zelf maar gaan zitten en gaan gokken en gaan wachten. Maar jij hoort nog voor 7 uur wanneer het ticketalarm voor Phoebe Bridges valt. Dat is een extra voordeel wat je hebt. En altijd, elke dag, één vraag in het zonnetje.
2: De voorgoede vraag van vandaag.
0: Komt vandaag van Floris. Ik voel de pijn van het gesprek over de penisbreuk nog steeds. Kan het niet loslaten. Hoe doen jullie dat?
1: Maar dit is denk ik ook een mannending natuurlijk. We hebben het hier afgelopen week over gehad. Omdat ik een obsessie heb met het mannelijk geslacht. En dan vooral op de manier van, hey, ik heb dat niet.
0: Ja.
1: Dus ik heb er heel veel vragen de hele tijd over. Omdat ik het niet kan ervaren zelf, zeg maar. Dus dat ik dat dan interessant vind. En toen hadden we het erover. Kan een penis nou daadwerkelijk breken omdat er geen bot in zit? Nou, daar hebben we toen een heel gesprek over gehad. Er is zelfs iemand bij ons in de uitzending geweest die dat daadwerkelijk had gehad. En hoe dat voelde. En volgens mij is dat een beetje een mannending.
0: Ja.
1: Ik voel de pijn nog steeds.
0: Ja. Voel jij die pijn of niet?
1: Nee, want ik weet niet hoe het voelt. Ja, ik kan me voorstellen dat het niet prettig is, maar ik voel niet daadwerkelijk pijn.
0: Nou, ik moet zeggen, ik voel een heel andere pijn. Het was namelijk dinsdagochtend dat wij dat bespraken.
1: Yeah.
0: En dinsdagmiddag gaan mijn dochters met 2 vriendjes altijd naar het atelier. Zo heet dat. Dan gaan ze knutselen. Dat doen ze na school. En ik breng ze dan en ik haal ze dan de andere week. Doen andere ouders dat. Dus dan zit je met 4 kinderen in een bakfiets. En die kinderen, nou, ik heb ze allemaal ingeladen. Ik heb ze eventjes wat eten en wat drinken gegeven. En toen in ene, we zitten rustig, we fietsen, de eerste bocht fietsen we om. En dan zegt mijn dochter van 6 ineens tegen haar vriendje Mees. Mees, jij kan je piemel breken, hè? En op dat moment dacht ik echt, oh
1: nee.
0: Oh, ja. Ja, want ja, die meiden die luisteren ook gewoon naar de ochtendshow.
1: En hoe ging dat gesprek
0: en die
1: dan?
0: Begrijpen veel. Maar, nou ja, Mees die zegt dus, nee, dat kan helemaal niet.
1: Yeah.
0: Zegt mijn andere dochter, jawel, dat kan wel, want dat heb ik vanmorgen op de radio bij papa gehoord. En toen hoor je die kleine ook nog zeggen, ja, je penis. Omdat wij ook allemaal dat soort woorden gebruikt hebben tijdens die uitzending. Dus ja, kijk, ik wilde dit eigenlijk in een soort van redactievergadering gaan gooien.
1: Ja.
0: Moeten we nu wel of niet op onze woorden gaan letten? Omdat ja, voorheen dacht ik altijd, ja, wij maken een radioprogramma voor volwassen mensen. Is
1: ja.
0: Het is geen Efteling Kids Radio.
1: Ja.
0: Dus ik ga me niet echt beperken op ja, dat jonge kinderen ook luisteren. Maar nou, als dan je eigen dochters het horen en er zo op gaan beginnen.
1: Ik snap de error, maar tegelijkertijd vind ik het ook interessant. Hoe heb je dit opgelost? Want dat is misschien dan een goede inspiratie voor andere ouders. Hoe je dat dan moet doen. Want ik ga je nu vast vertellen, het is onmogelijk dat ik hier rekening mee kan
0: Nee, daarom,
1: houden.
0: Daarom.
1: Dat lukt me
0: niet. Nee, maar dan,
1: er gaat sowieso een keer zo'n woord uit mijn mond komen.
0: Ik weet het niet.
1: Maar wat heb je gezegd tegen
0: Nou, ik heb gewoon geprobeerd. Ja, dat is niet goed. En ja, ik heb gewoon gezegd van, hé jongens, hebben jullie zin om naar het atelier te gaan?
1: Weet je wel? Kijk eens, wat mooie vogel daar. Hey.
0: Wil er iemand nog wat drinken? Of een soepstengeltje?
1: Of een gebroken penis.
0: Ja.

0: minimum. Goedemorgen bij Nathan Jamie in de ochtend waar je naar luistert hier op 3FM. Waarbij je even twee mensen in het zonnetje moeten zetten. Vaste luisteraars van de ochtendshow op nummer 28 voorhoedelid Raymond Gijssen. Die is vandaag jarig.
1: Hey, Raymond van harte namens de crew.
0: En ook voorhoedelid 145 Inge Verheggen. Gefeliciteerd. Heerlijk dagje.
1: Wil je nou ook een shout-out op je verjaardag en een verjaardagskaartje? Stuur even voorhoede via de NPO Luisterapp. Dan kun je je snel registreren. Andere berichten die binnenkomen hebben te maken met de penisbreuk. We hebben het van de week over gehad. Pure vraag van jou. Wat gebeurt er nou als je penis breekt?
0: Want er zit geen bot in, dus hoe kan het breken?
1: Hoe werkt dat nou? Ja. Hele uitleg over gehad. Dat was ergens rond 7:45. En mijn dochters die stonden toen op. En die zetten elke ochtend de radio aan om naar deze ochtendshow te luisteren. En na school, twee vriendjes in de bakfiets, begonnen ze er één keer over. Mees, wist je dat jij je piemel kan breken? Nou, ik wist niet meer. Ik had het gewoon echt te kwaad. Ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. En dat was het gesprek wat net volgde. Wat doe je dan in zo'n situatie met twee kinderen van 6 en 7? Daantje reageerde ook. Daantje, wat denk jij?
2: Dat is toch gewoon de waarheid. Dus waarom zou je dat zo raar over doen? Ja. Gewoon eerlijkheid duurt het langst. En laat die jongens en gasten weten wat een penis is en wat ermee kan gebeuren, toch?
0: Ja, ik moet je zeggen, ik ben het wel een beetje eens met Daantje. Als in het is natuurlijk gewoon iets natuurlijks. Het kan gebeuren.
2: Ja.
0: Hoe kijk jij er nu?
1: Maar kijk, dan gaan ze op een gegeven moment ook vragen, maar hoe kan die dan breken? En in dit geval was dat natuurlijk omdat mensen seks hadden.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je dat ook weer allemaal gaan uitleggen. Dan ben ik een hele fietsrit.
0: Nou.
1: Ben ik aan vier kinderen, waarbij de twee niet van mij zijn, aan het uitleggen hoe een penis breekt tijdens een seks. Waarvan ze nog amper weten hebben wat het is.
0: Ja,
2: dat klopt. Ja, en je kunt ook zeggen, daar komt papa nog wel een keer op terug. En dan doe je het gewoon een keer tijdens een Ranja-momentje.
0: Op een vrijdagmiddag om 5 uur.
1: Nou, we zitten neem even een lekker koekje. Papa gaat jullie vertellen over de penisbreuk.
2: Ja, nou zoiets.
0: Ik vind het een goede Daantje, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Doei.
2: Doei.

0: Kingdom of Fear.
1: Hey, wil jij toevallig een airfryer? Nou, dan hebben wij goed nieuws voor jou. Want het enige wat je hoeft te doen is dat woord even naar ons sturen in de NPO Luisterapp, oftewel airfryer. En dan kan die zomaar van jou zijn.
0: Ja, of bel even 0909-1336. Als je niet kan appen, gaan we het ook voor je regelen.
2: NOS op 3.
0: Het laatste nieuws, Martijn Middel. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Kleine oogjes bij Tweede Kamerleden. Vannacht is er tot 1:30 doorgedebatteerd over de begroting voor volgend jaar. En partijen worden het maar niet eens. Het kabinet heeft geen meerderheid. Het moet kijken bij wie ze die meerderheid toch kunnen halen. En voorlopig is dat niet bij deze mannen.
4: Lage lasten, hoge lasten. Minder asiel, meer asiel. Je maakt het super ingewikkeld en je komt er niet uit.
5: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
3: Pro en jaar 21 hoorde je in omgekeerde volgorde. Beide partijen kunnen belangrijk zijn voor een meerderheid, maar allebei willen ze niet de hele begroting steunen. Hoe het verder gaat horen we vandaag tijdens deel 2 van de algemene politieke beschouwingen. Vandaag komt ook premier Jette aan het woord. Noodweer in Valencia in Spanje. Het heeft daar flink geregend en mensen worden gewaarschuwd voor overstromingen. Ze moeten uit de buurt van rivieren blijven. In Barcelona is ook overlast door noodweer. Daar is een man overleden die was meegesleurd door het water. En spanning en sensatie op een middelbare school in Raamsdonksveer in Brabant. Twee leerlingen werden daar gisteren gegijzeld. Het was een oefening van defensie en die liep goed af.
6: Ja, ik ben weer vrij. Gelukkig wel, hè?
7: Ja, het ging in één keer van 0 naar 100, want dan gaat het brandalarm af. En toen moesten wij blijven zitten en de vingers in de rol stoppen.
6: Een stuk of 6 mannen met geweren kwamen er binnen. En die begonnen te schieten en een beetje te schreeuwen.
7: Ja, het is heel indrukwekkend.
3: Ja, dat was het zeker, want boven de wijk vlogen helikopters. Gewapende militairen gleden met een touw het dak op. En aan de andere kant van de school hield een gevechtshelikopter vanuit de lucht de boel in de gaten daar.
0: Vet.
3: Het weer bewolkt en wat buien vandaag met langs de kust een krachtige wind. En het wordt een graad of 17.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo 40 kilometer. Opvallende meldingen komen van de A15 Rotterdam richting Europoort voor de havens 6200 tot 7000. Wegdek in slechte toestand, kwartiertje vertraging. En de A15 Rotterdam richting Europoort tussen de havens 5500 en 5700 voor afrit Oost-Voorne. Wegdek daar ook in slechte toestand, zal hetzelfde zijn. Nu daar 5 minuten vertraging.

0: voor naar Texas zou verhuizen. Om haar live te zien, hè? Haar live te zien. Dat is het enige wat ik hierover wil zeggen.
1: Puur voor de muziek.
0: Precies. Ella Langley hoorde je en Choose in Texas.
2: Maar Google haar ook even.
3: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Hey, goedemorgen. En je kan deze ochtend ook gewoon weer kans maken op een airfryer. Elke vrijdag gaat hij eruit. En de bedoeling is eigenlijk gewoon dat jij de hoogste score weet te behalen in laatste letter. Om dat ding uiteindelijk op je keukenblad te hebben staan. Hoe werkt het? Laatste letter, jij kiest eigenlijk gewoon een beginletter. Dan krijg je van mij een categorie en dan moet je een woord gaan maken. Heb je dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord wat je hebt gegeven meteen de beginletter voor je volgende antwoord. En zo maak je dan eigenlijk een ketting aan woorden. Je hebt 30 seconden de tijd. En dan is de bedoeling er zoveel als mogelijk woorden tegen mij aan te gooien.
1: Ja, vandaag spelen we om de hoogste score van Arthur en Gijs in te halen met Belinda. Belinda, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Er wordt wel eens aan mij gevraagd, wat als het allemaal stopt bij jou bij de radio? Wat zou je dan willen doen? We hebben het er gisteren nog over gehad. En toen zei ik, dan ga ik gewoon terug naar de plek waar ik 7 jaar gewerkt heb. De slagerij. En jij werkt daar al 35 jaar.
4: Ja, precies. Ja,
1: kun je uitleggen aan Luisterend Nederland wat er zo fijn is aan werken in een slagerij?
4: Het is altijd wat. Er is altijd wat te doen. Het is vaak hele leuke mensen, leuke gesprekken. Ja, van alles. Ja.
0: En wat is een beetje jullie specialty? Jullie specialiteit wat jullie verkopen?
1: Zijn het versmaaltijden of is het echt barbecue vlees? Waar zitten jullie het beste in?
4: Ja, we hebben een heel uitgebreid barbecue assortiment. We hebben een hele grote hoek met kant-en-klare maaltijden.
0: Maar wat is nou dat jij zegt, Belinda? Dit is onze specialiteit. Ja. Hier blinken wij in uit.
1: Hier komt iedereen voor.
0: Ja.
4: Hier komt iedereen voor. Ja, de geelworst, denk ik.
1: Heerlijk. Ja. Heerlijk.
0: De geelworst.
1: Ja, fantastisch. Zeg maar, ik moet gewoon een keertje langskomen. Waar staat je slagerij?
4: Nieuwkoop.
1: Nieuwkoop en Belinda, 3 keer toeteren, want 35 jaar bij de zaak. Fantastisch. We gaan spelen. Wat is je beginletter?
4: Een S.
1: Een S.
0: Oké, nou, je moet in ieder geval 7 punten weten te halen om de highscore te verbreken, Belinda. Hier gaan we. Eten.
4: Spinazie.
0: Land.
4: Ierland. Oh nee, één zeker, hè? Ja. Estland.
0: Ja. Hobby.
4: Darten.
0: Vakantiebestemming.
4: Nederland.
0: Iets dat je in de supermarkt kan kopen. Het is snoep.
1: Of groente, fruit.
4: Drop.
0: Titel van een liedje.
4: Papa.
0: Festival item. Oh, nee!
1: Als je nou bij die supermarkt net zo snel was geweest als daarvoor, dan had je zeker bij dat festival-item nog iets genoemd. En dan was je doorgegaan, want nu sta je net als Arthur en net als Gijs op 6 punten.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu airfryer via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8 uur.

0: Op 3FM Morning hoor je met deze ochtendshow jouw kans op kaarten voor Phoebe Bridges. Hoor je een ticketalarm? Laat dan weten waarom jij haar live wil zien.
1: Nou, en het leuke is, als jij tussen 6 en 7 wakker bent, geven we je graag een voorsprong. En kan ik je laten weten dat over een half uur dat ticketalarm afgaat.
0: Het is de nieuwste van War on Drugs om 3FM. Who's that? Goedemorgen.

0: Ik wil niet tof doen, maar ik ben even in de telefoon gekropen. Even contact gezocht met Philadelphia, waar ze vandaan komen. The War on Drugs. Nieuwe single is uitgekomen, Who's Dead? Het enige wat ik terugkreeg was, er komt snel meer nieuws aan.
1: Oh, wat heb je toch een connecties.
0: En een groter verhaal. Ja, dit is mijn favoriete band alle tijden, The War on Drugs. Dus ik zit er vuistdiep in. Who's Dead hoorde je op 3FM. En zometeen iets bijzonders, exclusiefs.
1: Ja, want Stefan de Wallen die stopt natuurlijk als hulp Sinterklaas bij het Sinterklaasjournaal. En zometeen het eerste materiaal van een nieuwe Klaas.
0: Oh, ja, hoe zou dat klinken? Al, ja. Je gaat het allemaal horen in een nieuwe ochtendshow hier op 3FM. Voor de donderdag, zometeen ook het nieuws.
2: 3FM.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
8: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
16: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten, afwegen, schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
17: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
19: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
19: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
2: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd elektrisch.
21: Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
22: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Hoor je dat?
25: Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: Ook op Vriezen? Ontdek het op friesland.nl.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: 3FM. Het is 7 uur bij Nat en Jamie in de ochtend.
2: Het laatste nieuws, NOS op 3. Martijn Middel, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Sippenkoppies in Alkmaar.
1: NOS op 3.
3: Maar eerst klein oogjes in Den Haag. Ze hebben meer dan 15 uur gedebatteerd gisteren. Maar de partijen in de Tweede Kamer lijken niet heel veel verder te zijn gekomen. Het is nog altijd onduidelijk hoe het kabinet meerderheden gaat vinden voor hun Prinsjesdagplannen. Ja 21 overweegt wel om bepaalde plannen te steunen. Maar politiek verslaggever Jorn Jonker brengt dat de oplossing dichterbij.
4: Nou, ik denk dat dat nog wel verdraaid lastig wordt. Want Ja 21 zegt dus dat ze best veel begrotingen wel willen gaan steunen. Maar ook een aantal waarschijnlijk niet. En voor die begroting moet het kabinet dan toch weer naar Pro gaan kijken. En Pro zegt, ja, we gaan niet een paar begrotingen steunen als er geen grote deal ligt. Dus dan wordt het alleen maar moeilijker.
3: Nederland zakt verder weg als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In een jaarlijkse ranglijst staat Nederland nu op 46. Dat is 3 plekken lager dan vorig jaar. Deze hoogleraar legt uit hoe dat komt.
5: Het zit er met name in dat andere landen gewoon veel meer progressie maken. En ja, dat die gendergap kloof daar gewoon veel kleiner is geworden.
3: Daar krijgen vaders bijvoorbeeld veel meer ouderschapsverlof. Er zijn grote bedrijven verplicht om te laten zien wat de salarisverschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Ja, geen lekkere Europese start voor AZ gisteravond. In het eerste competitieduel van de Europa League verloren ze tegen het Engelse Sunderland met 0-1. Balen, maar aanvoerder Jordi Klaasie vindt het geen schande.
6: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
3: De volgende Europa League wedstrijd van AZ is over een maand tegen de Israëlische ploeg Hapoel Beer. Heb ik nog het weer? Bewolkt en wat buien met langs de kust een krachtige wind. En het wordt een graad of 17 vandaag.
2: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinfo van de ANWB. Op dit moment zien we 48 kilometer aan file. Opvallende files op de A15. Gorkum richting Nijmegen voor Wadernooi 20 minuten. A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug nu een kwartier. Wegdek is daar in slechte toestand. En de A28 Zwolle richting Utrecht voor Amersfoort. Ongeluk gebeurt, 3 rijstroken dicht. Een uur vertraging.
7: 3FM.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde.

0: maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
4: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM Ticketmaand.
8: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Phoebe Bridgers.
8: 3FM.
9: Hallo NCRV.
8: Wijnand en Jamie.
10: 5 december, dat is natuurlijk nog ver, maar er is dus al Sinterklaas juice.
11: De eerste zinnen van de nieuwe Sint. Echt waar? Zometeen hier?

0: Still in Good Grief. Goedemorgen. Het is het donderdag 17, de 17e van september. En dat is nog steeds goed nieuws voor jou. Want we zitten dus nog in september, oftewel in de 3FM ticketmaand. Elke dag geven we kaarten weg voor een van jouw favoriete artiesten. Vandaag in het teken Phoebe Bridgers. En Phoebe Bridgers, haar ticketalarm gaat binnenkort af.
1: Sowieso in de ochtendshow. Wanneer je het hoort, zo snel mogelijk laten weten waarom jij haar live wil gaan zien. En misschien win jij dan die kaarten. Ander nieuws van gisteravond eigenlijk. Na 15 jaar komt er een nieuwe hulp Sinterklaas. Dat moeten we dan zo netjes zeggen. Stefan de Wallen, die hielp Sinterklaas altijd tijdens de intocht. En die stopt ermee. 61 lente is jong, maar hij heeft gezegd, ik ga het overdragen aan iemand anders. Nog niet officieel bekendgemaakt, maar de geruchtenmolen draait natuurlijk volop. En Daan Schuurmans wordt genoemd als nieuwe opvolger van Stefan. Die moet dus die rol op zich gaan nemen en die zware taak. Mooie acteur, aardige gozer lijkt het me.
0: Oh, weet je waar ik zo fan van was bij Daan Schuurmans? 3, 2, 1...
1: Costa. Ja.
0: Ik vond dat zo
1: geweldig. Met Georgina Verbaan en zo.
0: Katja Schuurman. Maar ik zat dus ook, was ik even helemaal vergeten. Hij speelde bijvoorbeeld ook in Mucro Mafia. Speelde hij die journalist die helemaal in die wereld ging duiken. Mm-hmm. Van de Mucro Mafia. Heeft in Gooise Vrouwen ook een rol gehad.
1: Verhaal van Nederland.
0: Die podcast natuurlijk ook. Oftewel, hij doet natuurlijk nog hartstikke veel. Dus we waren natuurlijk wel benieuwd. Ja, hoe gaat dat dan klinken als deze man eventueel dus de opvolger gaat zijn?
1: Nou, wij hebben de NTR even gehackt. En het eerste materiaal van Daan Schuurmans in zijn rol als Klaas hoor je nu. Kijk, we kennen natuurlijk Bram van de Vlucht. Mm-hmm. Hallo.
0: Nee,
1: hallo.
0: Laat maar gaan horen.
1: We kennen horen. Stefan de Wallen. Hallo.
0: Laat nou even horen.
1: Maar Daan Schuurmans.
2: Dag lieve kindertjes, hier ben ik dan een beetje vroeg dit jaar, maar wel met een andere stem. Het is nog een beetje onwennig, maar wees allemaal lief voor jullie ouders. Maak een mooi verlanglijstje en dan zie ik jullie in november. Dag hoor.
0: Nee, sorry.
1: Ja, ik
0: Kijk,
1: denk toch
0: hij
1: wel.
0: Kan natuurlijk wel een goede stem misschien wat zwaarder maken. Dus als in dat hij daar dan misschien even zijn best voor zou doen. Maar het zijn geruchten dat het Daan Schuurmans is. Ik denk dat we bij deze de geruchten kunnen ontkrachten.
1: Nee, joh!
0: Jawel.
1: Nee, kijk, Daan heeft dat een beetje dat kakkerige, wat een beetje... Dag hoor. Ja. Hij heeft het wel hoor. Ja, nog één keertje.
2: Dag lieve kindertjes. Hier ben ik dan een beetje vroeg dit jaar, maar wel met een andere stem. Het is nog een beetje onwennig, maar wees allemaal lief voor jullie ouders. Maak een mooi verlanglijstje en dan zie ik jullie in november. Dag hoor.
0: Ja, dag. Nee hoor.
1: Jij zegt dag hoor.
0: Dag hoor. Nee, ik hoor het niet.

0: FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga

0: en Lost Boys.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag staat in het teken dus allemaal van... ja, excuus, die stem van mij. Van Phoebe Beezers. Het ticketalarm dat ging deze ochtend af. En daar kan je dus bij zijn als je ons een bericht hebt gestuurd... via de NPO-luisterapp waarom jij daarheen zou willen.
3: Eve heeft dat gedaan. Eve, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Neem ons eens even mee. Waarom zou jij zo graag naar Phoebe Beezers willen in de Ziggo Dome?
4: Ik wil echt wel zo graag live zien. En vooral deze show, dat ze gewoon zonder mobiele apparaten... en je echt met dit allemaal in het moment kan leven, dat is gewoon fantastisch.
2: Oh, wacht even, want als in, dan wordt er gezegd... je moet je telefoon inleveren, of hoe werkt dat?
4: Volgens mij krijg je zo'n zakje en dan moet je hem daaraan doen... zodat niemand iets kan filmen en echt de muziek in het moment kan beleven.
3: Nou, jij gaat dat muziekje, of jij gaat de muziek in het moment beleven.
4: Oh,
3: jij gaat
4: er naartoe! Van de dag.
3: Even krijgt 2 tickets en heel veel plezier namens de ochtendshow van 3FM.
4: Dankjewel, fijne dag.

0: Will Smith en Now Horan, Drive Safe. We moeten het zo meteen even hebben over het vergast worden door je collega's op kantoor.
1: Twee woorden. Ex-Afrika.
0: Ja.
1: Ja. Oh. Ja. Dan weet je het al, hè? Gaan we het zo even over hebben. Martijn Middel is het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Het lijkt er nog niet op dat ze het in Den Haag snel eens worden over de begroting van komend jaar. Tot 2:30 vannacht is er gedebatteerd over de plannen van het kabinet. Maar er is geen oppositiepartij die alle plannen wil steunen. En dus moet het kabinet misschien voor verschillende onderwerpen samenwerken met verschillende partijen. Maar dat is lastig, want de grootste oppositiepartij PRO voelt daar niets voor, zegt politiek verslaggever Jorn Kompeer.
3: En wat ook een risico is, is dat je hier de komende weken en maanden een soort crisissfeer krijgt. Omdat je voor elke begroting een aparte deal moet gaan maken. En dat is nou juist wat premier Jette niet wilde, want die wilde een stabiel kabinet.
2: Vandaag is het 2 van de algemene politieke beschouwingen. Om 10:15 gaat het debat weer verder. De Amerikaanse artiest Macklemore doneert $1 miljoen aan organisaties die opkomen voor Palestijnen, maakt hij bekend op Insta. Het bedrag heeft hij verdiend door als voorprogramma mee te toeren met Ed Sheeran. En die klus is voor Macklemore een abrupt einde gekomen. De eigenaar van een stadion waar hij met Ed Sheeran zou gaan optreden beschuldigde Macklemore van haatzaaien en liet hem uit de tour zetten. Macklemore roept die miljardair Robert Kraft nu op om ook geld te doneren. Ja, en Max Verstappen heeft weer een race gewonnen. Hij zal gedacht hebben, als het niet lukt in een Formule 1-wagen, dan maar in een iets kleiner wagentje. Ja, misschien herken je het geluid wel als je op veel tripjes bent geweest, veel uitjes met je werk. Op het circuit van Silverstone nam hij het namelijk op tegen 100 mensen in een kart. Hij begon achteraan, maar haalde ze 1 voor 1 in en daar had hij lol in.
4: A lot of fun trying to hunt them all down. They were working together until the point where they realized, oh, I'm really getting close. And then I think they started to race each other to try and like at least be the final go-kart that I would pass.
2: Ja, Max won dus. Zijn tegenstanders waren bekendheden en influencers van over de hele wereld die dus lang niet zo goed kunnen karten als Max. Het weer bewolkt en wat buien. Met langs de kust een krachtige wind. En het wordt een graad of 17 vandaag.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo nog. 150 kilometer meldingen van de A15 Gorkum richting Nijmegen. Voor Wadenooijen 20 minuten. De A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de afrit Oost Voorne 40 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor Hoevelaken. Een half uur na een ongeluk. Maar de weg is daar gelukkig weer vrij.

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Benton,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaster.

0: His Heart Is Bleeding. Dat zal wel, ja. Het hart van Ed Sheeran. Aankomende vrijdag, morgen dus, staat een concert van hem gepland. Hij heeft geen begeleidingsband, hij heeft geen voorprogramma. Of dat doorgaat en hoe dat doorgaat. De hele zaak die loopt met Macklemore, die zich terugtrok. We gaan het allemaal horen. Spannend. Je hoort hem samen met Martin Garrix. Repeat it.
1: Is het gezeik of heb ik gelijk?
2: Soms heb je toch gewoon van die momenten in je leven dat je iets meemaakt. En dat je dat dan bijvoorbeeld heel irritant vindt of er gefrustreerd over kan raken. Maar dat je dan ook soms niet hardop durft te zeggen, omdat je bang bent dat mensen dan gaan zeggen, zeik niet zo. Nou, dan is dit altijd het heerlijke moment dat we dat wel even gaan doen. Om dan ook gewoon meteen te testen, mag ik hier vaker over zeiken? Of heb ik gewoon gelijk, weet je wel? Zeik of gelijk.
0: We gaan Lotte en Kiki even voor de bus gooien in deze. Of was het Lotte of was het Kiki?
2: Nou, beide eigenlijk. Onze twee lieverds van stagiairs. Daar wil ik er wel meteen. Wat zit je nou met je ogen te rollen?
0: Nee. Dat ik ben helemaal mee.
2: Het zijn gigantische moppies. Ze doen hartstikke hun best. Ze doen het ook goed.
0: Ja.
2: Nee, hou eens op met mij zo in een hokje te stoppen.
0: Nee, ik stop mezelf in een hokje. Laat maar gaan.
2: Nou goed, in ieder geval, deze meiden, hartstikke toppertjes. Maar wat wij hebben, gedurende de dag zijn we natuurlijk aan het werk. Hè, voorbereiden wat we hier allemaal gaan ouwehoeren en weet ik wat allemaal. Zitten we in een kantoorruimte met elkaar. En wat de meiden af en toe even lekker vinden om te doen is, rond een uurtje of 12:00, 1:00. Dat je denkt, poeh, ik ben een beetje, weet je, het begint een beetje al wat uurtjes erop te zitten dat ik onder de douche heb gestaan. Laat ik mezelf even opfrissen. En die pakken daar dan een deootje of een parfummetje bij. En wat er dan gebeurt, is dat ze dat even lekker zo, terwijl we allemaal nog om hun heen zitten en aan het werk zijn. Ja. Er wordt wat gespreid alsof je in de Douglas en het kruidvat ineens staat. En je bent door een walm aan het lopen. Waar je gewoon, het slaat per direct op je keel. Het is niet alleen dat je druikt. Je proeft het de hele dag. Zit het gewoon nog ergens diep in je huig. En je ruikt er zelf ook de hele dag naar. En toen hadden wij het over. En toen zei ik, ja, ik vind dat gewoon een beetje irritant. Ga dan, doe dat eventjes dan in een andere ruimte, weet je, waar we niet allemaal zitten. Er is een gigantische gang die we hier hebben. Loop daar even heen. Loop even naar de wc. Doe daar even het spreetje en kom weer terug.
0: Dus de stelling die hier aan hangt is,
2: een collega die deo gebruikt of parfum moet dat eventjes in een andere ruimte opsprayen dan waar iedereen zit. Ja. Nou, is dit gezeik? Of zeg je, Jamie, je hebt gewoon echt gigantisch gelijk.
0: Ja, gelijk kun je sturen of gezeik via de NPO luisteren.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single. Nieuw. Nieuw on Free FM. Lenny Monsoon.

0: op komt te staan. Maar een klein stukje bewustwording zou wel lekker zijn.
1: Is het gezeik of heb ik gelijk?
2: Een kleine verplaatsing.
0: Ja, een kleine verplaatsing.
2: Ja, ik had er namelijk over dat wij hier twee geweldige stagiairs hebben zitten. Een Kiki en Lotte. Maar dat de meiden het af en toe even lekker vinden om zichzelf een beetje op te frissen. Maar dat doen zij altijd bij ons in de ruimte waar we allemaal werken. Wat een soort gesloten hok is eigenlijk. Waar ze dan even lekker de deo en het parfum gaan spuiten. En dat bij ons dan zo lekker in het huigje blijft hangen de hele dag.
0: Het is één grote DA wordt het.
2: Het is niet normaal wat voor walmen is. Je ziet ook niks meer, weet je wel. Het is een soort stoomwolk waar je doorheen moet dan op dat moment.
0: Dus de brandmelding gaat nog net niet af op zo'n moment.
2: Dus ik zei, een collega die deo gebruikt of parfum, moet die even een andere ruimte inlopen. Vind je dat gezeik of vind je dat ik gelijk heb? Nou, daar komen verschillende reacties op binnen. Ik zie Amy bijvoorbeeld en die zegt gelijk, zo goor, haarlak vind ik ook heel erg.
0: Ja, of weet je wat ook een ding is?
2: Nou.
0: Nagellak remover.
2: Oh ja. Ja, of nagellak zelf misschien ook. Is ook wel zo'n vieze geur.
0: Ja.
2: Nou, Sanne die zegt ook 100% gelijk. Ik krijg er zelfs migraine van. Ruud die vindt het gezeik. Toen zei hij, ik wil dat een collega deo gaat gebruiken.
0: Ja, maar het ligt er ook wel. Kijk, ik moet zeggen, als het vrouwen zijn, vind ik het minder erg dan mannen. Want mannen die dan, je hebt dan die Axe Afrika. Daar had ik het net al over.
2: Ja, maar doen mensen dat geluid nog steeds gebruiken?
0: 100%. Oh, 100%. Ook Axe Boys onder de luisteraars van 3FM.
2: Ja.
0: Maar die geur, dat
2: is niet te doen.
0: Niet
2: die ruik je 5 dagen later nog. Ja. Sandra die zegt, ik ben die collega die bekend staat om altijd deo bij me te hebben en te gebruiken. En MMS die zegt gelijk. Er zijn dus ook mensen die dit in de trein doen. Ik ken je helemaal niet en ik wil ook niet naar jou ruiken. Maar dat vind ik eigenlijk nog asocialer in de trein.
0: Even kijken. Het eindoordeel. En dat zal je nog verbazen. Het was echt schrapen namelijk naar mensen die het hier niet mee eens zijn. Want 99%, maar echt 99%.
1: Gelijk.
0: Ja, gelijk.
2: Dus dat betekent meiden in de wc voortaan.

0: Wat is, hè?
1: Ik blijf het gewoon grappig vinden dat jij dit dan uit je mond krijgt. Maar gewoon, als je niet weet hoe wijn dan eruit ziet. Ik zal het even beschrijven. Als een gemiddelde, witte, lange man. Een huisvader. Zo kan ik het toch wel als in, dat ben je natuurlijk niet. Maar zo zie je eruit.
0: Weet je wat mijn eerste concert ooit was?
1: Ja, waarschijnlijk een van de lijp rap-artiest iets gebeuren.
0: Jeugdcentrum Chipolata, Campy. Samen met mijn maat Niek. En wij hadden de lyrics ook allemaal opgeschreven.
1: Ja.
0: Wij waren de enige white boys daar. Maar wij vonden het helemaal de bom.
1: Ja, ik vind dat gewoon heel leuk eruit zien. Kan je nog één keer zeggen?
0: S-N-O-O-P-D-O to the jizzle. En zometeen jouw kans op een airfryer. Stuur even airfryer via de NPO-luisterapp als je er eentje wil winnen.
2: Ga nu backstage met Wijnand en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
5: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig, op jouw manier.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: Wolle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
14: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
15: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
23: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
25: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
26: Investeer in leg.
25: Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.

0: en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Hey, hallo en een hele goede morgen. Het is 8 uur, Wijnand en Jamie in de ochtend.
5: Ochtendshow met het laatste nieuws. Martijn Middel, NOS op 3, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ja, zo het nieuws. Maar eerst wil Jesse uit Den Haag nog de groeten doen. Jesse.
7: De groeten.
6: Ja, heel goed. En de groeten terug.
8: NOS op 3.
6: Na 15 uur debatteren is het vandaag de beurt aan premier Jetten. Die reageert op alle vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen. Jetten zal vooral duidelijk moeten maken hoe hij een meerderheid voor zijn plannen wil krijgen. Want het blijft voorlopig onduidelijk. Joost Eertmans van Ja 21 zette de deur gisteren wel op een kier. Hij overweegt om sommige plannen te steunen.
9: Ja, ik vrees dat totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
6: Maar veel anderen vinden dat niet slim, zoals PVV-leider Wilders.
10: Dat betekent dus, als je dat doet, dat het kabinet op asiel gaat shoppen bij u. En dat ze voor stikstof bijvoorbeeld gaan shoppen, als de heer Klaver er al aan meewerkt, bij hem. Maar dan verzeker ik u dat u gepieperd gaat worden.
6: En daar is Jesse Klaver van Pro het mee eens.
11: Ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
6: Het debat gaat straks om 21:15 weer verder en kan ook vandaag weer lang duren. Meerdere plekken in Oost-Spanje hebben last van heftige regenbuien. Door het noodweer staan de wegen onder water en is er kans op overstromende rivieren. Mensen worden gewaarschuwd om goed op te letten en niet de weg op te gaan. In Barcelona hebben ze er ook last van. Daar is een man overleden die was meegesleurd door het water. En veel zwerfkatten die worden afgeschoten in Friesland om vogels te beschermen, zijn helemaal geen zwerfkatten. Dat zeggen dierenorganisaties tegen Hart van Nederland. Sinds 3 jaar mogen de beestjes worden gedood. Dat is tot nu toe 700 keer gebeurd. Maar in veel gevallen dus onterecht.
12: 86% van de katten die daadwerkelijk worden afgeschoten, die hebben daadwerkelijk een eigenaar. Nou, je schrikt je natuurlijk een hoedje als je ineens je kat kwijt bent.
6: Deze vrouw overkwam het al 3 keer. En dus nam ze daarna maar zelf maatregelen.
13: Continu met geluidssignalen. Als ze hier bezig waren, dan had ik zo'n gashoorn met zo'n toeter en dan keihard tuut. Dus dan kunnen ze niks. Uiteindelijk hebben ze het maar opgegeven.
6: In Overijssel wordt binnenkort gepraat over een plan om ook daar zwerfkatten af te schieten. De dierenorganisaties hopen dat dat plan in de prullenbak verdwijnt. Het weer bewolkt en wat buien, langs de kust een krachtige wind. En het wordt een graad of 17.
5: Dankjewel Martijn. Hoi, verkeersinformatie, nog 220 kilometer meldingen van de A15. Gorkum richting Nijmegen voor Waden-Nooijen, nu 25 minuten. A15 Rotterdam richting Europoort voor de afrit Oost-Voorne een half uur. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn voor Hoenderloo een kwartier vertraging. Sterkte.
14: 3FM.
15: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven?

0: Kansenarenstrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Phoebe Bridgers.
0: 3FM.
1: Hallo NCRV.
0: Wijnand en Jamie.
2: Makkelijkste race van zijn leven.
3: Nou ja, ja. Maar hij heeft het wel geflikt. Eerlijk is eerlijk. Het was gewoon een record uit.
2: Heb je de beelden gezien?
3: Nee, was het leuk.
2: Gaan we zo over kijken.

0: My Body Isn't Ready.
1: FM. Wijnand en Jamie.
2: In de ochtend.
3: Een hele goede morgen deze donderdagochtend met uiteraard een geswiped en gesneuveld. Het is date donderdag. En wat we altijd heerlijk vinden op date donderdag is om even dateverhalen met jou te bespreken die compleet mis zijn gegaan. En ik moet je zeggen, ik heb eventjes, want zometeen gaan we met Jesse bellen. En Jesse die heeft een verhaal over een date en er is weer een of ander lichaamssap helemaal verkeerd gegaan. En meer dan dat kan ik, dat weet ik zelf ook niet.
4: Hou op. Ja. We gaan het zometeen horen. Iets over 8:30, geswiped en gesneuveld. Met nog een follow-up van het nieuws van gisteren. Toen vertelden we dat Max tegen 100 ging. Dus Max moest het opnemen. Op het circuit van Silverstone was het volgens mij in een kaart. Tegen 100 tegenstanders, allemaal influencers. Hij begon helemaal achteraan. Nou, uiteindelijk heeft hij ze allemaal ingehaald. En heeft hij er 36 minuten over gedaan om ze allemaal in te halen. Hij was blij dat hij zelf een keertje in de race had gewonnen. Want dat is de laatste tijd wel een beetje uitzonderlijk in zijn.
3: De egootje weer even omhoog gaan.
4: Lekker zeg. Moet een mooi avontuur geweest zijn. Ochtendshow van 3FM met zometeen onder andere de nieuwste van Vrouwkje.

0: De nieuwste van Vrouwtje, geen rem.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Ja, morgen is het weer zover.
3: Air Friday!
2: Daar gaat hij eruit. Elke week geven we een airfryer weg. Die kan je verdienen in onze weekcompetitie met laatste letter. Het principe is eigenlijk heel simpel. Je kiest eerst een beginletter. Dan heb je het geluk dat je van Jamie een categorie krijgt. Daar mag je dan een woord mee maken. Klopt dat? Dan ga je door naar de volgende categorie. Maar dat volgende antwoord moet je beginnen met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Zo maak je een soort van antwoordenslang. En je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen.
0: Ja, en op dit moment is jouw score dus 6 door 3 mensen. Arthur, die heeft het dinsdag gehaald. Ja. Gijs, gisteren en vanochtend Belinda. Dus Sam, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: We moeten even 7 punten halen. Ik ga het even manifesteren. We moeten eventjes uit deze vierhoeksverhouding gaan komen op dit moment.
4: Ja, we gaan ervoor.
0: Ja, hey, oh, en leuk, gefeliciteerd. Je moeder is 60 geworden.
4: Klopt.
0: Hoe gaan jullie dat vieren? Want ik vind 60 toch wel altijd een groot iets.
4: Ja, we gaan zaterdag hebben we een café afgehuurd. En dan gaan we haar 60ste verjaardag en haar jubileum op het werk vieren.
0: Oh, leuk. En komt er dan een zangertje of zo?
4: Er komt wel een DJ.
0: Leuk! Ja, dat is super. Lekker. Nou, dat klinkt hartstikke gezellig. Hé, Melanie is natuurlijk leuk als je dan een airfryer aan haar kan geven.
4: Precies. Heb ik gelijk een cadeau.
0: Precies. Hé, jij hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
4: De letter S.
0: Oké, ben je er klaar voor?
4: Ja, zeker.
0: Komt-ie. Fruit.
4: Schuit met een S. Sinaasappel.
0: Land.
4: Land, Litouwen.
0: Jongensnaam.
4: Miek.
0: Zoetproduct.
4: Een product?
0: Ja, zoetproduct.
4: Sorry, een
2: zoetproduct.
4: Een zoetproduct.
2: Een zoet iets. Met een K.
4: Zoetproduct. Kokosmacaron.
0: Nou ja, weet je wat ik dan nu hier moeilijk aan vind?
2: Ja.
0: Want kijk, er is heel veel tijd verloren gegaan. En dan zitten we ook nog door elkaar heen te tetteren.
2: Nee, we zaten niet. Nee.
0: Jawel, dan nee. Hoort Sam het al helemaal niet
2: nee,
0: meer.
2: Maar Sam zei, wat
0: samen,
2: zeg je? Dus wij zeggen ja, zoet product, ja, een zoet product met de K.
0: Ja, maar dan zitten we er hartstikke doorheen te tetteren. Dus dan komt ze ook helemaal niet in de buurt er überhaupt van.
2: Maar wat wil je?
0: Ik vind dat ze een revanche mag krijgen. Nou, vind ik echt.
2: Oké, okay, nou dan mag je morgenochtend je wekker gaan zetten. En dan ga je morgen in de revanche om nog een poging te wagen, Sam. Afgesproken?
4: Helemaal goed.
2: Oké. Okay.
4: Ja, doen we.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu.

0: Warehouse en Rehab op 3FM.
1: Het is de donderdag en dat is de lekkerste dag van de week. Want misschien dat jij vanavond wel een drankje met iemand gaat doen. En dan zomaar een afspraak kan hebben die of heel leuk wordt of compleet finaal misgaat. En precies die verhalen zijn we elke donderdag naar op zoek. Voor geswiped en gesneuveld. Vandaag hebben we een dateverhaal van Jesse. Ja, ik ga het gewoon nog één keer zeggen. Het heeft iets te maken met lichaamssappen en dat ging niet goed.
0: Eet smakelijk. Ja. Als je op dit moment aan het eten bent.
1: Excuus.
0: Over 10 minuten. NOS op 3. Is het laatste nieuws, Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. De nieuwe wet rond orgaandonaties levert maar weinig extra organen op. 6 jaar geleden werd de wet veranderd. Sindsdien ben je automatisch orgaandonor als je geen keuze doorgeeft. Er komt dan geen bezwaar achter je naam te staan. Ja, dat zou veel meer donaties moeten opleveren. Maar in de praktijk werkt het anders, zeggen experts in de Volkskrant. En meer dan de helft van de mensen die zo geregistreerd staat steekt de familie er na hun dood toch een stokje voor. Of omdat ze denken dat de overledene het zelf toch niet wilde, of omdat ze er zelf moeite mee hebben.
0: Ja. Dat laatste lijkt mij vooral een ding. Dat er een keer je geliefde weggehaald wordt en dat je dan niet meer de keuze kan maken. En dat is gewoon heel moeilijk.
2: Ja, ik kan me voorstellen inderdaad dat je klinkt een beetje cru, maar dat je oma graag met haar nieren wil begraven. Ja. Inderdaad, dat ze niet helemaal opengehaald is. Ja. Ja. Na een marathonvergadering in Den Haag staat er vandaag in de Tweede Kamer weer een lang debat op het programma. Het blijft namelijk ingewikkeld om een meerderheid te vinden voor de kabinetsplannen voor volgend jaar. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid en er is geen oppositiepartij te vinden die al die plannen zomaar wil steunen. Mogelijk moet het kabinet met verschillende partijen deals sluiten over verschillende onderwerpen. Maar verslaggever Jorn Kompeer denkt dat het kabinet daar nu nog niet aan wil.
3: Ik verwacht niet dat daar vandaag al een keuze over gemaakt gaat worden. En dus krijgen we waarschijnlijk de situatie dat de algemene politieke beschouwingen hetzelfde gaan eindigen als dat ze begonnen. Namelijk nog zonder duidelijkheid hoe het kabinet aan een meerderheid komt voor de plannen.
2: Vanaf 9:45 gaan de algemene beschouwingen verder. En een spannende wedstrijd voor AZ in de Europa League gisteravond. In en tegen Sunderland bleef het lang 0-0. Maar na 20 minuten in de tweede helft kregen de Engelsen een penalty.
4: Is het Levee of penalty killer de busser? Het is Levee. En dus is daar de 1-0 voor Sunderland. AZ heeft het 65 minuten volgehouden totdat Patatje een overtreding maakt en Levee Sunderland op voorsprong heeft geschoten in het Stadium of Light.
2: Ja, het bleef ook 1-0. De volgende Europese pot voor AZ is thuis in Alkmaar. Over 4 weken pas tegen het Israëlische Be'er Sheva. Het weer bewolkt, wat buien, langs de kust een krachtige wind. En dat wordt vandaag een graadje of 17.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie nog van de ANWB. Even een blik op de weg. Tellen staat op 200 kilometer. Met de meest opvallende files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Voorthuizen een uur vertraging. De A2 Eindhoven richting Belgische grens. Voor Maastricht Centrum Noord duurt 10 minuten. A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Oostvoorne wegdek in slechte toestand. Kwartier vertraging. En de laatste melding komt van de N62 Borselen richting de Belgische grens. Voor de westen

0: En dat betekent dat we de mailbox van Jamie weer gaan legen. Elke week allemaal verschillende berichten van dates die ongelooflijk mislukt zijn. Waar een luchtje, een randje of iets geks aan zat. En je kan het allemaal delen. Dat kan via social media, via onze DM. Dat kan via 3fm.nl/swipe. Of door nu, als je de NPO-luister hebt gebruikt, even swipe te sturen. Dan krijgen wij dat binnen. En dan kiezen we er misschien wel voor om jouw verhaal te delen op de radio. En als beloning daarvoor krijg jij dan weer een etentje voor twee.
1: En iemand die dat ook heeft gedaan, dat is Jesse. Jesse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, jouw date. Laten we even bij het begin beginnen. Neem ons even mee.
2: Ja, ik denk dat dit ongeveer een half jaartje geleden zich heeft afgespeeld.
1: Oké.
2: We hadden bedacht dat we naar een escape room zouden gaan. Mm-hmm. Dus hij kwam mij rond de middag ophalen. Dus ja, ik stap de auto in. Natuurlijk altijd een beetje zenuwachtig. Hij gaat er een klik zijn, ja of nee. En op zich verliep dat allemaal helemaal prima. Toen reden we naar de escape room toe. Toen kwam het meisje naar ons toe. En die zei, ja, de escape room is klaar. Kom er maar even bij. Dus wij staan voor die deur. En zij begint uit te leggen, hè, wat houdt dit escape room in? Hoe werkt het? Bla, bla, bla. En op een gegeven moment zegt hij naast mij, oh, ja, wacht heel even. En hij draait zich om en hij moet overgeven.
1: Nee.
2: En ik dacht echt, oh, niet nu.
1: Nee. Wat? Maar overgeven, ja. Midden op die plek waar de uitleg was? Of?
2: Ja,
0: hij,
2: ja,
0: begon daar gewoon te kotsen.
2: Ja, en hij rende ook naar de wc toe. Maar ik kan totaal niet tegen mensen die moeten overgeven. Ik heb daar een beetje een fobie voor. Dus ik sta daar ook echt complex. Zo van, oh shit, wat overkomt mij nu?
1: Ja. En heel even voor ons om te begrijpen hoe het eruit zag. Hij rent ook naar de wc. Was een soort van spoor achter hem aan? Of
2: ja.
1: Als in...
2: Oh, ja.
1: Dus die hele zaal lag daaronder.
0: Oh.
2: Ja, we hebben toen die escape room ook gewoon nog meteen nog gedaan. Hij kwam natuurlijk terug van de wc.
1: Ja, het was eruit. Ja.
2: Ik voelde mij echt super ongemakkelijk. En ik zei ook tegen van hem van, hé, gaat het? Wil je weer naar huis toe? Ja. Weet ik veel. Nee, het gaat wel weer. En toen hebben we nog een emmertje en een sopje gekregen om het op te ruimen.
1: Oh.
2: Ik heb die emmer zo vastgehouden en eigenlijk weggeveegd van alles.
0: Oh.
1: Dat je dan ook zo op je knie zit. Het zo die vloer zit schoon te doen van je eigen kots.
2: Ja.
1: Oh ja. Ja.
2: S'avonds zijn we ook nog gewoon weer een hapje wezen eten. Dus op zich, die dag is gewoon prima verlopen. Uiteindelijk hebben we nog meer dates gehad en heeft hij echt heel vaak sorry gezegd nog daarvoor.
1: Oh, dus jullie hebben uiteindelijk het wel leuk gehad dan met elkaar?
2: Jawel, we hebben echt nog wel een paar dates gehad. Het is niks geworden uiteindelijk, maar we hebben wel nog een paar dates gehad.
0: Maar weet je nou uiteindelijk wat de oorzaak is geweest van het overgeven?
2: Hij gooide erop dat hij van tevoren een banaan had gehad en dat hij daar ter plekke Sprite had gedronken.
0: Ja, nou, dat heb ik nog nooit.
1: Wat denk jij dat het was?
2: Ik denk gewoon dat hij heel zenuwachtig was.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat hij gewoon van de spanning...
1: Ik vind dat dan ook alweer heel zoet, moet ik zeggen.
0: Oh, ik dan denk dat je daar staat voor die ingang.
1: Ja, nee,
0: je begint in één keer iemand over zijn giegel te gaan.
1: Tuurlijk, daar zit je helemaal niet op te wachten. Oh. Maar ik vind het wel zoet dat iemand zo zenuwachtig kan zijn om met je af te spreken. En dat dit dan gebeurt. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk gewoon ook hartstikke zielig.
2: Ja, ik vind het ook hartstikke zielig.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Maar goed, het is hem dus niet geworden, Jesse. Maar het is wel natuurlijk weer een super verhaal. Want je denkt echt, wat gebeurt mij hier?
2: Ja, absoluut.
1: En omdat je dat met ons wilde delen, hebben wij dan een etentje voor twee die je kan, van kan gaan nuttigen met iemand anders.
2: Oh, dat is wel lief, dankjewel.
0: Ga ervan genieten, doei doei!
2: Dankjewel, doei doei!

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM.
3: Sienna Spyro. Great Expectation.
0: Met 3FM ontdek je nog.

0: Great Expectation, Shanna Spyro hoorde je op 3FM. Hoop reacties die nog binnenkomen over geswiped en gesneuveld. De date waar overgegeven werd, al voor ze nog moesten beginnen aan de date. Echt ongelooflijk. Heb je nou ook zo'n date meegemaakt? Je kan hem altijd doorsturen en ook altijd welkom van horen zeggen. Dus misschien heb je ooit zo'n verhaal gehoord van een vriend of vriendin. Dan mag je ons ook even contacten, want dan gaan we die vriend of vriendin zelf even bellen.
1: Het is de ochtendshow van 3FM met nu Cat's Eye.

0: FM.
1: Zometeen om 9 uur, Ivo van Breukelen met de tijdloze tracks. En ik zie er eentje, daar heb ik toch weer zo'n zin in. Hey, I just met you.
0: And oh, Carly Rae.
1: Carly Rae
0: Jepsen. Call me baby. Ivo, hoort Ivo ons al? Oh, nee, Ivo is er niet.
1: Obi
0: komt nu binnen.
1: Het is Obi.
0: Obi, als jij zometeen die Jump en Blackpink draait, of ja. Blackpink en Jump, zou jij dan wel de ochtendshow, de DJ
1: edit willen doen.
0: Rowena edit willen draaien?
2: Is dat die wat is
1: die
2: dat?
1: Ontzettende
2: beuker. Ja, ik ga dat eventjes voorleggen bij de baas, denk ik.
1: Jeetje.
0: Ben jij er zo in, ja? Ja. Wauw.
1: Dat is even okay. Teleurstelling in je eigen...
2: Nou, voor een tientje doe ik alles, hè?
0: Ga jij de baas even bellen, Obi?
2: Een tientje winnen. Maak het even over, doe ik het.
0: Alles is te koop.
3: 3FM.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als heel. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
19: Fans van voordeel.
3: Aldi.
20: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van voordeel.
3: Aldi.
21: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook.
22: Disney als er steen in zit. Van wild tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
19: Fans van voordeel.
3: Aldi.
20: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Volido. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van voordeel,
3: Aldi.
21: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
23: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot

0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.

0: eerst het laatste nieuws. NOS op 3 met Martijn Middel.
1: Ja, goedemorgen. Straks hoor je waarom Timo uit Kessel pinda's is gaan kweken. NOS op 3. Maar dat is natuurlijk niet het belangrijkste nieuws. Eerst, er zijn niet veel meer orgaandonoren bijgekomen na de verandering van de wet een paar jaar geleden. Tegenwoordig komt er geen bezwaar achter je naam te staan als je niet voor ja of nee kiest. Dat moest veel meer orgaandonaties opleveren. Maar bij meer dan de helft van de mensen bij wie geen bezwaar staat, houdt de familie een donatie alsnog tegen. Toch noemt de Nederlandse Transplantatiestichting de wet niet mislukt.
2: Wij vinden dat de wet heel mooi is, want het ondersteunt nu de laatste keuze van iemand die overleden is. En de wet nodigt je uit om een keuze te maken. En we zien ook dat iedereen die met geen bezwaar staat, het grootste gedeelte ook daadwerkelijk geen bezwaar is. Dus zorg ervoor dat je familie niet voor verrassingen staat. Dus bij deze de oproep, praat erover.
1: Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. We staan inmiddels op plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het heeft onder meer te maken met het aantal vrouwen in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Alhoewel het aantal vrouwen in de Tweede Kamer wel is toegenomen, is het aantal vrouwelijke ministerposten is wat achteruit gegaan. En we hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad.
1: Maar wat vooral meespeelt, andere landen doen het vooral steeds beter, terwijl de kloof tussen mannen en vrouwen in Nederland ongeveer hetzelfde blijft. Ja, en wel een heel bijzonder afstudeerproject van Timo uit het Limburgse Kessel. Hij is pinda's gaan kweken. Dat idee kwam ineens in hem op tijdens het ontbijt.
4: Ik was een ochtend boterham aan het smeren en ik dacht, hé, waar komt dit eigenlijk vandaan? Waar komen die pinda's eigenlijk vandaan? En toen ben ik gewoon gaan googlen en achtergekomen dat niet hier verbouwd wordt. En ik dacht, ja, waarom kan dat niet? Dus ik ben het zelf maar gaan proberen. Ja,
1: dus bestelde die pindazaden en begon met het zaaien. De opbrengst begon met precies één pinda. Maar ondertussen leveren ze planten wel 70 tot 100 pinda's per plant op. Daar wordt hij trouwens niet meteen rijk van. Hij zegt dat hij het gewoon leuk vindt om te experimenteren. Heb ik nog het weer, bewolkt, wat buien, langs de kust nogal wat wind. En het wordt vandaag een gaatje of 17.
0: Alright, thanks Martijn. AWB verkeersinformatie, 3:09. Het is iets rustiger dan normaal. De files staan verspreid over het land. Meestal in Zuid-Holland, Gelderland en Brabant. 40 meldingen, totale lengte bijna 200 kilometer. Je kent van 10 minuten of langer. A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello. Daar een kwartier door een ongeluk. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en afrit Oost-Voorne. Daar is het wegdek en slechte toestand. Twee rijstroken afgesloten, levert je ongeveer 10 minuten extra op. De A27 bij daar richting Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond ook 10 minuten. En dan nog eentje die opvalt op de N208. Sassenheim richting Velsen. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de A22 op dit moment een half uur vast. 3FM.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ja, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar

0: symfonische sessies op NPO Luister.
1: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
7: Dank je.
6: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
7: Geen idee.
6: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
7: Ja.
6: Waarin dan?
7: Weet ik nog niet.
6: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Zo.
8: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.

donderdag. Mooie dag vandaag. Niet qua weer, wel qua sfeer. Mijn naam is Obi, goedemorgen. Ga je goed? Een beetje lekker daar? Wanneer heb je voor het laatst iets nieuws uitgeprobeerd in je leven? En dan bedoel ik niet dat je een keer een zak augurkenchips pakt. Nee, echt iets dat je dagelijkse leven volledig op zijn kop zet. Ik heb dat deze week gedaan. Het was afgelopen maandag. Ik ben overgestapt. Van de strakke onderbroek naar de losse bokser. Kijk, en jarenlang heeft alles goed op zijn plek gezeten en ineens is er een soort vrijheid bij mij ontstaan. Dat is even wennen. De eerste dag liep ik door de appie als iemand die net een kunstheup had gekregen. Op dag 2 kwam ik erachter dat tegenwind op de fiets een compleet nieuwe betekenis krijgt op deze manier. En op dag 3 begon ik eindelijk te snappen waarom mijn opa altijd zo tevreden keek. Het is een beetje als thuiswerk, weet je. Niemand ziet het, maar toch is alles net een stukje relaxter. Mijn broek en ik hebben nu een open relatie. En dat bevalt eigenlijk wel. En ik ben niet de enige die deze week de boel losliet. Ed Sheeran die heeft het ook over een andere boeg gegooid. Die gaat lekker op solo reis. Ook op

Sam Fender en Arm's Length bij 3FM. Je luistert naar de tijdloze tracks elke werkdag tot aan de lunch. Is het super simpel, alleen maar bangers die je eigenlijk nooit meer mag vergeten. In die categorie zometeen de vrouw die in een paar weken tijd de hele wereld aan het veroveren is. Maar eerst dacht ik, een beetje Robbie Williams op je werkdag wordt niemand slechter van. Dit is Angels nu op 3FM.

0: Close the Track.
1: Obi Rijmakers.
2: Eend in L.A. hoor je. Goed liedje, hè? Ze mogen echt een groep onderzoekers zetten op de opkomst van Adela. Want het is niet normaal. Ik heb nog nooit iemand zo snel zien doorbreken als zij. Een paar weken geleden had bijna niemand nog van haar gehoord. Ja, goed, als je de serie over Cat's Eye hebt gezien op Netflix, dan heb je er voorbij zien komen. En daar zeiden ze al, zij is eigenlijk te goed om in een groep met andere meiden te gaan. Zij moet gewoon solo zijn. Nee, die conclusie die bleek ook absoluut correct. En de afgelopen weken is ze ineens overal. Je kunt geen supermarkt, geen kruidvat meer in. Je kunt geen radiostation meer aanzetten of je hoort Adela wel. Haar debuutalbum is ook nog eens het bestscorende debuutalbum van 2026, sorry, wereldwijd. En dat heet heel toepasselijk Prima. Marco. Wat ook meer dan een prima plaat is deze van Exo.

Ik denk dat ik echt de meest Amerikaanse manier heb gevonden waarop Dolly Parton is herdacht. Een paar weken geleden kwam natuurlijk dat treurige nieuws naar buiten dat ze is overleden. En in de staat Connecticut hebben ze een maisdoolhof gemaakt van een afbeelding van Dolly Parton. Dus dan kun je even lekker een middagje uit in het Dolly Parton maisdoolhof. Ik moet wel zeggen, je bent wel even bezig. Het hele doolhof bestaat namelijk 5 hectare en 1,5 kilometer aan paadjes. Het voelt toch een beetje alsof ze op die manier zeggen dat ze dik was. Ja, snap je? Heel veel Amerikaanser dan dat krijg je het ook niet. Dolly Parton hoorde je, 9 to 5, 3FM, tijdloze tracks, met nu Linkin Park. En

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
14: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
17: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
18: Echt lekker.
17: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
19: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
20: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig, op jouw manier.
19: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
20: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
21: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32...
20: Reis met, je kent het wel. Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig, op jouw manier.
19: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
20: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
21: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel.

0: independer.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: 3FM. Minuut over 10, zo met de meer tijdloze tracks met John Mayer en ook de opposites komen eraan. Slapeloze nachten. Eerst het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel.
4: Goedemorgen, ze hebben even kunnen slapen, maar over een kwartiertje moeten de politici in Den Haag er toch weer aan geloven.
5: NOS op 3.
4: Het is dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het minderheidskabinet van Rob Jetten probeert in de Tweede Kamer steun te krijgen voor zijn plannen. Maar dat gaat maar stroef. Geen enkele partij wil alle plannen steunen. Dus moet het kabinet misschien voor elk plan opnieuw op zoek naar steun bij andere partijen. Maar dat wil het kabinet dan weer niet. Lastig dus, zegt verslaggever Jorn Kompeer.
6: Ik verwacht niet dat daar vandaag al een keuze over gemaakt gaat worden. En dus krijgen we waarschijnlijk de situatie dat de algemene politieke beschouwingen hetzelfde gaan eindigen als dat ze begonnen. Namelijk nog zonder duidelijkheid hoe het kabinet aan een meerderheid komt voor de plannen.
4: Er worden extra loofbomen geplant op de Veluwe om bosbranden af te remmen. Zulke bomen met bladeren houden meer vocht vast dan naaldbomen, waardoor vuur zich minder snel kan verspreiden. Dit jaar waren er meerdere natuurbranden op de Veluwe. De NASA heeft een nieuwe grote krater ontdekt op de maan. Volgens de ruimtevaartorganisatie ontstaat zo'n krater misschien maar eens in de eeuw. Heel uniek dus. Het gat is wel 221 meter breed en 41 meter diep. Voor je idee, dat is groter dan het Colosseum in Rome. De NASA spreekt van de grootste verse krater die ooit is gevonden in ons zonnestelsel. En Max Verstappen heeft eindelijk weer een race gewonnen. Hij zal gedacht hebben, als het niet lukt in een Formule 1-wagen, dan maar in een iets kleiner wagentje. Op het circuit van Silverstone nam hij het op tegen 100 mensen in een kart. Zelf ook in een kart. Hij begon achteraan, maar haalde ze één voor één in. En daar had hij lol in.
7: A lot of fun trying to hunt them all down. They were working together until the point where they realized, oh, I'm really getting close. And then I think they started to race each other to try and like at least be the final go-kart that I would pass.
4: Zijn tegenstanders waren bekendheden en influencers van over de hele wereld, die dus lang niet zo goed kunnen karten als Max. Het weer bewolkt, wat buien, langs de kust ook nog een krachtige wind. Maar het wordt nog wel een graadje of 17.
3: Alright, thanks Martijn. ANWB verkeersinformatie dan. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en afrit Focus Water is een ongeluk gebeurd. Het levert je een half uur vertraging op. En de N306 Kampen richting Harderwijk. Tussen de aansluiting met de N309 en afrit Biddinghuizen staat ook een beetje vast. Komt omdat er heel veel bezoekers zijn voor de Agrotechniek Hollandbeurs.
5: 3FM.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
11: Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
14: Alle deuren zitten op slot.
13: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
12: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven.

0: leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarantie.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
5: De Beter Pick-a-Bully's.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is...

toch een perfecte liedje voor deze grijze dag. John Mayer en Taylor Swift met 3FM. And half of my heart. Hey, goedemorgen. Je luistert naar Tijdloze Tracks. Mijn naam is Obi. Doe even een retourtje koffieautomaat. Dan draai ik de meeste muziek van Nederland voor je. De Rolling Stones hoor je zo meteen. Bruno Mars komt er ook aan met All My Soul. En eerst hoor je de Opposites op 3FM. Dit is Slapeloze Nachten.

Paris en All My Soul bij 3FM. De AI wordt gevaarlijk voor de mensheid. We moeten ermee stoppen. Ik stop van de week te tanken voor €2,95 per liter. Ik wil niet klinken als mijn grote ouders, maar soms voelt het alsof vroeger alles beter was. Gelukkig ben je dan bij de tijdloze tracks waar je af en toe ook een

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Kensington.
2: Seth.
1: Phoebe Bridgers.
2: Lemmer.
1: Bente.
2: Jungle.

tijdloze tracks. En het is zover, er gaat een felbegeerd bakkie breuk uit. De enige echte 3FM koffieblend die lekkerder smaakt dan alle kantoorkoffie die ze hebben in heel Nederland. Het enige wat je hoeft te doen is even goed raden welke twee tijdloze tracks ik in Breukies blender heb gegooid. Ik heb een soort cursed mashup gemaakt. Vogel even uit, welke twee tracks hoor je hier?

0: net even de reglementen erbij van het radioprogramma. Ik heb net een Breukisch Blend laten horen. Twee liedjes die door elkaar gingen. Vond ik heel leuk. Soldier Boy, Tim McRae, leuk door elkaar. Maar niemand had hem goed in de NPO-luisterapp. En dan heb ik me dus laten vertellen dat er dan... Ja, als ik dan op deze knop druk... Oh, tuurlijk. JW, hoe zit dit nou precies?
1: Ja, niemand heeft het goede antwoord gegeven. Er zaten heel veel foute antwoorden tussen. Maar nu kun je gewoon 0909-1336 bellen. En dan krijg je gratis koffie zonder dat je het goede antwoord hoeft te geven.
0: Nou ja. The Coffee Hotline. Oké, 0909-1336, daar kun je nu naartoe bellen. De allereerste beller krijgt direct het bakkie breuk opgestuurd. En ik vind dan wel eigenlijk ook op het moment dat je de tweede beller bent... en misschien zelfs de derde, dan tel je ook nog wat mee. Dan doen we een paar bakkies breuk. 3FM met Obi.
2: Hoi, ik ben Louis.
0: Hey Louis.
2: Hoi.
0: Goedemorgen, wil je een bakkie breuk hebben?
2: Ja, lekker.
0: Oké, gaan we naar je opsturen, blijf hangen.
2: Ja.
0: Hoi, hoi. 3FM met Obi, hallo.
3: Hey, goeiedag, ben Henk.
0: Hey Henk. Goedemorgen.
3: Ik bel voor de koffie.
0: Je belt voor de koffie. Wil je hem gemalen hebben, wil je de bonen, zeg maar?
3: Gemalen.

0: stond vanochtend onder de douche. En ik heb altijd zo'n Bluetooth-speakertje in de douche. Omdat ik het leuk vind om muziek te luisteren. En dan heel erg vals mee te zingen. Terwijl iedereen dat kon horen als mijn badkamerraampje open staat. En toen hoorde ik Drake met One Dance weer eens een keer. Toen dacht ik, ja, goede track. Die ga ik voor je draaien. Over hier, de tijdloze tracks. Het is 3FM Ticketmaand. Let op, gaat de 3FM Ticketalarm af? Stuur je zo snel mogelijk een berichtje via de NPO Luister-app. En dan maak je kans op tickets voor Phoebe Bridgers.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Obi.
1: Met onder andere...

0: kips vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.

0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
19: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
18: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
19: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: nieuws. En dan is er drie, Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Het is dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. NOS op 3. En premier Jette heeft alweer afgetrapt in de Tweede Kamer. En gisteren was de grote vraag hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat vinden voor hun plannen. En daar probeert Jette antwoord op te geven door draagvlak te vinden. Niet alleen in de politiek.
2: Dan kijken we naar de medeoverheden en de sociale partners waar we veel mee samen moeten doen. Maar zeker naar de Tweede en de Eerste Kamer. Als we brede steun in die beide kamers kunnen organiseren voor deze miljoenennota, dan geeft dat de rust en zekerheid die nodig is om die grote doorbraken te realiseren.
1: Jesse Klaver van Pro zei erop dat het kabinet dat al maanden probeert. Tot nu toe nog zonder succes. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door de inslag van een asteroïde. Gebeurt volgens NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen daar een voorstel voor. Ze wilde dat Canada een soort half lid wordt van de Europese Unie. En veel zwerfkatten die worden afgeschoten in Friesland om vogels te beschermen zijn helemaal geen zwerfkatten. Dat zeggen dierenorganisaties tegen Hart van Nederland. Sinds 3 jaar mogen de beestjes worden gedood. Dat is tot nu toe 700 keer gebeurd, maar in veel gevallen dus onterecht.
3: 86% van de katten die daadwerkelijk worden afgeschoten, die hebben daadwerkelijk een eigenaar. Nou, je schrikt je natuurlijk een hoedje als je ineens je kat kwijt bent.
1: Ja, deze vrouw overkwam het al 3 keer en dus nam ze daarna maar zelf maatregelen. Ze joeg jagers weg.
4: Continu met geluidssignalen. Als ze hier bezig waren, dan had ik zo'n gashoorn met zo'n toeter en dan keihard tuut. Dus dan kunnen ze niks. Uiteindelijk hebben ze het maar opgegeven.
1: In Overijssel wordt binnenkort gepraat over een plan om ook daar zwerfkatten af te schieten. De dierenorganisaties hopen dat dat plan in de prullenbak verdwijnt. Het weer bewolkt en wat buien. Langs de kust een krachtige wind. En het wordt vanmiddag een graadje of 17.
0: Alright, thanks for time. ANWB verkeersinformatie. 1 file waar je op moet letten. A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen 7
1: von der Leyen daar een voorstel voor. Ze wilden Canada een soort half lid wordt van de Europese Unie. En veel zwerfkatten die worden afgeschoten in Friesland om vogels te beschermen zijn helemaal geen zwerfkatten. Dat zeggen dierenorganisaties tegen Hart van Nederland. Sinds 3 jaar mogen de beestjes worden gedood. Dat is tot nu toe 700 keer gebeurd, maar in veel gevallen dus onterecht.
3: 86% van de katten die daadwerkelijk worden afgeschoten, die hebben daadwerkelijk een eigenaar. Nou, je schrikt je natuurlijk een hoedje als je ineens je kat kwijt bent.
1: Ja, deze vrouw overkwam het al 3 keer en dus nam ze daarna maar zelf maatregelen. Ze joeg jagers weg.
4: Continu met geluidssignalen. Als ze hier bezig waren, dan had ik zo'n gashoorn met zo'n toeter en dan keihard tuut. Dus dan kunnen ze niks. Uiteindelijk hebben ze het maar opgegeven.
1: In Overijssel wordt binnenkort gepraat over een plan om ook daar zwerfkatten af te schieten. De dierenorganisaties hopen dat dat plan in de prullenbak verdwijnt. Het weer bewolkt en wat buien. Langs de kust een krachtige wind. En het wordt vanmiddag een graadje of 17.
0: Alright, thanks for time. ANWB verkeersinformatie. 1 file waar je op moet letten. A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat de politie te controleren. Levert een kwartier vertraging op.

0: signalen. Als ze hier bezig waren, dan had ik zo'n gashoorn met zo'n toeter en dan keihard tuut. Dus dan kunnen ze niks. Uiteindelijk hebben ze het maar opgegeven.
1: In Overijssel wordt binnenkort gepraat over een plan om ook daar zwerfkatten af te schieten. De dierenorganisaties hopen dat dat plan in de prullenbak verdwijnt. Het weer bewolkt en wat buien. Langs de kust een krachtige wind. En het wordt vanmiddag een graadje of 17.
2: Alright, thanks Martijn. ANWB verkeersinformatie. 1 file waar je op moet letten. A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat de politie te controleren. Levert een kwartier vertraging op.
3: 3FM.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
9: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, Digidentity.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
20: Yes, hij doet het.
21: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
22: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
23: September is iedere dag jouw kans op tickets.
24: September is

0: Gewoon even een klein polletje bij je opgooien. Waar ga je voor vandaag?
1: Ik bedoel, kan natuurlijk voor broodje kroket gaan. Dat is altijd wel lekker. Of broodje hummus met gegrilde groenten. Ik mag ook graag gerookte kipfilet met sambal en truffel mayonaise. Ja,
0: nog een uurtje tot de lunch. We gaan nog heel even gas geven op 3FM.
2: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan het tegenaan.
0: En eerst even op de rem.

We hebben 3FM, de meeste muziek van heel Nederland heb ik voor je. En zometeen een nieuwe editie van de Request Roulette. Ik ga een zwier geven aan het Request Roulette wiel. Dat balletje komt dan terecht op een nummer, staat gekoppeld aan een muzikale categorie. En het is een beetje een soort breinkraker. Het zou bijvoorbeeld nummer 6 kunnen worden, tijdloze boybands of 31, het tijdloze provinciaaltje. Dan stuur jij zo snel mogelijk je liedje. Welke het woord hoor je zometeen aan Stromae en eerst Simple Mind.

0: BTS, My Universe, hoorde je bij 3FM. En daarvoor Stromae en Formidable. Obi Rijmakers hier, standing in voor Ivo van Breukelen. En het is tijd voor mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio. Ik hoop ook die van jou, de Request Roulette. Super simpel, we geven een sfeer aan het Request Roulette wiel. Het balletje komt terecht op een nummer. Nummer staat gekoppeld aan een muzikale categorie. En het is de vraag aan jou, stuur dan zo snel mogelijk via de NPO-luisterapp een liedje in die muzikale categorie naar mij toe. Tegenover mij zit croupier Jan-Willem. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben hem ooit gevonden onder de tafel bij Holland Casino. Sindsdien werkt hij voor een miljoenen salaris bij de NPO. En geef jij een zwier aan het Request Roulette wiel. Ik zou toch willen vragen, zou jij even willen blazen op die balletjes, ja, alvorens wij beginnen? Ja, top. Nou, dan kunnen we nu een zwier gaan geven aan het Request Roulette wiel.
1: Klonk heel zielig, maar er is wel witte rook al.
2: Echt?
1: Ja, dat was heel snel.
0: Nee, ik vond het inderdaad heel snel.
1: Oh, dit is wel een interessante categorie. Hebben we nog niet eerder gehad, volgens mij. Nummer 35, een tijdloze track waar je het warm van krijgt.
0: Een tijdloze track waar je het warm... Wat is dat voor categorie? Wat zeg je nou?
1: Ja.
0: Een tijdloze track waar je het warm van krijgt?
1: Ja, vind ik deze heeft Ivo bedacht.
0: Wat betekent dit?
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Een tijdloze track waar je het warm van krijgt?
1: Geef je eigen invulling aan.
0: Nee, dat vind ik onzin. Rerun! Een tijdloze track waar je het warm van krijgt. Wat een onzin categorie. Ik vind dat echt stom. Als je nu weer op 35 valt, word ik gek.
1: Het is absoluut niet 35. Het is geworden... Ah, dit is wel leuk. Dit is nummer 11, tijdloze filmmuziek.
0: Tijdloze filmmuziek, vind ik een goeie. Liedjes uit films of tv-series. Dat mag een intro-liedje zijn, zoals die van Friends.
1: Ja.
0: Uit Rembrandt. Of mag ook natuurlijk een liedje zijn wat gewoon in die film zit.
1: Bijvoorbeeld...
0: Of in een serie.
1: Kiss from a Rose van Seal. Zat in een Batman-film.
0: Ja, ik kijk niet. Maar het
1: ja,
0: zou wel tellen.
1: Ja, mag je dus wel aanvragen.
0: Ja, dat mag.
1: Het hoeft niet per se films te zijn die jij kijkt.
0: Dat is een heel goed punt wat je daar voert. Bedankt. Nou, kom maar door.

0: Sam Smith. En Promises. Bij 3FM. Xavier, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat ga je lunchen?
1: Brood, zoals altijd.
0: Brood?
1: Met een Nederlander met kaas.
0: Een broodje met beleg. Wat lekker. En, ja. Maar gewoon zelf meegenomen? Of heb je dan op kantoor dat... je hebt niet gezamenlijk... Oké.
1: Nee, ik werk in de bouw, dus kantoor is niet echt.
0: Oké, check. En heb je... Aangezien je dat dan wel goed weet... Hoe zorg je ervoor dat die kaas niet gaat zweten? Want dat is altijd mijn grootste pijnpunt... op het moment dat ik zelf een bammetje met kaas meeneem naar het werk. Dus dat die halverwege de dag is die kaas natuurlijk kletsnat geworden.
1: Gewoon op tijd opeten.
0: Ja, dat is fair point. Ja. Oké, duidelijk. Ja. Hey, de request roulette viel op tijdloze filmtracks of serietracks. Toen kwam jij met Reservoir Dogs.
1: Ja.
0: Ik heb die nog nooit gezien. Terwijl ik ben best fan van wat Quentin Tarantino maakt. Maar Reservoir Dogs nooit gezien. Goeie film of niet?
1: Het is een classic van hem. Zeker weten.
0: Moet ik een keer gezien hebben?
1: Die moet je kijken, absoluut.
0: Oké. Okay.
1: Het is een eerste ook, hè?
0: Wat zei je?
1: Het is zijn eerste film.
0: Oh! Dit is zijn grote debuut geweest. Oké. Check. Nou, die ga ik eens even. Ik ga hem vanavond eens even aanslingeren op de televisie. En dan hoor ik welk liedje daarin.
1: Little Green Bag van George Baker's Selection.
0: Oh, echt een hele goede keuze. Draai ik met liefde voor je op 3FM. Werk ze daar.
1: Dankjewel, jij ook.

0: Hi.
1: Op die antenne.
0: Hi. Hoe is het, jongen?
1: Goed, met jou. Lang niet gezien.
0: Inderdaad, ja.
1: Een week.
0: Ja. Nou ja, ik heb deze week voor het eerst ervaren hoe het is om zonder jou te leven. Want jij woonde namelijk in dezelfde stad als ik. En je bent heel ver weg verhuisd.
1: Ja.
0: En we zaten ongeveer 7 dagen in de week samen in de kroeg.
1: Ja. Ja,
0: ik krijg niemand meer zover om met mij naar het café te gaan.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: Hoe kan dat nou?
0: Ja, ik weet het ook niet, maar het gaat even helemaal mis.
1: Ik ben 7 kilo afgevallen in de week. Ik vind het helemaal prima zo. Ja.
0: Hey, zo meteen vanaf.

0: 12 uur op 3FM. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Natuurlijk 3 over 12 op de kop van de show.
2: Ja.
1: Met een nummer 1 die volgens mij bij 3FM nog nooit op nummer 1 heeft gestaan.
2: Hè?
1: En het is een hele oude plaat.
2: Hè? Oké, nou goed. Dat hoor je zo meteen. Ja. Veel plezier met Sebastian Okhuizen.
1: Dankjewel.
2: En ook met Alex Hoorn.

0: zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Wisselins Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselinswat.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als streek. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit de waarde van 50 euro.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
0: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem

0: grijs en het is een beetje grauw hier in Hilversum. Hopelijk is het wat zonniger bij jou. Zometeen genoeg zonnige muziek op je radio met onder andere de drie belangrijkste tracks van vandaag. Eerst het laatste nieuws, dat krijg je van Stef Bandstra.
1: Ja, nou, ik vind jou ook het zonnetje in huis hoor, dank Sebastiaan. Nou, goedemiddag, het aantal mensen dat werkt in ons land neemt niet meer toe. NOS op 3. En dat is voor het tweede jaar op rij al zo, meldt het CBS. Roland Muller van onze economieredactie vertelt waarom dat aantal werkenden niet is toegenomen.
2: Wat vooral opvalt zijn de Nederlanders tussen 45 en 55 jaar. Daarvan neemt het aantal werkenden nu al 9 jaar af. En tot nu toe kon het nog verklaard worden door het feit dat de bevolking in die leeftijd ook afnam. Maar inmiddels is dat niet meer zo. Dus er wordt echt wat minder gewerkt. En let dan vooral op mannen, want in de afgelopen 4 jaar zijn zij gemiddeld 1 uur minder gaan werken. Ja, en wat ze met die extra tijd doen, daar zegt het onderzoek niks over.
1: Verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet vanwege de beschadigde westelijke Zuurhofbrug nog 1 tot 2 maanden over de vluchtstrook. Gisteren werden er scheuren in die brug ontdekt. Er is ook nog een andere oplossing in de maak, want over de brug ernaast, de oostelijke Zuurhofbrug, moet het verkeer tijdelijk in 2 richtingen gaan rijden. Momenteel rijdt alleen het verkeer richting Rotterdam daaroverheen. Jürgen Klopp heeft zijn allereerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van het Duitse voetbalhelftal. Hij roept maar liefst 44 spelers op voor de start van de Nations League. Die begint volgende week met een wedstrijd tegen Nederland. Ajax-doelman Mark ter Stegen staat ook op de lijst van Jürgen Klopp. Hij staat in de basis tegen Oranje. En dan een wel heel bijzonder afstudeerproject van Timo uit het Limburgse Kessel. Hij is pinda's gaan kweken. Ja, dat idee kwam ineens in hem op tijdens het ontbijt.
3: Ik was een ochtend boterham aan het smeren en ik dacht, hé, waar komt dat eigenlijk vandaan? Waar komen die pinda's eigenlijk vandaan? En toen ben ik gewoon gaan googlen en achtergekomen dat dat niet hier verbouwd wordt. En ik dacht, ja, waarom kan dat niet? Dus ik ben het zelf maar gaan proberen.
1: Ja, dus Timo bestelde simpelweg pindazaden, begon met zaaien. De opbrengst begon met precies 1 pinda, maar ondertussen leveren ze een plant wel 70 tot 100 pinda's per plant op. Daar wordt hij niet meteen superrijk van Timo, maar hij zegt dat hij het gewoon leuk vindt om te experimenteren. Het weer vanmiddag steeds verder bewolkt, met in het oosten nog zon. Maar vanuit het westen komen er straks steeds meer buitjes aan. Het is 17 tot 19 graden. 3FM.
4: Ster. Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Ben ik gewoon gaan googlen en achtergekomen dat dat niet hier verbouwd wordt. En ik dacht, ja, waarom kan dat niet? Dus ik ben het zelf maar gaan proberen.
1: Ja, dus Timo bestelde simpelweg pindazaden, begon met zaaien. De opbrengst begon met precies 1 pinda, maar ondertussen leveren ze een plant wel 70 tot 100 pinda's per plant op. En daar wordt hij niet meteen superrijk van Timo, maar hij zegt dat hij het gewoon leuk vindt om te experimenteren. Het weer vanmiddag steeds verder bewolkt, met in het oosten nog zon. Maar vanuit het westen komen er straks steeds meer buitjes aan. Het is 17 tot 19 graden. 3FM.
4: Ster. Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee?

0: weekend is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
11: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
13: De vriendelijke specialist DA.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is...

op nummer 2. 3/12. Onder andere Parijs, Madrid, Berlijn, Rome, Dublin, Londen staan op het programma. Ik heb het over de 2027 Tour van Harry Styles. Ondanks 10 uitverkochte Johan Cruijff Arena's dit jaar wil toch een groot deel van de Nederlanders weer naar hem toe. En zojuist om 12 uur is de ticketverkoop in Londen volledig van start gegaan na een aantal voorverkopen al van deze week. Dus heel veel succes. Ik duim nog even voor je als je nu in de rij staat. Harry Styles hoorde je dus op nummer 2 vandaag in de 3 belangrijkste tracks van de dag. Op 1, ja, het is gewoon de viral koningin van Nederland. Ook in de week van Prinsjesdag is zij de viral koningin van Nederland. Ik denk dat geen enkele Nederlandse vrouw op dit moment een beter scorend liedje op TikTok of Instagram heeft. Zelfs niet Roxy Dekker. Echt iedere ziel met een beetje following gebruikt deze vrouw en deze track voor views op eigenlijk alle platforms. Het is niet normaal.

lange op nummer 1 in de 3 over 12 van vandaag. So incredible. De drie belangrijkste tracks van vandaag. Ja, het is gewoon de grootste track van Nederland op dit moment. Het is niet normaal. Gino hebt via de NPO luisteren. Ja, het is een leuk nummer, Sebastiaan. Maar ik vind toch The Great Escape van Ilse veel mooier. Ja.

0: gaat ze optreden in Paradiso. En dat is niet de enige show die ze doet. Vertelden ze bij Barend de Benner vorige week woensdag. Er zijn namelijk twee data op 6 en 7 december. En we mogen er niet om lachen, maar als Bent het zelfs leuk vindt...
1: 6 en 7?
0: Ja, dan mogen we wel een beetje om een 6-7 grapje lachen. En wil je daar nog bij zijn? Dat kan zeker, want komende zaterdag win je hier in de 3FM Ticketmaand... de hele dag tickets voor één van die shows in Paradiso dus. Bent in Paradiso, 3FM Ticketmaand, match made in heaven... als jij er ook nog bij zou zijn. Dus

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

self-aware. Hey, als je zelf muziek maakt en er een beetje populair mee wordt en bekendheid pakt, dan wordt het natuurlijk langzaamaan lastiger om een beetje anoniem en onopgemerkt over straat te gaan, toch? En dan wordt het misschien nog lastiger om eventjes in je vrije tijd, op je vrije zaterdagavond, langs te gaan bij een show van een collega-artiest. Van even lekker in de tribune staan, even lekker dansen. Dat is lastig. Justin Timberlake durft dat dus wel weer een keer aan. Maar dan wel vanaf een VIP-dekkie, zodat hij niet totaal werd aangerand en dat hij zich helemaal door het publiek hoefde te gaan mormelen. Ging alsnog niet heel erg onopgemerkt voorbij. En dan kijk je bij de show van Jay-Z namelijk. En dat had Jay-Z dus zelf gezien. Hij dwong uiteindelijk Justin Timberlake ongeveer om het podium te gaan betreden. En ja, Justin Timberlake zeinde, dan moet je ook haast wil. Dus hij ging, hij zong en hij overkwam, of zoals je dat dan zou kunnen noemen. Nee, hij zong samen een liedje met Jay-Z, klom uiteindelijk weer terug naar zijn VIP-plekje, pakte daar een lekker bitterballetje en gaf uiteindelijk de fans in de zaal toch wel

0: vind ik zoet.
1: Beyoncé, Texas Hold'em hoorde je bij 3FM. Ik heb iets voor je en dat is echt heel vet. Daar heb ik echt heel veel zin in. Nee, het is niet de ticketalarm voor Phoebe Bridgers kaarten in de Ziggo Dome. Want dat is er denk ik binnen nu en 3 kwartier als ik de patronen moet geloven. Als ik de dingen in de lucht moet geloven. Dus hou daarvoor je radio sowieso aan, want hoor je dat ticketalarm, dan mag jij misschien wel lekker naar Phoebe Bridgers in de Ziggo Dome. Nee, ik heb nu de allernieuwste van Chasing Status voor je.

0: dan kon ik even lekker springen op de donderdagmiddag. En ik heb een tipje voor je. Als je een beetje moe bent geworden van al dat springen, en als je gewoon liever even wil rotten op de bank met een lekker YouTube-videootje on the side, dan is deze echt voor jou. Want de heren van 3FM Talent Flair hebben wederom een nieuwe vlog geplaatst. Ditmaal heet hij Hits Koken in Berlijn. Ja, Hits Koken in Berlijn, inderdaad, is de titel van de video. Daarin nemen ze je helemaal mee in hun leven langs de grote festivals van de afgelopen zomer. En dus ook een beetje het schrijfproces van het tripje naar Berlijn. Het is gewoon het hele proces van toeren en artiest zijn dat jij kan bijwonen als fly on the wall, werkelijk waar. Het is echt heel lekker op een beetje op een dag als deze, als je niks te doen hebt, of lekker voor dit weekend. Hou hem in gedachten. Hits Koken in Berlijn op YouTube-kanaal van 3FM Talent Flair, die je nu hoort.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

0: schitterend man. Sierra Spyro en Great Expectation op 3FM. Ja, ik krijg een foto binnen via de NPO Luisterapp van de vaste luisteraar Arjan. Het is schitterend, want ik had het net over 3FM-talent Flair, die een vlog online heeft geplaatst op een YouTube-kanaal Hits Koken in Berlijn. En dat je dat moest gaan kijken, want dat is een hele leuke video geworden. Maar vervolgens stuurt Arjan een foto via de NPO Luisterapp van mijzelf in een keuken. Met het 3FM-logo en allemaal platen op het fornuis. Lijkt mij niet heel handig. Met erbij de tekst... Sebastiaan, ben je lekker hits aan het koken, vriend? Jazeker, zometeen nog veel meer. Maar ook het ticketalarm voor Phoebe Bridgers kaarten.
1: Zometeen op 3FM. Meer Sebastiaan. Met onder andere...

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: 3FM.
18: Hele goede middag, donderdagmiddag van 3FM met Sebastian hier op de plek van Marten. Maar zometeen gewoon de allerbeste muziek om lekker op door te werken. Bijvoorbeeld de nieuwste Fontaine DC of Matthew Wilder of... 3FM ticketalarm kan er zomaar zo meteen aankomen. Eerste laatste nieuws, dat krijg je van Stef Bandstra.
19: Goedemiddag, het wordt straks iets lastiger om Down Under te gaan.
20: NOS op 3.
19: Australië komt namelijk met een strenger visumbeleid. Als je in Australië wil gaan studeren, dan mogen straks partners of kinderen niet meer mee. En ook wordt het lastig om het studentenvisum te verlengen. Maar belangrijkste is toch wel het aanscherpen van het werkvakantievisum, zegt onze correspondent Meike Weijers.
21: Dit is een visum waarmee mensen tussen de 18 en 30 jaar een jaar lang kunnen reizen en werken in Australië. En ook veel Nederlanders maken gebruik van dat visum. Voorheen konden ze die periode gemakkelijk verlengen met 1 of zelfs 2 jaar door een periode op het platteland Nederland te werken. Maar dat wordt straks een lotingsysteem. Dan kan lang niet iedereen langer blijven dan dat ene jaar.
19: De Australische minister zegt dat deze maatregel niets te maken heeft met een radicaal rechtse partij die in Australië steeds populairder wordt en het aantal migranten wil terugdringen. Ondertussen is in Den Haag de tweede dag van de algemene politieke beschouwing nog steeds aan de gang. Vandaag reageert premier Jette op alle vragen en kritiek over de begroting van volgend jaar, die hij gisteren op hem afgevuurd kreeg. Onze politiek verslaggever Roel Bolsjes weet wat Jette tot nu toe heeft gezegd.
0: Ja, dat hij handreikingen in de begroting naar de oppositiepartijen heeft gedaan, dat hij graag verder wil praten met die partijen daarover. Dat moet dan leiden tot een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. En dan wil hij zowel met linkse als rechtse partijen verder praten.
19: Ja, dat is dus nu net het probleem. De oppositie wil dat het kabinet een keuze maakt, of via links of via rechts. Er worden extra loofbomen geplant op de Veluwe om bosbranden af te remmen. Sokken bomen met bladeren houden meer vocht vast dan naaldbomen, waardoor vuur zich minder snel kan verspreiden. Dit jaar waren er meerdere natuurbranden op de Veluwe. En de verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden nog steeds bezwaar maken. Gaan we naar het weer toe. Vanmiddag bewolkt met in het oosten nog zon nu, maar vanuit het westen komen er straks steeds meer buitjes aan. Het is 17 tot 19 graden. 3FM.
17: Ster. Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
22: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Weet wat je eet. Kies.
19: Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden nog steeds bezwaar maken. We gaan naar het weer toe. Vanmiddag bewolkt met in het oosten nog zon nu. Maar vanuit het westen komen er straks steeds meer buitjes aan. Het is 17 tot 19 graden.
25: 3FM.
26: Ster.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is...

is niet normaal. Alsof we uien gesneden worden, zeg maar. Zo erg is iets te snijden. Elk moment kan het ticketalarm afgaan voor kaarten van Phoebe Bridges in Ziggo Dome. Hoor je die? App dan snel naar de studio waarom je wil. En misschien ga je wel. Kan je vertellen? Binnen nu en 20 minuten.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hey, hallo, hou eens op. Nee, je moet niet nu gaan patiënten of solitair doen tijdens je werk. Of een cryptogrammetje oplossen. Als de baas dat ziet, dan wordt hij gek. Maar, ik heb iets beters voor je. Zet even...

ACDC met hun allernieuwste Marianne. Zit in het album, zit in de Ziggo Dome shows. Ach man, wat lekker dat zij niet gewoon een hele pauze hebben genomen, maar gewoon 2 jaar geleden hebben geleverd. Toen heel veel hebben getoerd en heel veel festivals hebben gedaan. En toen dachten, oh, wij gaan niet stoppen. We gaan gewoon lekker door. I like it. Swedish House Mafia.

0: FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Phoebe Bridgers.

0: Bridgers op 3FM. En Funeral. Dat betekent dat niet heel erg lang daarvoor, sterker nog precies daarvoor, het 3FM ticketalarm afging voor tickets voor Phoebe Bridgers in de Ziggo Dome.
1: 3FM ticketmaand.
0: En ergens in Nederland gaat nu een telefoon af van iemand die heeft geappt. Kijken, moet er wel opgenomen worden, is dat wel belangrijk?
2: Hallo, met Kim.

0: morgen.
1: Oh, je bent morgen pas jarig?
0: Ja, morgen word ik 25.
1: Oh, shit. Dat is niet handig dan. zou je het heel erg vinden als ik jou wel een dag eerder een cadeautje geef dan?
0: Dat zou ik helemaal niet erg vinden.
1: Kim, jij gaat naar Phoebe Bridges! 7 december in de uitverkochte Ziggo Dome. Wie ga je meenemen?
0: Oh, ja, misschien denk ik.
1: Oh, wat gezellig zeg. Nou, dan heb jij eigenlijk een cadeautje voor hem ook. Een traktatie voor een verjaardag morgen.
0: Oh, dankjewel.
1: Heel veel plezier daar, Kim.

voor Kim die er vandoor ging met de kaarten voor Phoebe Bridgers. Maar we hebben tot 12 uur de tijd vandaag om die kaarten voor Phoebe Bridgers weg te geven. En het ticketalarm kan ieder moment afgaan. Ik heb de controle nu helemaal losgelaten. Ik weet niet wanneer die nog afgaat. Ik kan me helemaal in het systeem weten te werken. Maar goed, hoor jij de ticketalarm afgaan? App dan zo snel mogelijk naar de studio waarom jij naar Phoebe Bridgers wil in Bridgers. Sorry, Bibiers. Nou, dit gaat weer helemaal mis hier. Ik ben er zo klaar mee, joh. Verdorie. Waarom jij naar Phoebe Bridgers wil in de Ziggo Dome? Uitverkocht, hè? Die kaarten krijg je nergens anders meer. Laat het weten via de NPO Luisterapp. Word je misschien wel teruggebeld en ben je er gewoon bij. Dit is de nieuwste van Miley, Base Persuade. Let's go.

0: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
1: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
2: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
3: De vriendelijke specialist. DA.
4: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.

0: erin of doneer.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
8: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: 2024.
1: Download de app en start met vinden.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

Steen. Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: FM met straks Britney Spears en Toxic op je radio. Eerst het laatste nieuws van 1 voor 2. Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Hey Sophie, goedemiddag. Er wordt flink wat afgebinged nu in Den Haag. En dan heb ik het niet over nieuwe Netflix-series.
2: Het is nu mijn derde keer, maar het blijft gewoon enorm leuk om te gaan.
0: NOS op 3.
1: Waar deze jongen precies naar kijkt, vertel ik je zo meteen. Eerst flink wat hinder als je de komende tijd over de A15 moet richting de Maasvlakte. Want het verkeer moet daar de komende 1 tot 2 maanden over de vluchtstrook, omdat de westelijke Zuurhofbrug beschadigd is. Gisteren werden er scheuren in die brug ontdekt. Rijkswaterstaat hield die Zuurhofbrug al extra in de gaten, omdat er onlangs tegenaan is gevaren.
3: Bij die inspecties waren scheuren geconstateerd, en later is geconstateerd dat die scheuren groter werden en ook vertakkingen hadden. En dat de zogenaamde hoofdligger, want daar zitten die scheuren in, ook begon te bewegen.
4: De hoofdligger?
3: De hoofdligger, dan moet u zien, dat is een hele lange stalen balk die stevigheid geeft aan de brug zelf en vooral aan het dek.
1: Ja, het is niet de eerste brug in Nederland waar problemen mee zijn. Ik heb ook nog nieuws dat net binnenkomt, want premier Jette heeft net bevestigd dat er de komende jaren 10 miljard euro extra naar het onderhoud van bruggen en wegen gaat. De afgelopen week zijn er 10 nieuwe patiënten met het West-Nijl-virus gemeld bij het RIVM. Het totaal aantal meldingen staat daarmee op 28. 4 mensen zijn sindsdien aan het virus overleden. Mensen kunnen het West-Nijl-virus oplopen van een besmette mug, maar kunnen vervolgens niet een ander mens besmetten. In Colombia is een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een Nederlandse vrouw. Haar lichaam werd eind mei na een zoektocht van 6 dagen gevonden in een meer in het westen van Colombia. Ze was gaan wandelen, maar keerde niet meer terug. De lokale nieuwssite meldt dat de verdachte een man uit Venezuela is. Hij is gisteren opgepakt en vandaag komt hij al voor de rechter. Ja, het is weer eens een keertje wat anders dan een Netflix-serie binge. Want net als gisteren zijn op de tribune van de Tweede Kamer ook superveel jongeren te vinden die het debat willen volgen.
5: Deze coalitie vind ik heel belangrijk om te kijken wat ze nou gaan doen en of ze nou gaan kiezen of toch per begroting gaan beslissen wie er meedoet.
6: Ik ben het al heel vaak geweest.
2: Het is nu mijn derde keer, maar het blijft gewoon enorm leuk om te gaan. Dat blijft geweldig.
7: Als je in de zaal zit, kun je ook de onderlinge spelletjes zien. En als je het op tv kijkt, dan zie je alleen maar wat de politici bij de microfoon zeggen.
1: Nou, het is ook lekker weer om op de tribune te zitten vanuit het Westentrekker. Er buikjes over, bij een graad of 18 is het. Vanavond ook nog steeds regen. Morgen krijgen we meer zon en vallen alleen in het noorden wat buikjes. Het wordt dan rond de 18 graden.
0: 3FM.
8: Ster. Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel is wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me...
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
14: Alle deuren zitten op slot.
13: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg.

0: Het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
2: Alle deuren zitten op slot.
1: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is...

My Body Isn't Ready. Je hebt natuurlijk een hoop artiesten met een hele trouwe fanbase. Taylor Swift-fans die maken alle outfits thuis na die ze ooit heeft gedragen. Dan hebben we de Billie Eilish-fans die bewegen mee met ieder haarkleur van haar. En Samber die is gewoon een hele trouwe fanbase. Met hele lieve mensen, van die Labrador-vibes krijg je ervan. Want iedereen die ik voorbij zie komen qua fans ziet er allemaal lief uit. Nu hebben al die fans een hele video voor hem gemaakt richting zijn optreden in Parijs afgelopen week. Allemaal jongens en meiden die dan hun fanverhaal delen. Dus mensen die elkaar hebben leren kennen door de muziek van Samber. Nou, je zal het maar zien als artiest. Dat je dan voor of na een optreden onder een dekentje dan je iPad erbij pakt. En denkt, goh, ik ga eens even die video bekijken. Kan niet anders dan dat de beste man een traantje heeft weggepinkt. Die video's te vinden op het headquarters account van Samber. Genaamd Samber HQ. Een hele goede middag, Sophie. Ik ga je door die donderdagmiddag heen trekken. Het is mijn favoriete werkdag en hopelijk kan ik er ook jouw favoriet van maken. Nou, met de muziek van vanmiddag moet dat echt wel gaan lukken. Post Malone is onderweg, Linkin Park, In The End hoor je zo. Mijn eerste nieuwste van Roxy Rowe. Dit is

vandaag in de prijzenpot. Dit kan een supermagische avond worden voor 0 euro, wat jou betreft. Jij en je bestie, 7 december in de Ziggo Dome. En op het podium niemand minder dan Phoebe Bridgers. De hele dag maak je kans op kaarten. En de rest van de week ligt er ook niet om. Morgen kaarten voor 3FM Talent Lemmer. Zaterdag voor Bente, zondag voor Jungle. We pakken hem lekker door deze 3FM ticketmaand. Hoor je ticketalarm? Stuur dan je motivatie door in die NPO.

dagelijkse ritueel. Megahit Memories, dat is de titel van het ritueel. Een megahit uit het verleden, die trek ik over een kleine 10 minuten weer uit het stof. En ik ben benieuwd hoe scherp je bent op deze donderdagmiddag. Kijk, weekend is in zicht, hè, dus het zou kunnen dat je het al een beetje hebt losgelaten en denkt, nou, het zal allemaal wel. Maar aan jou de taak om te raden welke megahit ik heb meegenomen. Ik heb er een superklein stukje uitgeknipt en ik ben benieuwd of jij een soort van Pavlov-reactie krijgt als ik daar een heel klein stukje van laat horen. Je antwoord mag je droppen in de NPO Luister-app. Oké, even een bonusrondje. Ja, zegt het je iets? Een artiest, een titel? Ik wil het allebei van je horen. Heb je het volledig goed, dan krijg je een dikke vette shout-out op de radio. De uitslag hoor je zometeen.

in samenwerking met Russo Voorbestem. Zo, even samen 13 jaar terug in de tijd. Ik liet net al een mini-stukje horen van die Mega Hit Memory van vandaag.

Nederland in petto heb vandaag. Het is een liedje van, nou echt een ware legende in de dance-industrie. Hij kan zo goed produceren, moet je even horen. As long as I got you.

Drive. Ja, echt allemaal hits en allemaal gemaakt door Duke de Man. Slechts 1 mega hit gescoord. Nou, onbegrijpelijk eigenlijk. Maar wel een dikke vette banger is het. Samen met Britse zangeres en songwriter AMI. 100% de mega hit memory van vandaag.

Ja, gisteravond live bij Eva. Shout-out naar Avrotros. De heren en dame van Somjeu hebben ze live deze gedaan. Waar was ik nou? Dark Before the Dawn van Somjeu. Hey, en Camille, die frontman, die stond in de schijnwerpers en achter hem misschien wel 10 van die strijkers. Echt beeldschoon. Dus ook de moeite waard om vanavond op de bank even terug te kijken. Eva. Dit is 3FM met zometeen het nieuwste van Kygo.

tune van Kygo, Take Me Back bij 3FM. Er is Nothing But Thieves Juice. Ik zie dat Bonnie in de NPO Luister-app helemaal gek wordt. Zij wil heel graag de kaarten voor die intieme show van Nothing But Thieves. Aankomende zaterdag is dat al. Dat is in Cloud9 in Tivoli. Nou, als je daar staat in Utrecht, als daar een band staat, je hebt het gevoel alsof je met de band in een lift staat. Closer dan dat gaat het niet worden. Die show is hartstikke uitverkocht. Die hebben bij 3FM al daar kaarten voor weggegeven in de 3FM ticketmaand. Maar Bonnie en vele anderen, er is nog één manier om hierbij te zijn. Via de Instagram-pagina van 3FM. Als je die vandaag heel goed in de gaten houdt, dan kom je erachter hoe je kans maakt op die kaarten. En ben je daar misschien nog wel bij aankomende zaterdag in Cloud9 in Tivoli bij Nothing But Thieves. Dus zet even je notificatie aan voor de stories. Hoor jij deze misschien aankomende zaterdag wel live. Nothing But Thieves.

0: Hou de Instagram van 3FM dus even in de gaten als je denkt, ik wil daar aankomende zaterdag nog bij zijn in Cloud 9 in Tivoli-Vredenburg. Zometeen onder andere de Hocus Focus Mix. Even een klein voorproefje doen van wat je kan verwachten.
1: I need a glass of water. La ciudad de Toluca está especializada en la elaboración de este embutido.
0: Onder andere Missy Elliott en de jeugd van tegenwoordig. Tot zo!

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, 1,99.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: 3FM. Een hele goede middag. Happy Thursday. Zometeen de nieuwste van Higo. En uiteraard ook een nieuwe beukende Hocus Focus mix. En nu eerst naar het nieuws van 2 voor 3. We zijn lekker op tijd vandaag. Stef Banstra, een hele goede middag.
14: Hey Sofie, goedemiddag. Een rel op de Technische Universiteit Eindhoven.
13: NOS op 3.
14: Een student heeft daar gisterochtend in een volle collegezaal de nazi-groet gebracht. De jongen is minderjarig, zegt de politie tegen Omroep Brabant. Hij is opgepakt voor bedreiging. De jongen stuurde eerder al racistische berichten in een appgroep met zijn medestudenten, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
15: We zagen screenshots uit die appgroep waarin hij racistische opmerkingen en afbeeldingen plaatst. Er zouden ook opnames zijn van het incident in de collegezaal. Deze zouden rondgaan onder studenten van de Technische Universiteit.
14: Nadat de studenten die nazi-groet bracht, grepen andere studenten in en zou er een vechtpartij zijn uitgebroken. De jongen werd later thuis opgepakt. En vorig jaar waren ze er nog bij. Dit jaar sloegen ze al over. En net komt het nieuws binnen dat ze er volgend jaar ook niet bij zijn. Ik heb het over dit land op het Eurovisie Songfestival. Ja, Ierland heb ik het over. De Ierse landelijke omroep zegt dat ze er in 2027 niet bij zijn en het Eurovisie Songfestival ook niet gaan uitzenden. Ierland was dit jaar ook al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen, omdat Israël meedeed. Ierland is tot nu toe het enige land dat volgend jaar niet meedoet. Hier in Nederland heeft Afrotros zich voor volgend jaar teruggetrokken, maar een andere omroep kan nog wel een liedje insturen. En in de Tweede Kamer wordt nog altijd druk gepraat over de begroting van volgend jaar. Het kabinet heeft daar nog altijd geen meerderheid voor gevonden. Pro-leider Jesse Klaver vroeg aan premier Jette wanneer hij denkt dat die begroting rond is.
16: Als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
17: Als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Toch? Ja. Nee.
18: De heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachten die de premier hier naar voren brengt. Dat zou heel mooi zijn als dat zou kunnen worden.
14: Ja, maar...
18: U bent geen toeschouwer, zeg ik via de voorzitter.
14: Het minderheidskabinet had nog steeds brede steun te vinden voor hun plannen. Maar de oppositie wil dat ze een duidelijke keuze maken. Of samenwerken met links of met rechts. Het weer, vergeet je paraplu niet, zou ik zeggen. Tot de late vanavond trekken er flinke buien over vanuit het westen. Morgen een dag met meer zon en alleen in het noorden kans op regen. Het wordt dan rond de 18 graden. 3FM.
19: Ster. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
22: Alle deuren zitten op slot.
21: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
20: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
24: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
25: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
26: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
25: Oh, en nu niet?
26: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
25: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
27: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
28: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter.

0: dit dreigt er natuurlijk al een keer mis te gaan. Is het nou Adele of Adella? Hoe dat precies zit, die verwarring, ga ik je zo meteen uitleggen. Eerst nog de Bauza. Dit is Magnetic.
1: Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter

we zaten allemaal al te wachten op de fout. Daar zag ik de post voorbij komen op Instagram. Adele met haar nieuwe single. Ook echt met de foto van Adele erbij en alles. Nee, het is toch echt Adella. Niet te vergelijken deze twee. Ik gok ook dat de medewerker wel op een matje is geroepen naar die Instagram post. Kan gebeuren. Ik hoop dat jij iets scherper in de wedstrijd zit op deze bijna weekend donderdag. Weet dat je niet alleen bent. 3FM is er altijd voor jou. Ik ga je zo meteen aanmoedigen richting die finishlijn van je werkdag. Je bent er echt bijna. En over niet alleen zijn gesproken. Ik dacht, ik zet even twee duo's op een rijtje voor je. Dat is ook wel zo gezellig, toch? Zometeen Pommelien, Thijs en Mo met het midden. Echt een

0: Stel, je bent een supergrote artiest, je bent wereldberoemd. En is een groot bedrijf dat tegen je zegt... Hey, wij vinden jouw muziek super tof, goed gemaakt, zit goed in elkaar. Zou jij het oké vinden als wij dat laten coveren door twee eekhoorns? Wat zou je daarvan vinden? Wat zou je dan zeggen? Ja goed, je moet er iets mee hebben, maar ik vind mascottes die dansen en die zingen... dat vind ik een van de grappigste dingen om naar te kijken. En wat blijkt nou, misschien wist je dit al lang... maar je hebt dus in Disneyland Parijs heb je een half jaar lang het Music Festival. En er gaan dus al die Disney-figuren die gaan dansen. In een band spelen, die gaan zingen. En Knabbel en Babbel, die gaan dus met van die grote brillen op... van die soort van... snelle planga's, achter de draaitafel staan. Nou, en ik zag dit op Instagram, toen dacht ik... ik zou dat ook willen zien op ADE, weet je wel, op zo'n duistere reef. Dat lijkt me zo lachen, dat je echt begint te twijfelen van... zie ik er nou Knabbel en Babbel met een bril op... of heb ik gewoon echt te veel colaatjes gedronken? Nou, je hoorde de originele bezetting in ieder geval bij 3FM... Daft Punk en Around the World. Ik krijg een berichtje van Ines, die zegt... ik wacht tot Sophie antwoord van Higo gaat draaien... Nou, Higo die is hartstikke blij met dat ze zoveel te horen zijn op 3FM deze week.
1: Hey Sophie, Hans hier van Higo. En wat een eer dat jij Antwoord wil draaien op 3FM.
0: Natuurlijk!
1: Dat doet ons ontzettend goed. Ja, Antwoord is een liedje wat gaat over het binnenwerk. En ik denk dat dat voor iedereen die ooit in therapie heeft gezeten... of denkt daar naartoe te moeten, best herkenbaar is. Het leven is soms heel makkelijk bij elkaar te houden... met een beetje plakband en copingmechanismes en... andere oplossingen, maar bij mij werd het hoog tijd dat ik eens naar binnen keek en het antwoord bij mezelf zocht. En dit liedje is eigenlijk het moment van die realisatie waarin je weet dat het eigenlijk allemaal al kapot is. Dus daar gaat het over. En we zien de reacties van de luisteraars op 3FM. Daar zijn we mega dankbaar voor. Ik vind het echt heel vet dat er zoveel herkenning is rondom het thema. Dus met alle liefde delen we dit nog heel lang en heel vaak met jullie. En liefst namens ons. Groetjes.
0: Nou, dat vind ik zo cute. Even een berichtje voor jou namens Hans, de zanger van Higo. En hier is dan het prachtige nieuwste liedje van ze op 3FM. Higo, dit is Antwoord bij 3.

hangen in mijn slaapkamer. Zodat de telefoon niet de hele tijd op de grond ligt te rotten. De kledingkast repareren zou ook een keer goed zijn. De schuur een keertje uitruimen. Ja, mijn to-do-lijst staat gewoon permanent vol met wel iets. Het is gewoon een eeuwige strijd. En daarom dacht ik, nou, dan ga ik gewoon hier op de radio de Hocus Focus Mix introduceren. Want wat je nodig hebt is niet meer tijd. Tijd heb je vaak wel, maar gewoon meer concentratie en een beetje motivatie. Nou, de juiste muziek is daar de oplossing voor. Dus als je iets hebt, al is het een mini-taakje, en je merkt, het lukt me in de ochtend of in het begin van de middag gewoon niet om eraan te beginnen, laat staan om het af te maken, bewaar het even tot 4:10. Want dan hoor je dus iedere werkdag die mix voorbij komen. En dan weet je dat heel veel mensen tegelijkertijd een klusje aan het uitvoeren zijn. Dus dat schept toch een band, weet je? Dat je het niet allemaal in je eentje hoeft te doen. En als kers op de taart heb ik ook nog een beloning weg te geven. Want belonen helpt, dat weten we ook vanuit de kleuterklas. Een snoeppot heb ik hier voor één gelukkige klaarstaan. Dus pak even de NPO Luister-app erbij. En geef even aan me door waar jij mee aan de bak gaat tijdens die mix zo meteen. Welk klusje ga jij afstrepen van die to-do-lijst? Let me know, krijg je ondertussen

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het BFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Lacey Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

0: Real Lover zijn. Want die designertassen die stromen langzaam binnen door al die streams een aantal keer op de radio. Sienna Spyro.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Donderdagmiddag, ja, we kruipen langzaam richting dat weekend. Maar goed, er moet nog genoeg gebeuren op de werkvloer of thuis. Gelukkig is daar de Hocus Focus Mix vandaag. Hij duurt 7 minuutjes, dus ik hoop dat je klaar bent om in die 7 minuten flink te gaan knallen. Ik zie een berichtje van Koen Nijland. Ik zie een keuken op een foto staan. Nou, daar moet wel even wat gebeuren. Stapels afwas op het aanrecht. En ook Gert die zegt, ik ga zo met een aanhangertje met zooi naar de stort. Oh, dat is ook therapeutisch, Gert. Heel veel succes en zet hem op. Ook een snoeppot winnen. Meld je in de app.

0: dooie gemak een keer terugluisteren. Dat kan je doen via 3fm.nl/mix. Maar dat kan tegenwoordig ook via die NPO Luister-app. Wat een app is het ook, hè, met zoveel mogelijkheden. Moet je even Hocus Focus Mix intoetsen in de zoekbalk. En dan krijg je iedere mix die ooit op 3FM te horen is geweest. Aan de telefoon heb ik Ilse. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is het allemaal gelukt, Ilse?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Kijk, jij verdient sowieso een snoeppot. Dat ga ik je nu alvast verklappen. Ja, ook een schouderklopje, want je hebt echt een hele goede actie mee begaan. Wat heb je gedaan tijdens die mix? Vertel.
1: Ik heb kinderkleding ingeleverd bij een stichting die voor ouders die het dus financieel niet goed hebben.
0: Kijk, dit lijkt me dus fantastisch. Kijk, ik weet niet hoe het is om kinderen te hebben. Ik heb ze niet. Maar wat ik wel weet van vriendinnen, is dat die kids groeien als kool. Dus het is ontzettend leuk om allemaal babykleertjes en peuter en kleuterkleding te hebben. Maar ze groeien er ook meteen uit. En dan zit je met die kleding. Veel mensen verkopen dat. En waarom dacht jij, ik ga deze actie doen?
1: Nou ja, ik heb al deels verkocht, maar ik had gezegd, dit is nog te goed om weg te gooien. En dan heb ik liever dat het naar mensen toe gaan die het nodig hebben, die het goed kunnen gebruiken, dan dat ik het in het prullenbak gooi.
0: Ja, groot gelijk ook. En is het veel kleding ook die je hebt weggebracht?
1: Ja, het was wel een hele volle zak. Het is een klein, het zijn wel kleine maatjes, allemaal tot maatje 80. Dus de zak zat goed vol.
0: Kijk eens even, mensen gaan hier zo blij mee zijn, dat weet ik echt 100% zeker. En voelt het lekker om dat klusje af te vinken van je to-do-lijst?
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Dat is helemaal de bedoeling. Ilse, mocht je dus op een ander moment denken, ik ga me nog een keer uitsloven, ik ga nog zo'n klusje afstrepen, zorg dan even dat je weer zo'n lekker mixje erbij pakt. Dat kan dus
1: zeker
0: via 3fm.nl/mix of de NPO Luister-app. Daar kan je ze ook vinden.
1: Oh, super. Ga ik lekker doen.
0: De snoeppot voor jou, die komt jouw kant op.
1: Heel goed, dankjewel. Dag.

Alex Warren. En Passenger bij 3FM. Met de laatste baardenbanner voor deze week zometeen. Daarin maak je nog steeds kans op kaarten voor Phoebe Bridgers. En het is heel makkelijk, hè? Je weet het. Als je ticketalarm hoort, heel snel je motivatie doorsturen. Dat kan je doen in de NPO Luister-app. Verder...

0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant!
5: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
11: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Wisselins Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselinswat.nl.
12: Trulies met Renke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Renke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar renke.nl.
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
12: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: bizar dat we dit vandaag mogen meemaken hoe dit zit. Hoi, heb je er nu in een paar tellen. Eerst is hier NOS op 3 met niemand minder dan Stef Banstra. Stef, goedemiddag, jongen.
1: Ja, hey Barend, goedemiddag. Buitenlands bezoek in Brussel.
2: NOS op 3.
1: Want de premier van Canada is op dit moment op bezoek in Europa. En specifieker nog bij het Europees Parlement. Daar gaf premier Carney net een toespraak. En daarin zei hij dat hij een speciaal lidmaatschap van de EU wel ziet zitten. Volgens correspondent Kiesje Hekster is Carney bezig zich te verdedigen tegen de Amerikaanse president Trump. Maar zegt hij dat zelf niet zo hard?
3: Hij noemt Trump en Amerika niet één keer. Maar heeft het over stormen die onze samenlevingen op hun grondvesten doen schudden. De hele toespraak is een duidelijke oproep aan de Europese Unie. Samen met Canada zo snel mogelijk onafhankelijk worden op alle terreinen. Om op die manier onze vrijheid te behouden.
1: De plannen van Canada en de Europese Unie vallen niet goed bij Trump. Want die is een handelsoorlog met Canada. Canada gestart en dreigt dit ook met Europa te doen. Wie de komende weken nog over de A15 wil naar de Maasvlakte, moet ook de komende 6 tot 8 weken rijden over de vluchtstrook. Gisteren werden er scheuren ontdekt in die westelijke Zuurhofbrug op de A15. Er gingen 2 rijstroken meteen dicht. De vertraging is nu ongeveer 30 minuten. En dat gaat dit transportbedrijf flink wat geld kosten.
4: Ik heb voorlopig even berekening gemaakt dat het ongeveer 80.000 euro gaat kosten.
5: Per maand?
4: Per maand, ja. Nou, je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen. En je kan de productie niet verhogen, want auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden.
1: En over de brug ernaast, de oostelijke Zuurhofbrug, moet over een paar weken het verkeer tijdelijk in 2 richtingen kunnen gaan rijden. Duitsland gaat de grenscontroles omgooien. De Duitse douane gaat stoppen met controles op een vaste plek. Zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. En daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten die vroegen daar al langer om. En een bedrijfsfeest in Oostenrijk krijgt een flink staartje. Het bedrijf had een deal gesloten met Amazon, het bedrijf van miljardair Jeff Bezos. En daarom huurde de baas van het bedrijf een lookalike in. Hij wilde een bevriende politiechef op en die regelde echte agenten om die Bezos-imitator te begeleiden. Ja, 3 leden van de snelle interventionsgroepen liepen bij die nep Jeff Bezos. De imitator landde met een helikopter, had een pilotenzonnebril op en kreeg zelfs een rondleiding door de fabriek. Maar de Oostenrijkse politie vindt het niet kunnen en gaat nu een intern onderzoek doen. Het weer, vergeet je paraplu niet, zou ik zeggen. Tot later op de avond trekken er vanuit het westen flinke buien over. Morgen een dag met meer zon. Alleen in het noorden kans op regen. Het wordt dan rond de 18 graden.
0: 3FM met het verkeer at the moment. We hebben hier te maken met best wel een drukke spits. Ondanks de regen is het, het is gewoon druk natuurlijk. Of dankzij de regen, moet ik zeggen. De A2 Utrecht en Bosch voor Beest, 20 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg, 27 minuten. De A27 Gorkum-Utrecht voor Everingen, 8. En de A58 Breda-Tilburg voor Sint-Annebosch, 28 minuten. Sterkte.
6: 3FM.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
13: Belisol.
14: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
15: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is
5: Het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
13: Je kiest niet voor staar.
17: Afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
14: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
13: Je kiest niet voor staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is...

Ik vaccineer mijn kinderen niet. Dat hoor ik steeds vaker en eerlijk gezegd kan ik me daar ook best wel in vinden. Ik heb zelf mijn kinderen ook niet gevaccineerd. Dat hebben de mensen van de GGD gedaan. Die zijn daarin getraind.

0: geen spuitje. Misschien is dat wel de reden dat ik zo anders ben als jullie. Jij hebt geen spuitje? Nee, maar geen enkele vaccinatie.
1: Dat verklaart een hoop.
0: Het is gelijk duidelijk waarom jullie zo ontzettend geprogrammeerd klinken en ik zo vrijgeest ben.
1: Nee. Oh, jij gaat me niet vertellen dat jij geen DTB-prikkie hebt gehad.
2: Ja, maar dat geloof ik wel. Want in een reformatorisch gezin...
0: Ja.
2: Dat kan dat, ja.
1: Oh.
0: Ja. Hey, maar het is
1: dat nee, kwartje, dat geef ik wel. Maar, nee, ik zat gewoon opeens vallen gewoon inderdaad heel veel kwartjes op zijn plek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe jullie zeg maar zo, ja. Zo, zeg maar.
1: Meen je dat?
0: Ja, maar schat, ik heb helemaal niks. Echt helemaal nul.
1: En jouw kinderen ook niet?
0: Kinderen wel.
1: Die dan weer wel. Oh ja, ik zou het wel fijn vinden als mensen dat wel doen. Dat als mijn kind met andere kinderen op de opvang zit, dat zij, ja.
0: Nou, schat, maar dat is het mooie. Daarvoor is die van jou gevaccineerd. Maar goed, dat is weer een heel ander programma. Dat is weer het ene wat we uit kunnen rollen. En dat doen we misschien volgende week, want dit is Barend en Benne. Of vandaag een hele speciale dag, want wij hebben vandaag de oorsprong van het
2: idee,
0: wat Bentje Bestaan nog heet. Dus ja. Bentje Bestaan, het is zo krankzinnig, weet je. Je luistert naar de radio, je bent muziek aan het consumeren op tv of gewoon op Spotify of wat dan ook. En als ik nu aan jou vraag wat jij 10 jaar geleden luisterde en je zou dat voor ogen zien, dat is absurd wat er door je hoofd gaat, wat je gewoon weer aan de kant schuift zonder dat je dat in de gaten hebt. En dat je jezelf even afvraagt van, hey, hoe zou het eigenlijk met die gasten zijn? Weet je, de kast, weet je wel. Back in the days.
1: Zo.
0: Hele albums luisterde ik. Maar ook Man to Be, wat van die hitjes waren in 2007. Of hoe zou het überhaupt zijn met gewoon als we het internationaal bekijken? Carrie Hilson. Je weet wel, die van Timbaland van The Way I Are bijvoorbeeld.
2: Oh, ja.
0: Die zangeres daarvan.
1: Ik luister altijd naar Lila James. Nooit weg. Geen idee meer.
0: Precies. Okay, om die reden is een beetje Bestaan nog. En vandaag is de oorsprong van dat idee.
2: Ja.
0: Dus de band waarop ik dat bedacht heb, want ik heb het zelf bedacht, ergens in de McDonald's bij Amersfoort Noord, De Wieken, zo heet het daar. Daar heb ik gezeten, toen ben ik dat plan geschreven en de oorsprong van dat idee is eigenlijk vandaag in de show. Dus is wel heel cool, toch?
1: Ja, ze waren misschien wel op dat moment echt de grootste band van Nederland.
0: Ja, ze konden dat worden, maar ze hebben dat niet...
2: Je had Kensington en deze band.
0: Ja.
2: En Kensington is doorgeschoten.
0: Terwijl de eerste liedjes van deze gasten in vergelijking met Kensington vond ik beter dan de eerste liedjes van
1: Kensington. Ben ik helemaal mee.
0: Oké, jongens, we hebben al een hoop weggegeven. We hebben ook gewoon een ticket alarm voor Fever Bridges. En we hebben gewoon weer

0: middagshow 3FM.
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald? Wat heeft het nieuws?
2: Wat heeft het nieuws
1: net

0: 3FM ochtendshow. Wijnand en Jamie zitten Wijnand en ik om samen met iemand anders voor jou klaar te zitten. Dat is een gekke zin wat ik zeg, maar oké. Okay. Ik wil even een tease gooien. Morgenochtend, 9:15, komen Wijnand en ik met een hele bijzondere, beetje verdrietige, maar ook weer mooie, maar in ieder geval een announcement. Morgen, 9:15, ochtendshow 3FM.
1: Is dit nou weer?
0: Ja.
2: Wij weten het niet eens.
0: Jullie weten het niet eens. 9:15, morgenochtend.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
4: Uit onderzoek is gebleken dat het knijpen van de bil van je partner zorgt voor minder stress.
0: Ja.
4: En geeft ook aan dat je een gelukkige relatie hebt.
2: Ja,
4: dus knijp je partner wat vaker in de billen.
0: Oh, maar dat doe ik al heel vaak hoor. Ik
2: zit een stressbal, toch? Hetzelfde effect van een stressbal
4: dat
2: eigenlijk.
4: Dat is het natuurlijk.
0: Ja. De hele dag zit ik lekker een beetje, dat vind ik heerlijk en pak ik even beter. En ik denk, als er nu mensen meekijken, denk ik, wat maakt het nou uit? Dat bepalen wij wel.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Kom maar op, schat.
2: Mijn lieve nichtje, Lieve, die heeft vandaag haar Bachelor of Education gehaald. Oftewel, Nederland is er een basisschoolleerkracht rijker bij.
4: Wat goed!
2: En dat vind ik echt superleuk, want ja, dat is gewoon die mensen, die bepalen de toekomst.
0: En ook een bijzonder moment voor de familie, de eerste die haar school afmaakt.
4: Ja.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
5: Straatnaam?
6: Ik ben respectvol geweest. Wat straatnaam?
5: Ja?
6: Mijn voornaam.
5: Nee, je straatnaam, waar je woont.
6: Wat voor straatnaam heb ik?
5: Weet ik veel, dat vraag ik aan jou.
6: Het is de voornaam.
5: Woon jij op een voornaam?

0: er is heel veel populariteit voor. Dus hoor je dat ticketalarm, dan gaat onze gestreepte vriendin, want zo is ze gekleed vandaag.
1: Ja. Ja. Ja, ik lijk wel zin. Een beetje alsof ik een pyjama... Ja, is ook een beetje gekrompen in de was. Maar...
0: Nee, het is een beetje alsof je... Nee, maakt niet uit.
1: Gewoon, pyjama,
0: je bent gewoon weer even lekker nel.
1: Lekker nel?
0: Lekker nel, toch. Nou, oké. Ticket alarm, hoor, dus ticket scoren. Dit is de bijna nummer 1 middagshow met Direct. My friend is here.

0: ene en de andere quote over mijn zoons die op dit moment op de gang zitten bij 3FM naar mijn oren krijgen. Onder andere van Stef, onze nieuwslezer. Want we worden ze groot. Nelly ligt nog naar adem te happen. Die heeft ze ook een paar maanden niet gezien.
1: Zijn het echt jouw kinderen?
0: Ja.
1: Ze zijn zo knap.
0: Ja.
1: Echt, wat een knappert.
0: Dat zijn ze, maar het is grappig om te merken hoe hard de tijd gaat. We hebben vandaag namelijk de oorsprong van Bentje Besta je nog, hebben wij vandaag in de show. Het item is verzonnen ergens in de McDonald's boven bij Amersfoort de Wieken. Daar zat ik een beetje koffie te zuipen en op mijn laptop een beetje wat te tikken.
2: Zo grappig, ik ken dus een oud radiomaker die beweert dat hij het verzonnen heeft. Kijk, elke week krijg ik een appje, ja. Wat een goed item, ik heb dat verzonnen.
0: Maakt niet uit. Dus succes heeft vele vaders.
2: Ja, zo werkt het.
0: En zo werkt het natuurlijk. Ja. Maar de oorsprong hiervan is gewoon ook een act waarvan ik denk, oké, we hebben dat inventje, besta je nog. Tijd gaat hard, man. Het leven gaat hard. Ik bedoel, 15 jaar geleden was dit zo op het moment van ontpoppen, ja, de belofte om de grootste act van Nederland te worden, ja. En ver daarbuiten.
1: Ja.
0: En het grappige is, ik weet zeker, als jij 3FM-luisteraar bent, dan heb jij niet heel veel meer nodig dan een seconde of 4 van de plaat die mijn favoriet is. Ik weet niet of dit echt mijn favoriet was. Ik denk het wel. Misschien is er nog een andere. Ik zit in mijn hoofd met iets anders. Maar ik laat je een paar seconden horen en aan jou de schone taak om via de NPO-luister-app te laten weten wat je hier, nou niet eens, gewoon wie de act is. Zo simpel is het. Daar gaan we. Ja. Wacht. Ik kan het intro gewoon niet meer stoppen. Dat is het. Het is gewoon gelijk.
2: Oké, dat is een beetje alsof je gewoon door de.
0: Hé, wat missen we dit in het landschap?
2: Ja, man. Dit
0: gewoon
2: is
0: zo'n goede, gewoon zo'n goede, net niet rammelende band.
2: Maar missie bestaat nog, hè? Dat horen we zo.
0: Ja, dat is waar, ja. Hé, maar dat zit ik in één keer mezelf te realiseren. We zouden dit heel goed kunnen gebruiken, toch? Ja. Gewoon net niet zo top geproduceerd. Ja. Ja. Net niet zo
2: niet klik, zo gelikt.
0: Zo kliktrackachtig dat. Nou ja, oké, alright. Here we go. Laat maar even weten. Drop het even in de NPO Luister-app. Het is 1 minuut overal 5.
3: NOS op 3.
0: Kakenbusje update van de NOS op 3. Daar gaan we met Stefan. Stef, wat is het laatste nieuws?
4: Goedemiddag. In België is een oefening van de Nederlandse luchtmacht verkeerd gegaan. Volgens de VRT zijn er 2 militairen zwaar gewond geraakt nadat ze in bomen terechtkwamen. Volgens de burgemeester van Hechel-Exel in België dus, waar die oefening was, wordt er nog gezocht naar vermisten.
5: Er zijn ook 2 drones aanwezig en er is ook een motor aanwezig om de bossen te doorkruisen en te kijken als er eventueel nog ergens een parachutist vermist of in de boom hangt.
4: In totaal zouden 14 parachutisten door een windstoot in die bomen terecht zijn gekomen daar in België dus.
0: Ongekend, ja, heel tragisch en treurig allemaal. Maar wel even een klein side note wat me opvalt. Die Belgen spreken alle bijdragen in via de Rabofoon. Daar moeten ze mee kappen.
2: Ja,
0: het is echt,
2: maar ook sowieso
4: ja, de kwaliteit was een beetje
0: niet te geloven.
2: Maar ook dat dit een burgemeester is.
0: Ja.
2: Dat zou je toch ook niet zeggen?
1: Klinkt als je buurman.
2: Ja.
0: Maar ja, vooral, kom op man, oefening, vermisten, parasitisten, vreselijk man.
2: Niet leuk.
0: Niet leuk.
4: In Nederland is een 4e persoon overleden aan het West-Nijl-virus, dat zegt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Meestal gaat het via muggen. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld met het West-Nijl-virus. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland dat virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. En niet iedereen merkt het dat hij dat virus heeft of laat zich testen. Meestal is het West-Nijl-virus ongevaarlijk en leidt het bijna niet tot klachten.
0: Mag ik vragen wat de afweging is van het brengen van dit soort nieuwtjes?
1: Precies dezelfde vraag.
0: Nee, maar even relax. Dat maakt me niet uit. Maar ik bedoel van ja, er zijn waarschijnlijk vandaag ook 4 mensen doodgegaan aan bronchitis, weet je wel.
1: Nou, waarom het West-Nijl-virus zo belangrijk is om daarover te informeren, is dat omdat mensen toch de angst kennen dat er weer een nieuw virus is en dat zich gaat verspreiden omdat het nieuw
4: dat
1: is.
4: Dat inderdaad. Zorgminister Hermans al advies heeft gegeven om met een klamboe te slapen.
0: Oh, ja.
4: Het is best wel een gevaarlijk virus.
0: Oh, ja.
4: Je kunt eraan overlijden inderdaad. Het komt niet vaak voor.
0: Precies.
4: Maar het is wel een virus dat sinds een paar weken best wel in
2: dat is het toch vooral. Het is nieuws omdat het een virus is dat het niet zo vaak voorkomt en nu wel.
0: Ja.
1: Okay. Lekker,
4: dan is het vaak wel nieuws inderdaad.
0: Nee, heel goed. Ja. We willen ons verder helemaal niet bemoeien met de redactie van jouw show, hoor. Maar ik vind het toch ook leuk om daarover te bakkeleien.
4: Ik vind het altijd leuk om daarover te vertellen, zeker. Mag je altijd doen.
0: Kom aan.
4: En het is weer eens een keertje wat anders dan een Netflix-serie binge. Net als gisteren zijn er op de tribune van de Tweede Kamer ook veel jongeren te vinden die de algemene politieke beschouwingen willen volgen.
6: Deze coalitie vind ik heel belangrijk om te kijken wat ze nou gaan doen en of ze nou gaan kiezen of toch per begroting gaan beslissen wie er meedoet.
7: Ik ben het al heel vaak geweest. Het is nu mijn derde keer, maar het blijft gewoon enorm leuk om te gaan. Dat blijft geweldig.
8: Als je in de zaal zit, kun je ook de onderlinge spelletjes
6: zien. En als je het op tv kijkt, dan zie je alleen maar wat de politici bij de microfoon zeggen.
4: Ja, het is zelfs zo vol in de Tweede Kamer dat niet iedereen kan zitten. En voor bezoekers die geen plekje kunnen bemachtigen, zijn er ook zalen geopend daar, waar ze toch een beetje kunnen meeluisteren. Nou, premier Jette heeft ondertussen oppositiepartijen daar uitgenodigd om te praten. Maar heel veel nieuws kan ik er nog niet over melden, want de oppositiepartijen staan nog steeds niet te springen, omdat premier Jette maar niet wil kiezen tussen links of rechts.
0: Hebben jullie die Spotify Red van Jette gezien? Dat hij uitgelekt is al.

0: kiezen, weet je wel.
1: Linkerbaan of rechterbaan, weet je wel.
0: Weet je, ik weet het niet.
2: Ik zeg, kom op, met z'n allen.
1: Nou, zit Robbie in die dienstwagen, weet je wel. Twee handjes. De ramen gaan nu open. Toeteren. Hé.
0: Nee, nee, nee,
1: nee, nee,
2: nee,
1: nee. Lekker zeg. Oké, jongens, sterkt allemaal aan. Het is ondertussen tijd voor het weerbericht. Daar gaan we met niemand minder dan Stef. Kom maar.
3: Ja, vanavond vanuit het westen trekken er nog steeds flinke buien over, met ook kans op een klap onweer. Morgen een dag met meer zon. Alleen in het noorden dan kans op een buitje. Het wordt rond de 18 graden.
1: Dankjewel, jongen. Thanks a lot. Hebben wij het verkeer. Nellebel.
4: Ik heb nog drie lange files voor je. De A2 Utrecht Den Bosch voor Bees, 20 minuten. De A4 Rotterdam Amsterdam voor Leidschendam, 32 minuten. En de A4 Amsterdam Rotterdam voor de Rijswijk Plaspoelpolder, 45 minuten.

0: Stella Lefty, Boston, Barton Banner. Inderdaad, de community heeft het weer helemaal bij het juiste eind. Ja. Ik zie zoveel appjes binnenkomen. Ze zijn hier binnen nu in 10 minuten in Beentje Bestaan nog de oorsprong van het idee wat er ooit achter heeft gezeten. De band, hoe heet die ook alweer?
1: Go Back to the Zoo.

0: Op donderdag, je weet het wel.
1: Hey, Beentje!
2: Leuk dat jullie allemaal zijn.
3: Besta je nog?
0: Ja, en wat leuk, wat cool. We hebben vandaag Go Back to the Zoo inderdaad met Kars aan de telefoon. Eerst even een kleine reminder wat Go Back to the Zoo ook weer was. Dat gaan we zo meteen horen.

0: podcast. Dat maakt je wel trots, hè, als je dit zo hoort. Kan niet anders.
1: Ja, ik vond het een goede edit.
2: Ja, ja, ja. Maar je bent ook, hè?
0: Voel je dan trots, ja, of voel je schaamte, of voel je weemoed?
1: Nee, wel trots.
0: Ja, hè?
2: En dan de vraag, neem ons eens even mee terug naar 2008.
1: Dat is natuurlijk heel grappig, want dus in 2008... Ik maak eigenlijk al heel lang muziek en dat doe ik ook nog steeds. En toen gingen we... Maar als je jong bent, dan denk je gewoon van... Ja, zo direct worden wij natuurlijk beroemd.
0: Ja, ja.
1: Want wat denk je dan? Ja. Dat gaat gebeuren. En het leuke is natuurlijk, dat gebeurde ook gewoon. Dus het voelde toen ook allemaal best wel logisch.
0: Ja.
1: Want wij dachten, yo, wij zitten in de vetste band die er is.
2: Ja, we hadden zoveel zelfvertrouwen.
1: Ja, ja, ja, absoluut. Wat niemand dat weet. Dat er niemand komt naar ons optreden. Dat we altijd voor 5 man en een paardenkop staan te spelen. En toen werden we op een gegeven moment mega-hit.
0: Ja.
1: Bij 3FM. En toen dacht ik van, ja, oké, whatever. Ja, leuk, wie luistert er nou naar de radio?
0: Ja, ja, snap ik.
2: Anders
1: en toen speelde die week daarna in de Nieuwe Dijk. Ik zie niks en dacht, oh, 2 maanden geleden speelde in het kasteel voor 1 persoon en nu spelen een uitverkochte show.
0: Ja, ja, grappig. Ook toen dachten mensen al dat niemand naar de radio luisterde, maar die gekke goede oude radio heeft toch wel wat gedaan, hè?
1: Precies, en dacht, oh shit, in 1 keer zijn er gewoon mensen bij shows. Toen vervolgens... Dan zien mensen dat en dan mag je een stapje groter. En dat stapje groter, dat ging heel lang door.
0: Ja.
1: Eigenlijk. Dus toen werd het Paradiso op een gegeven moment dan en zo. Lowlands. Dus toen ging het in één keer heel rap wel.
2: Voelden jullie je toen ook echt de grootste artiesten? Werd het gedrag ook heftiger? Zeg maar, werd het toch wel een beetje seks, drugs, rock'n'roll? Of was het wel braaf?
1: Nee, het was altijd wel seks, drugs, rock'n'roll. Maar dat was ook... Dat, zeg maar, mijn uitspraak is altijd... Ik was heel arrogant voordat ik beroemd was.
2: Ja.
1: Dat heb je dus net al gehoord. Ik vond het allemaal terecht.
0: Ja.
1: En eigenlijk doordat wij dan gewoon wel al die grote dingen spelen... kon ik het ook veel beter te relativeren. Omdat ik ook dacht van... Mensen gaan toch wel uit hun dak. Maakt niet uit hoe goed of slecht we spelen.
0: Ja, maar werden jullie dan ook een beetje lui?
1: Ja, ja, of ja, en ook een beetje recalcitrant.
0: Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat wij als... Nee, maar wij als radio hadden ook een soort haat-liefde verhouding met jullie. Want jullie waren natuurlijk de best thing in town op dat moment. Maar jullie waren ook al een beetje irritant soms. Jullie, als de 3FM Awards waren, dan waren jullie dat bandje dat weer de boel had afgebroken, weet je wel?
1: Ja, dat is wel waar. En, maar,
2: wat heerlijk, want ik was daar niet bij. Wat deden jullie dan bijvoorbeeld?
1: Nee, we zaten gewoon altijd problemen. Of nou, problemen. We waren gewoon altijd... bezig met iets, gewoon net iets anders doen dan wat iedereen hoopte. Dus als wij dan werden gevraagd, kunnen jullie nummer A spelen? Zeiden we, nee, we gaan nummer B spelen.
0: Ja, en zat je ook nog met je broer? Was ook even wat.
1: Ja, ja, mijn broer en ik hadden altijd heel erg ruzie. Want het vervelende is met je broer in een band zitten, of eigenlijk het leuke met je broer in een band zitten, is, het komt altijd wel weer goed.
0: Ja. Nou ja,
1: kijk naar Oasis.
0: Ja, ik wou net zeggen. Jullie zijn een soort Nederlandse Oasis.
1: Ja, en toen alleen... Maar dus ga je ook veel heftiger de grens over... dan dat je bij je niet-familie doet of zo. Dus je hebt veel sneller ruzie. Je weet ook gewoon meteen van elkaar van... als je ook een verkeerde blik geeft, weet je van... Oh, wat zit je nou te kijken? Ja. Weet je wel? Ja.
0: Maar wat vonden Lars en Bram daarvan?
1: Ja, die werden helemaal gek van natuurlijk.
0: Ja.
1: Ook omdat ze dachten, jongens, hou alsjeblieft dus op.
0: Ja. Maar dan zie je dus nu dat Oasis gewoon eventjes 2 keer de arena doet. Ik denk hè, dat als jullie als Go Back to the Zoo terugkomen... dat je met gemak een Ziggo uitverkoopt.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd, maar ik heb...
0: Heb je daar geen zin in?
1: Ik moet zeggen, nee, ik heb er sowieso geen zin in.

0: absolute oorsprong is van Meentje Besta je nog. Ooit verzonnen op deze band. Hoe het nu met deze gasten gaat. Hoe het met ze gaat. Nou oké, er zit niks in. Gaan we revival. Gaat allemaal niet gebeuren.
1: Nee, jammer hè.
0: Ondanks jouw charme, weet je. Niet gelukt helemaal. Ah.

middagshow 3FM, Eliza Rose, Baddest of them all. Dit is Baarten Binnen met zometeen een kijkje in Turijn, Nijmegen. We praten met NEC-directeur Wilco van Schaik, want NEC vanavond op het officiële Europese debuut van de grote league. Niet de Champions League, maar wel de league daaronder. En hoe dat zit hoor je zometeen blijven.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
14: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
15: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet aan

0: die zijn aan het twijfelen of ze moet gaan delen wat ze zo meteen gaat vertellen. En nou, dan begin ik weer altijd lekker warm te draaien als ik dat hoor.
1: Ja, nee, ik heb meer gewoon
0: niet... Nee, stil maar. Ik wil je niet onderbreken. Daar gaat het niet om, maar het is meer zo dat ik denk van... Oké, laat eerst Stef even, dan komt de rest zo meteen wel, oké? En nummer 3 is hier. Stef Wanta, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Volgend jaar zijn ze er niet bij op het Eurovisie Songfestival. NOS op 3. En om wie het gaat, vertel ik je zo meteen. Ik begin in Brussel. Want als het aan de Europese Commissie ligt... krijgen kinderen tussen de 13 en 15 jaar... nog maar 1 uur schermtijd per dag op de socials. En ook alleen maar naar toestemming van hun ouders. En onder de 13 jaar zouden ze helemaal niet op social media mogen. De EU werkt op dit moment aan een wet om dit mogelijk te maken... zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: De commissie komt ook met extra eisen... namelijk voor iedereen onder de 18... moeten techbedrijven het ontwerp van hun platforms gaan aanpassen. Nou, ik zal dus een paar voorbeelden noemen. Niet oneindig scrollen, die mogelijkheid moet niet bestaan. Ze moeten geen berichten kunnen ontvangen van onbekenden... en bijvoorbeeld geen pushmeldingen meer krijgen... midden in de nacht.
2: Ook moet er een verbod op verslavende games komen, staat in die plannen. En mogen kinderen ook niet onbeperkt meer aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. Ander nieuws dan. 4 verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 3 maanden langer vastzitten. En een 5e verdachte blijft nog 30 dagen langer vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Deze week al besloot de rechtbank dat 14 andere verdachten voorlopig nog niet op vrije voeten komen. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend dicht... vanwege Russische aanval op het westen van Oekraïne. Ook 2 Poolse vliegvelden werden uit voorzorg gesloten... en daar klonk het luchtalarm. Polen stuurde vervolgens straaljagers de lucht in... maar inmiddels zijn die maatregelen weer ingetrokken. Ja, het afgelopen jaar waren ze er nog bij. Dit jaar sloegen ze alweer over. En dan komt net het nieuws binnen dat ze er volgend jaar ook niet bij zijn. Ik heb het over dit land op het Eurovisie Songfestival. Ierland gaat het om. De Ierse landelijke omroep zegt nu dat ze er in 2027 niet bij zijn... en het Songfestival ook niet gaan uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen... omdat Israël meedeed. En daarom doen ze volgend jaar ook weer niet mee. En Ierland is tot nu toe het enige land dat volgend jaar niet meedoet. Hier in Nederland heeft Avro Tros zich voor volgend jaar teruggetrokken. Maar een andere omroep kan nog wel een liedje inzenden. Gaan we naar het weer toe. Vanavond vanuit het westen trekken er flinke buien over... met ook kans op onweer. Morgen een dag met meer zon. Alleen in het noorden kans op regen dan...

0: maar voor Velsen. 22 minuutjes, daar gaan we. 3FM.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
7: Alle deuren zitten op slot.
6: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg.
8: Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 20.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
7: Alle deuren zitten op slot.
6: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg.
8: Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals

0: Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl. September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

0: Dag zou kunnen zijn, zoals die misschien ook wel een beetje moet zijn. Het is niet anders. We zijn er voor je met de warmte van de radio. En vergeet het niet, het ticketalarm horen is kaarten voor vandaag. Fieber Bitches scoren.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden. Dit is Barend en Benner. Geen rem. Gaat eraan komen binnenkort. En dat is binnen nu een paar tellen van vrouwtje. En wat je na 7 uur vanavond zou kunnen luisteren. Of misschien nu al wel. Als je denkt, nou oké, laat maar even zitten met die rammel aan de radio. Maar doe maar vanavond na 7 uur. De kruidnotentest van Barend en Benner als het gaat om de espresso martini. Kruidnoten. Ik was al even bang dat het mijn sobriety hier streak zou verbeteren. Lallend uit het hele gebeuren liep.
3: Dat zou gemeend zijn.
0: Dus, check het even in je podcast-app en doe dat dan in die van NPO Luister. Barend en Benner Ranking Reviews, aflevering 20 Huppelpup, staat voor je klaar. Jelmer de Pelmer.
4: Ja, de bioscoop 10-daagse komt eraan. Die begint morgen.
0: Ja.
4: En dat duurt dan 10 dagen, daarom heet het ook de 10-daagse.
0: Ja.
4: Logisch.
3: Ja.
4: En wij hebben een roulette-rad. Hé, hey, dat draait hij al.
3: Oh. Ja.
4: En we hebben een hele lijst met films die nu draaien in de bioscoop, of over een week.
3: Ja.
4: Als het dan valt op een vakje, en die film gaan we weggeven.
0: Oké, dus ik ga nu...
4: Ja, spannend.
0: Dit is goed.
4: Ja, dit is goed. Even kijken wie erbij...
3: Ja.
4: Rosebush Pruning.
0: Rose...
3: Ja.
0: Oh.
3: Ja, die is goed.
0: Sorry?
3: Ja, Pamela Anderson zit erin. Elle Fanning zit erin. Ja, dat is een beetje een zwarte satire, is dat toch?
4: Ja, zoiets. Ja.
0: Maar Pamela Anderson, dat is toch... beweegt dat nog?
3: Ja, nou, dat beweegt nog 10 miljoen keer harder dan jij in de ochtend als je wakker wordt.
4: Maar hoezo dan? Ja, ze heeft een soort revival gemaakt. Want dit is, was
3: ja, joh. Is
4: een soort...
3: Pam is echt... Pammy is gewoon echt hot and happening.
4: Ja, ze was een playgirl natuurlijk. Ja. Echt gewoon... En ze heeft op een gegeven moment al de make-up afgegooid. En ze dacht, ik ga voor het echte werk.
0: Ja,
4: en dus
0: ik zag Nelly.
3: Ik heb nog steeds een ontstoken oog. Ja, nee, echt. Go okay. Pam.
0: Oké, dus app even Pamela naar de NPO Luister app.
4: Ja.
0: Dus Pamela even appen. Het is lang geleden dat het woord meer dan 80.000 keer is binnengekomen. Voor de laatste keer maakte Corné Klein nog programma toen we daar mee bezig waren.
3: Oké, ga door, want ik wil heel graag wat vertellen.
0: Het woord Pamela appen naar de NPO Luister app. En je gaat naar een superleuke film met Pamela en Anderson. Gewoon het leukste cadeautje in de donker. Kom maar door. Kom maar op, Nel.
3: Oké, soms. Kijk, zo'n mag je jezelf eigenlijk niet groter maken dan dat je bent. Eigenlijk meestal moet je gewoon... Kijk, eerlijkheid duurt het langst, ja, toch?
0: Probeer ik
3: kijk,
0: dan.
3: En mede moet je niet verzwijgen, maar soms verdienen mensen het dat je gewoon... Oké, luister. Mijn geliefde vriend was gisteren was hij naar een soort groot werkevent. Allemaal werkevent, allemaal met gasten die hij niet kende. En er komt een gozer naast hem zitten en die zit hem toch de hele tijd te bed. Mijn vriend heeft een beveiligingsbedrijf met beveiligingscamera, bla bla bla. Ja. En die zit de hele tijd te bed, weet je. Ja, je moet het zo doen en je moet het zo doen en dit en dat. En ik heb echt...
4: Mansplaining.
3: Echt super mansplaining. En die bleef maar doorgaan. Op een gegeven moment zei hij, hey, luister. Kijk, weet je, als jij het zo en zo doet, man. Ja, dan kan je net als mij. Ik heb namelijk net een nieuwe Mercedes gekocht. Ja, hij is 10 jaar oud, maar is echt een knaller van een bak. Weet je, als je het zo en zo doet, kan jij binnen no time kan je ook zo'n autootje krijgen. Waarom op dat moment zij naar de garage lopen. En mijn vriend, ik was met de auto, had een auto gehuurd. En hij had een grote auto gehuurd, omdat hij nog een vriend moest helpen met verhuizen. Hij had een Kiaatje en hij kwam aan bij die Dicks. En hij zegt, ik heb die Kia. En die mensen zeggen, hé, die Kia, nee, ja, die is er al niet meer. Kan je in een busje? Dus hij zegt, nou ja, liever wel gewoon een auto. Ah, nou, weet je wat? Je krijgt de nieuwste Mercedes mee.
0: Oh, wat goed.
3: Dus mijn vriend komt met die pannenkoek, komt hij bij de parkeergarage en die gozer loopt zo naar zijn auto. Staat zijn auto precies naar de geleende huurbak van mijn man.
0: Oh, wat lekker.
3: En hij kijkt zo, hij zegt, oh, dat is ook een mooie auto. En dan loopt zo de auto in. En hij zegt, ja, bedankt. En dan gaat weer weg.
0: Oh,
3: dat was toch mooi.
0: Ja, dat maar, is genieten. Maar, kleine side note, het is wel flexen met een huurbak. Het is wel flexen met een huurbak.
3: Ja, nee, maar daarom zei ik, soms moet je even dingen verzwijgen, toch?
0: Ja. Oh, zo, ja. Ja, okay.
3: Moet je even verzwijgen.
0: En wat dit verhaal heel lief. Maar was jij erbij?
3: Nee, ik was er niet bij. Nee, ik hoorde het verhaal. Ik vond het gewoon zo goed. Toen zei ik, ja, zei ik, heb je gezegd, nou, zei, soms moet je dingen even verzwijgen.
0: Ja, je dingen overhouden, heerlijk man. Tuurlijk, maar lekker. Oké, lekker maar. Trots op je man, dat vind ik sowieso altijd leuk. Ja.

Middagshow 3FM. Dit is Barend en Benner. Vergeet niet, als je naar een nieuwe film van Pamela Anderson wilt, dat kan geregeld worden als je nu het woordje Pamela hebt naar de NPO luistert. Doe je ding nu.

0: Middagshow 3FM, Calvin Harris, feel so close. Ja, ik was even aan het voorluisteren. Even, dat kan ik op mijn tafel zeg maar doen. Dat is allemaal niet boeiend voor jou. Maar dan kan ik even checken hoe de sfeer is in Turijn. Ik denk, ja, ik hoef er geen achtergrondmuziekje achter te hebben. Want het is allemaal spannend en gezellig genoeg. We zijn aan het schakelen naar Turijn. Want vanavond is, ja, het is bizar als je het mij een paar jaar geleden had gezegd. Vanavond is NEC tegen Juventus. En aan de telefoon hebben wij algemeen directeur van NEC, Wilco Boschuit.
1: Wow, jongens, wat een introductie. Goedemiddag.
0: Ja, hey. Wilco, enthousiast als altijd. Je bent met je mooie club uit Nijmegen, met het hele zootje, ben je denk ik gisteren deze kant uitgekomen. En vertel, neem ons even mee met de afgelopen uren.
1: Ja, weet je, ik ben gisteren hierheen gekomen en ik ben gisteravond een beetje door de stad gaan lopen. Ik vond het echt leuk. Van plein naar plein. Er zijn mensen die zijn 12 uur in de auto. Met hun kinderen. We willen hierbij zijn. Sommigen hebben geen kaartje. Sommigen hebben een kaartje. En we zijn vanmiddag bij Juventus wezen lunchen. Met Chiellini, die verdediger 17 seizoenen. Ja. Juventus met Marcel Bucco en Carlos Alves. Dat is heel officieel oudste, mooiste restaurant. En nu staan we op de pleinen. Met Marcel Bucco en Carlos Alves lopen we door de stad heen. Twee grote pleinen en op allebei die pleinen staat denk ik 2000 NEC'ers. Ja. Het is ongelooflijk. Je weet, gewoon je arm knijpen.
0: Maar is het ook een beetje surrealistisch, Wilco? Want het is, kijk, Juventus is zo'n, is de oude dames, hele grote club, is Alessandro Del Piero. Dat is Zidane. En NEC, met alle respect, is ook een beetje Jeffrey Leiva Cabessi, weet je wel.
1: Jeffrey Leiva Cabessi, hij was gisteravond bij de training met zijn zoontje gekomen. En die staat in het uitvak vandaag. Dit is, als ik dan met Chiellini zit vanmiddag, ja, 17 seizoenen, Italiaanse elftal. En hun best betaalde speler verdient net zoveel als ons hele totale spelersbudget bij elkaar.
0: 6 miljoen, hè? 6 miljoen hun best betaalde, toch?
1: Nee, dat gaat nog wel een stuk verder. Hoeveel? Ik schrok me helemaal de broer.
0: De 6 miljoen, sorry. Dat is een beetje een medium speler uit de Juventus selectie natuurlijk.
1: Klopt. Ja. Dus de grootheden zijn ongekend uit elkaar. Maar die mensen hebben ook wel veel respect voor hoe wij gespeeld hebben, hoe we het bereikt hebben. Maar dat wij hier lopen, Juventus, NEC Nijmegen. Iedereen zegt dat ook, ze zijn allemaal zo trots. We knijpen ons in de arm, Wilco. Het is niet normaal, we zijn er. Ja. Dat is toch leuk, joh. Die mensen zijn helemaal doordollen.
0: Ik ben er geweest bij Juventus in 2019, toen Ajax speelde. En we zijn die avond daarvoor toen naar een restaurant geweest, wat ik van commentator Siet de Vos had gekregen. Gewoon waar al die spelers eten en al die legends van Juventus. Dat was geweldig. Ik heb er nooit zoveel gegeten. Ik woog dan ook 110, maar dat maakt allemaal geen reet uit. Ik weet nog wel dat ik bij Ajax toen, in 2019, die legendarische wedstrijd, dat Ajax won, dat ik dat stadion inkwam van Juventus, dat ik die perfect geoliede gasten die warming-up zag doen, terwijl de klanken van allerlei grote rockplaten door het stadion heen kwamen, en dat ik dacht, ja, we hoeven niet meer te beginnen. Het is zo'n grote club. Hoe is dat gevoel bij jullie?
1: Ja, bij ons ook. Als je gisteren zijn de laatste training in dat stadion komt, is een prachtig stadion, al die witte stoeltjes en heel fijn zwarte stoeltjes erheen, 3 sterren, dat Italiaanse vlaggetje, alles is groot, mooi. Ja, je merkt wel dat je bij de recordkampioen van Italië bent. En die lui zien er allemaal top uit vanmiddag ook. Allemaal stropdas, pak aan. Ja, dit is wel top van de top in Italië.
0: Juventus is wel de laatste jaren natuurlijk even een tikje minder. Jullie zijn de laatste weken een beetje minder. Wat gaat dit voor wedstrijd worden?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat we allebei niet onze beste wedstrijd afgelopen weekend hebben gespeeld. Nee. Ik denk dat, dat wij toch gaan spelen op onze manier. Daar houden de Italianen niet van. Ja. We hebben een hoop nieuwelingen, natuurlijk een heel nieuw elftal weer aan het bouwen. Ja, ik denk toch dat wij wel hopen en dat we er ook voor gaan.
0: Ja,
1: zoals we altijd spelen, vol op de aanval. En dan zien we het wel.
0: Wilco, ik wil je nog wel even waarschuwen. Kijk, als ik bij jou ben, bij NEC, en ik ben voor Ajax en ik ga toevallig een keer juichen, dan kijkt er iemand een beetje bezwaard, maar dan houdt het wel mee op, weet je wel. NEC is gemoedelijk. Nederland valt nog wel mee. Af en toe heb je wat excessen, maar kijk vanavond wel uit als je tussen de Italianen zit en jullie scoren en je gaat juichen. Dat heeft mij bijna een paar kaken gekost daar.
1: Nou, ik zou je eerlijk zeggen, ik zit naast Marcel Bucco.
0: Ja.
1: In zijn enthousiasme denkt hij nooit ergens over na. Maar
0: nee.
1: Je uitwedstrijd.
0: Nee. Nee, maar Marcel heeft een vermogen van 18 miljard. Jij en ik moeten nog even.
1: Ik ga toch opletten, Barend. Ik ga toch opletten.
0: Ja, toch opletten.
1: Hey, wat doen jullie?
0: Oh, wat leuk. Hey, vanavond, we gaan gewoon weer zitten. Is het gewoon ouderwets 9 uur?
1: 9 uur, rood, groen, zwarte shirtje aan, jongens.
0: Ja, zeker. Heerlijk. Nou, ik heb er nog eentje in de kast. Ik heb er nog eentje liggen.
2: Ja,
0: die heb ik ook. Die heb ik gehad tijdens de Serious Quest. Dat is hartstikke leuk. We gaan ervan genieten. Geniet lekker daar. En ook van het leven. Vanavond ook nog even de stad in. Helemaal prima.
3: Ja, want je moet dat stadje echt even bekijken. Turijn is zo mooi. Prachtige architectuur.
2: architectuur.
1: Gisteravond ben ik in mijn eentje gaan lopen. Ben ik op een pleintje gekomen met een DJ. Toen heb ik al mijn appgroepjes heb ik aangeschreven. Toen stonden we er met 200 man. Wat is die stad leuk. Wat is die stad geweldig.
0: Ik heb er zelfs een keer met Valentijn Dries op het terras gezeten, realiseer ik me. De eerste keer
1: dat was dat gezellig.
2: Ja. Het is een beetje barokstijl. Het is prachtig.
0: Nee, dat was de eerste keer dat die man buiten was in 12 jaar. Dus dat was wel een bijzonder moment. Oké, jongens, hartstikke goed.
1: Ik ga ervan genieten.
0: Goed zo, veel plezier. Wilco Verschijk, algemeen directeur NSC. Veel plezier vanavond. Mooie wedstrijd. Gimme, gimme.

0: Kijk eens even, hoor die radio toch eens rammelen vandaag. Zoveel goede platen gedaan. LSRO, Tyler the Creator. We hebben nog meer gedraaid met Go Back to the Zoo. En we gaan ook nog dingen weggeven. Als in ik hoop dat het ticketalarm niet gaat rammelen. Met kaarten voor Phoebe Bridgers. Nel vindt het fantastisch. Ik vind het vooral leuk als jij erheen gaat. Maar dat moet je helemaal niet. We doen het voor de audience. We doen het voor jou. En we hebben ook nog eens de baanbanner Boombox liggen. En daarbij gaat Stef Wandstra zometeen een verlaten verjaardagstaart rondstrooien door de studio. Nou, het is een dag. Het is een dag. Hoe is het met mijn zoontjes trouwens? Zitten ze nog steeds op toe?
1: Zeker. Ze zitten met een Gameboy volgens mij. Of
0: ja, dat is het ding. Ik ben heel erg fel geworden op, ik noem het brainrotterij. Weet je wel. Dus gewoon, ze doen weinig meer. Maar ik was vandaag vergeten oppas te regelen. En mijn vriendin die moest, late klussen en toestanden. Dus ik denk, ik neem ze lekker mee. Maar ik kan ze niet 3 uur lang door jouw nieuwshok laten rennen. Dus dan laten ze gewoon lekker FIFA spelen. Ja, het is even niet anders, weet je wel.
2: Ja, nou ja, maar ik bedoel, dat is toch goed. Altijd elke dag is oké, maar af en toe even, hebben wij ook. Af en toe even brainrotten mag best.
0: Zo is het. Oké, jongens. Nou, over brainrot gesproken. We hebben de baantenbanner Brainrot Top 100 voor je. Nee, de baantenbanner Bluetooth Boombox hebben wij voor je liggen. Als je de volgende vraag gaat weten beantwoorden. Wat is naast stomp nog steeds het meest tegenovergestelde van scherp? En het zou ook wel een benaming voor mijn karakter kunnen zijn op een beetje een matige dag. Is het niet een goede vraag?
2: Jawel, ja, zeker. Je leest hem anders voor. Maar dat klinkt ook, dus
0: kom maar,
2: wel goed.
0: Kom maar.
2: Wat is naast stomp nog meer het tegenovergestelde van scherp?
0: Oh, wat zijn jullie goeie voice-overs?
2: Hm?
0: Ja, echt goede voice-overs.
2: Ja. Wat is naast stomp nog meer het tegenovergestelde van scherp?
0: Drop het even, NPO-lijst-app. Kom maar door, kom maar door. Zet je naam erbij.
3: NOS op 3.
0: Het is tijd voor het laatste nieuws, NOS op 3.
1: Zeker, goedemiddag. Het kabinet belooft 10 miljard euro extra voor de aanpak van oude bruggen en wegen. De afgelopen tijd zijn er steeds meer wegafsluitingen bijgekomen. Premier Jetten maakte dat extra budget vanmiddag bekend tijdens zijn allereerste algemene politieke beschouwingen als minister-president. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in Hierde in Gelderland is daar onterecht voor weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Ja, op bepaalde dagen mag je volgens die sauna een badpak of een zwembroek dragen, maar kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het onhygiënisch zou zijn. Ja, volgens het college is er alleen te weinig bewijs voor en zijn die regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Het saunacomplex in Gelderland kan die uitspraak wel nu naast zich neerleggen.
0: De eerste sauna waar ik was, ooit in mijn leven. In Hierde?
1: Meen je?
0: Ja, de Zwaluwhoef is dat.
4: Is dit de Zwaluwhoef?
0: De Zwaluwhoef, 100.000.
4: Ja, ja, tuurlijk. Ik, ja.
0: Tuurlijk. Maar je weet precies ook hoe het daar. Kijk nou, jongen, wat daar weer binnenkomt lopen met zo'n burkini aan. Wat but hier allemaal? Wat is dat voor gekkigheid allemaal?
2: Ja, zit een keer in mijn blote zwans.
0: Ik zit daar gewoon, wat een gezeik. En dat mogen we allemaal niet willen. Hoor. Hier aan begin van de einde, gas erop.
1: En Japanse theeboeren zijn de matcha-hype meer dan zat, schrijft de Volkskrant vandaag. Ze kunnen de vragen überhaupt niet aan, waardoor ook landen als China het nu gaan produceren. Ja, en wij drinken het hier in Nederland dan ook nog eens met plantaardige melk en siroop, waardoor de smaak volledig verloren gaat. Onze verslaggever Suzanne de Vries ging op matcha-jacht.
0: Oh, excuus, want ik ben helemaal ready voor Suzanne.
5: Hoi. Mag ik een banana bread matcha met erwtenmelk, alsjeblieft?
6: Hoe drink jij je matcha het liefst?
7: Ijsd met kokosmelk, meestal.
8: Ja, eigenlijk gewoon met een siroopje erin. Want je toch, zeg maar, die smaak. Dat is toch altijd een beetje grasachtig, wat mensen willen zeggen.
9: Maar in Japan zijn er ook mensen die zich zorgen maken over de matcha-gekte van tegenwoordig. Dat zegt onze correspondent Anoma van der Veren.
10: Matcha werd vroeger namelijk vooral bij de traditionele thee-ceremonie gedronken. En dan alleen met heet water, voorbereid met een speciale ijzeren ketel, bamboelepels en geschonken in prachtige handgemaakte mokken. Dus ja, de echte theekenners die vinden het heel jammer dat matcha nu op zulke creatieve manieren wordt gebruikt.
8: We maken echt een beetje ons eigen ding ervan. Ergens heeft dat wel iets goeds, maar het is natuurlijk van zichzelf gewoon een Japans product. En het gaat wel heel erg weg van wat het eigenlijk is.
11: We gaan matcha halen voor die 7 euro die je dan betaalt. Ja, dan wil ik er ook een beetje van kunnen genieten. Ja, een siroopje en kokosmelk vind ik altijd wel lekker.
10: Matcha is trouwens ook moeilijk te produceren. En de boeren die de theeplanten groeien zijn gemiddeld al ruim boven de 65 jaar. Dus ja, zomaar even meer matcha maken gaat niet zo snel. Veel producenten zitten dus ook met meer vraag dan dat ze kunnen maken.
9: Maar vinden mensen in Japan het dan wel oké dat wij massaal matcha kopen voor moeilijke matcha's met plantaardige melk?
10: Hier in Japan genieten de meeste mensen net zoveel van een lekkere matcha latte en een matcha toetje als mensen in het buitenland. Dus ja, ik zou zeggen, doe gewoon wat je leuk en lekker vindt. Dat doen de meeste Japanners ook.
0: Lekker man, nou, gewoon echt geweldig. Suus, echt applaus voor jou. Weet je, dat afronden met dat slurpje, geniaal. Heerlijk jongen, alsof ik weer gewoon de school van journalistiek. ik, weet je, met de microfoon erbij. Grote klasse, toch?
12: Top, top.
0: Ja. Top. Oké, we doen het weer nog even. Stef, kom maar.
1: Vanavond vanuit het westen trekken er nog steeds flinke buien over, met ook kans op een klap onweer. Morgen een dag met meer zon, alleen in het noorden kans op regen dan. Het wordt een graad of 18.
0: Dankjewel, jongen. Heel goed. En vergeet niet snel af en toe een stuk taart te voeden, want die klapt bijna helemaal
1: raar. Zo aan.
0: Heel goed. Ja. Hey. Hij wordt gewoon onder druk gezet hier.
2: Ik ben gaan naar hem te kijken.
0: Jongens, heel goed. Oké, Nel, waar staat het vast?
2: Ja, door die regen helaas ook heel druk op de weg. Ik noem de belangrijkste files de A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg 26 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor knooppunt Hofvliet 27 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 32 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden 28 minuten. En nog één langer, de A12 Utrecht-Den Haag voor Zoetermeer 30 minuten.
0: Hoppa!

0: weten. Tegenovergestelde van scherp. Naar stomp. Ja, het is wat allemaal, hè.
1: Jij bent het ook wel.
0: Ja, klopt. Af en toe.
1: Ja.
0: Nou, maar gisteren had ik zo'n dagje.
1: Ja, inderdaad.
0: Dermbeserie nu.

0: Super Series Self-Aware, zoals ik het eigenlijk het allerliefste heb. Ik weet niet, een beetje alternatief, maar wel prettig in het gehoor. Heel goed, Temper City. Maar, Nel, even. Je hebt net de taart gehad van Stef. Dat is op zich gewoon een soort bombardement voor je slokdarm. Of waar gaat het allemaal terechtkomen?
1: Ja, het is echt niet normaal.
0: Ik wil even aandacht vragen voor het volgende. Ik wil dat je zo'n normale classic als deze nog een keertje goed beluistert. En een keertje jezelf realiseert waarom dit zo'n grote classic is.

0: get calmer. Echt goed, ik weet niet.
1: Heerlijk, 92.
0: 92?
1: 92.
0: En Duits, ja. Hè? Ja, ik wist dat het Duits, maar 92.
2: Kijk,
0: in mijn beleving is er echt zo'n heel duidelijk verschil tussen begin jaren 90 en eind jaren 90. Qua begin jaren 90 voelt in mijn hoofd echt als heel oud. En eind jaren 90 is nog een beetje van, ja, dat gaat nog wel. Maar dat komt dan dat je dan zelf wat bewuster erbij bent of zo.
1: Ah, zij waren hun tijd voor.
0: Ze waren hun tijd weer voor u, het is niet de longen, weet je wel, bizar. Oké, Teus, uit Sliedrecht, goedemiddag jongen.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
3: Ja, prima.
0: Hoe is het met de stoep in Sliedrecht?
3: Ja, prima. Een hele leuke grote sporthal.
0: Ja,
3: bekend om korfbal, volleybal, badminton.
0: Zaalvoetbal?
3: Nee.
0: Geen
3: dat zit op een andere. Nee, daar zitten we te vol voor. Dat zit op een andere locatie.
1: Ah. En ben je zelf goed met balsporten?
3: Nee. vroeger wel gescoord, maar dat is heel lang geleden.
2: En Teus, als bij jou iemand langskomt voor een glaasje water, hè, uit de kraan, moeten ze daarvoor betalen of krijgen ze die gewoon?
3: Nee, zeker niet. Mogen gewoon wel bidon komen vullen.
2: Oh, kijk, want dat was vroeger bij ons in de sporthal, in het dorpshuis.
0: Oh, ja.
2: Op een gegeven moment mochten we. Ja, dat was wel heel lang geleden. Dat was nog voor de 26 eigenaren eerder. Ja. Dan op een gegeven moment moesten we een kwartje betalen voor een glas water.
0: Nou ja,
3: nee.
0: Ik vind een sporthal associeer je in mijn beleving, en dan heb ik het even over de late 90s en begin zero's, de Heihorst in Scherpenzeel, geweldige tent, inmiddels plat geflikkerd.
3: Maar
0: als ik dat in mijn hoofd zet, dan proef ik op het voorste puntje van mijn tong een AA'tje of een extraannetje. En ruik ik gewoon die frituur van die tent. Dat is een soort aparte. Ja, ik weet niet, man. Dat vind ik zo mooi. De sporthal. Top.
2: En hoe heet dat touchscreen spel wat er ook altijd stond?
0: Ja, maar dat is ook in cafetaria.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, get the picture.
1: Nee, ja, dat was een spel van dat.
0: Ja, het heet anders. Ja. Oké, nou, Teus jongen, hartstikke goed. Ja. Zit echt, gaan er als een raket. Volgende vraag gaan we met je spelen. En dat is hartstikke spannend. Want op dit moment hebben wij te maken met de grande finale. Op nummer 1 staat Casper van 41. Casper, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: Ja, Teus die mag er overheen blijven hangen voor de grande finale van.
5: Volgende vraag.
0: Ja, maar leg het nog één keertje uit in twee duidelijke zinnen.
5: Bij de eerste vraag geeft Teus als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Teus, ouwe reus, gas.
3: Kom maar.
1: Wat is na stomp nog meer het tegenovergestelde van scherp?
3: Volgende vraag.
1: Hoe wordt het geraamte van een mens ook wel genoemd?
3: Bot.
0: Oh shit, sorry.
2: Is goed. Ja.
1: En welke Ariana heeft hits met Love Me Harder, No Tears Left to Cry en Yes and Ariana?
3: Skelet.
1: Waar staat de G voor in de afkorting GFT?
3: Grande.
1: Wat is het hoofdingrediënt dat niet kan ontbreken in een omelet?
3: Dat wordt hier lastig. Ja, het is ei, maar dat is fout natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Een beetje schuldig, omdat ik dan wat verkeerd instaat. Heb ik toch het idee dat ik mensen op een ander leveltje zit.
1: Ja.
0: Te zetten. En ja, we hadden al een hele. Dat is helemaal mijn schuld. Ja. Het is gewoon niet goed. Casper.
1: Mag je gewoon een keer voor een herkansing?
0: Nou, stuur me ook even die bombox op.
2: Nee, zo gaan we niet.
1: Nee.
4: Zal ik de helft opsturen?
2: Ja, is goed. Stuur de helft.
4: Zonde.
0: Teus, ik heb het voor je verkloot, maar ik heb ook mijn best voor je gedaan.
2: Ja, weet je wat, Teus, je krijgt van mij een kaasschaaf. Die hebben we nog liggen.
0: Ja, die WK's. De baan die met een WK-schaaf.
1: Oh, die is heel mooi. Want wij vinden
0: WK-schaaf.
3: Hoeveel zat ik ernaast?
0: Ja,
2: dat is ook wel weer waar. Casper, die had er 11 goed, jongens.
0: Ja, dat had grote champion. Gefeliciteerd, Kars.
4: Dank.
0: Voor jou, de baan met een boombox. Ik wens jullie allebei een geweldige avond.
4: Te gek, dankjewel.

0: 3FM. Hier is Barend en Benner met zometeen 90's tijd. We hebben er twee klappers uit de jaren 90, waarvan ik hoop dat ik ga winnen vandaag. En we hebben Isabel Usher te gast. En daar is het zo ongekend goed mee gegaan de laatste tijd. Dat is leuk, toch?
1: Ja, de laatste keer dat ze hier was. Ja, dat is heel erg leuk.
0: Nel is helemaal fangirl en Supergirl. Dus Supergirl, supercool.
1: Supergirl.
0: Fangirl, supercool. Oké, zometeen meer. Hou de radio aan. Kom goed. 3FM.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer! Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Mindshift.
6: Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: 3FM. Show 3FM, dit is Barend en Benner. We zijn er voor je met nog een uur lang topradio. 90's tijd komt eraan. En wij hebben Isabel Asscher te gast. Eerst NOS 3. Hier is Stef Basta. Stef, goedenavond, jongen.
7: Goedenavond, het wordt straks een stukje lastiger om down under te gaan.
20: NOS op 3.
7: Ja, wat dat precies betekent, vertel ik je zo meteen. Eerst dit, er komt 10 miljard euro extra om het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen aan te pakken. De afgelopen tijd zijn er steeds meer wegafsluitingen bijgekomen. Dat extra budget maakte premier Jette vanmiddag bekend tijdens zijn allereerste algemene politieke beschouwingen als minister-president. En het draait in dat debat nu vooral om waar de premier steun voor wil vinden bij zijn plannen, bij links of bij rechts. Maar Jette zei vandaag nog niet te willen kiezen. Het schiet dus nog niet echt op. Lang verhaal kort dus, zegt de politiek verslaggever Wilma Borgman.
21: Eigenlijk zijn we nu weer precies op het punt waar we gisteren om deze tijd ook waren. Het kabinet wil nog steeds voor alle plannen, dus voor alle begrotingen, één groot akkoord. Want dan weten ze zeker dat niet alleen de leuke plannen worden gesteund, maar ook de nare dingen. Die meerderheid is nog steeds niet in zicht.
7: De oppositie wil nu snel duidelijkheid, maar premier Jette wil meer tijd. Australië komt met een strenger visumbeleid. Als je daar straks wil gaan studeren, dan mogen partners of kinderen niet meer mee. En ook wordt het lastiger om een studentenvisum te verlengen. Maar het belangrijkste punt is toch wel het aanscherpen van het werkvakantievisum, zegt onze correspondent Maaike Weijers.
22: Dit is een visum waarmee mensen tussen de 18 en 30 jaar een jaar lang kunnen reizen en werken in Australië. En ook veel Nederlanders maken gebruik van dat visum. Voorheen konden ze die periode gemakkelijk verlengen met 1 of zelfs 2 jaar door een periode op het platteland te werken. Maar dat wordt straks een lotingsysteem. Dan kan lang niet iedereen langer blijven dan dat ene jaar.
7: De Australische minister die erover gaat zegt dat deze maatregel niets te maken heeft met een radicaal rechtse partij die in Australië nu steeds populairder wordt en het aantal migranten wil terugdringen. En steeds meer bedrijven zijn klaar met al het thuiswerken van hun personeel. Advocaten op de Zuidas moeten volgens BNR nu weer minimaal 3 dagen per week naar kantoor toekomen. Ja, volgens dit advocatenkantoor lukt dat alleen maar als de medewerkers meer vrijheid krijgen.
23: We merken dat vooral de flexibiliteit heel goed werkt. Dat betekent dat mensen eigenlijk bijvoorbeeld 's ochtends kunnen sporten, komen dan naar werk, komen wat later, gaan wat eerder weg. Ze zijn flexibel in wat ze doen. Dus het is bij ons niet juist het moeten, maar het is juist het willen op kantoor zijn.
7: Studenten en advocaat-stagiairs moeten 5 dagen naar kantoor toekomen. Dan heb ik het weer voor je vanavond vanuit het westen. Nog steeds flinke buitjes met ook kans op onweer. Morgen gaan we de zon vaker zien. Alleen in het noorden kans op regen.

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
4: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7, 7.
6: Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Middagshow 3FM. September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is...

0: donderdag 17 september 2026. Met ja, de grote vraag, papa, waar ben je? Ofwel, papa, hoe is het? Stromae!
1: Volgende postcode loterijwinnaar. Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
0: Middagshow 3FM. September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

0: jouw kans op tickets voor
1: Phoebe Bridgers.
0: 3FM. Barend en Benner.
2: Het is de middagshow van 3FM. Je bent erbij de avond van donderdag 17 september 2026. Met ja, de grote vraag: papa, waar ben je? Ofwel, papa, hoe is het? Stromae.
3: Ja, twee vraagjes. Een vraagje. Oh.

0: donderdag 17 september 2026. Met ja, de grote vraag, papa, waar ben je? Ofwel, papa, hoe is het? Stromae!
1: Ja, twee vraagjes. Een vraagje

0: betalen.
1: Maar je moet ook bedenken dat mensen het ook serieus nemen wat je zegt.
0: Ben je toch gek? Ik ben er geen voorbeeld. Man, je bent er niet. Is er niemand waar je...
2: Alles behalve een
0: voorbeeld. Ja, kom op, Ornel. Ja, sorry, maar ik ben geen voorbeeld. Nee, maar dat vind ik dus echt, mensen. Ja, je hebt een voorbeeldfunctie.
1: Vind ik ook.
0: Nee, Rob Jetten. Rob Jetten heeft een voorbeeldfunctie. Ja, ik ben een schreeuwlelijk. Nou, hoeveel betalen schreeuwlelijk?

0: Kijk, dit is nou de radio die ik het liefst maak. Hè? Gewoon de hele keet lekker vol. Abeltje en mijn zoon die zit ergens in een hoek op de bank lekker te gamen. Top 5 artiesten op de gang. Die moet ook af en toe zichzelf afvragen. Waar ben ik in vredesnaam beland? Wat is dit voor smoetse paradijs?
1: Maar ja, ze is hier al eens geweest.
0: Ja, maar toch, het is niet te geloven.
1: Oh, dit trek ik slecht.
0: Dit kraakpand hier.
1: Dit trek ik slecht.
0: Wat is er?
2: Wat is er?
1: Er heeft iemand al op menu B gestemd.
0: Ja.
1: Terwijl die helemaal niet weet wat het niet is.
2: Vaker.
1: Nee, hoor.
2: Nee, vind ik ook niet netjes.
1: Ik ga hem eraf gooien.
2: Maar jullie mogen het allemaal doen, hoor.
1: Nee, ik gooi de folder nu af en gooi hem er weer opnieuw op.
0: Nee, okay. Nee.
1: Ja, kom op, hé.
0: Ja, okay. Ja, maar er zijn
1: mensen, zo kan het er niet.
0: Ja, maar er zijn mensen die haten mij. En dat is ook helemaal niet. Ik heb gisteren ook nog zoveel...
2: Nee, maar er wordt ook echt wel eens op menu aangestemd.
0: Nee, maar ik heb gisteren nog zoveel berichten gehad over mensen die helemaal lijp waren... Of wat ik over Amalia zo had gezegd. Dat was niet helemaal. Dus het is... Ja, ik zit hier ook maar gewoon te tetteren om een beetje het leukste uit.

0: met twee uitstekende platen uit de jaren 80. Nee, 90!
1: Oh, 90 ik praat ook al helemaal zoals iemand uit de jaren 90.
0: Oh, lieve vrienden, hallo. Nou, ik heb in de podcast vandaag, ik was echt heel erg door ontroerd. Er was ook echt een jaren 90 icoon. Adam Curry, zijn dochter, heeft weer een serie. The Addams Family, de revival daarvan. Dat was zo leuk om te kijken.
1: Christina Curry.
0: Ach, wat een fenomeen. Gaan we uitnodigen in de show. Allebei.
1: Ja, goed idee.
0: Is het echt voor jou dit weekend? Want ook jij moet
1: even rusten.
0: Even rustig aan.
1: Even lekker het bankje op. Is dat een goed, even zo'n goed lekker wegkijkertje, denk
0: echt
1: ik.
0: Echt heerlijk zitten. Nu een uur. Lino vindt het ook wel leuk, denk ik.
1: En niet te veel drama.
0: Nee, maar gewoon tof.
1: Ja, dat vind ik lekker.
0: Oké. Okay.
1: Ja.

0: Oh, D-Light.
1: Heb ik dan afgelopen dinsdag uitgekozen ergens tussen Achterveld en Leusden, terwijl ik op een bankje zat, terwijl het lekker weer was.
0: Nou,
1: of nee, zondag
0: dit,
1: of zo.
0: Bij dit weer kan die ook prima hoor.
2: En ik moet wel zeggen, ik moet zo lachen, want ik ben nu een beetje flauw spelletje aan het spelen met Mats.
1: Ja.
2: Mats is de hele tijd op B aan het stemmen en dan haal ik de polder weer af en dan doet hij het weer op B stemmen en zegt, laat me nou B stemmen. Maar als je nou hoort wat menu B is van Nelly,
1: ja, dan ben je...
2: wil je echt niet Mats.
1: Nee.
0: Menu nee. Niet.
1: Oh, hij staat er weer. Plaat. Kan niet
0: ik
1: anders
0: zeggen. Gewoon, ik zag Celine Dion in Parijs.
1: Nou.
0: En zoveel mensen worden blij van haar. En ondanks de ziekte blijft ze door. En ik dacht gewoon, ja, de eerste film die ik zag, Titanic. Ik bedoel, hij
1: ik ook.
0: Hoort gewoon, dit nummer hoort in ieder geval een keertje in 90's tijd als er optie te zijn geweest.
1: Nou, het is niet de eerste film die ik zag, het is wel de eerste...
0: Tietjes die je zag.
1: Partij die ik zag.
2: Oh,
1: ja, op beeld. Dat maakte heel veel indruk.
2: Zat er ook... zag je ze ook, de
1: ja.
2: Juke Loris?
1: Zeker.
2: Ik kan
0: nee, Juke Loris niet.
1: Nee,
0: maar ze wel.
1: Ja? Nee, mijn neef Albert die wist niet hoe snel die afstand niet moest pakken om achter terug te spoelen. En dan nam ik hem best wel in dank af, hoor. Vond ik helemaal niet erg. Maar goed, oké. Okay, AOV, heb je al lijst? Heb je dat open?

0: en ben.
1: Het is de middagshow van 3FM. Je bent bij Barend en Benner.
2: Oh.
1: Het gaat keihard. D-Light Grooves in the Heart, menu A, menu B is...
2: Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Jack, I never let go. I never let go.

0: Everybody isn't ready. Bij Bart en Benne, dit is 3FM. We hebben Ella aan de telefoon. Nou, wacht, ik wil dit nog een keertje doen. Ik vond het net weer leuk. We hebben Ella aan de telefoon. Track 2. Eigenlijk van Kees Wijn, hè? Niet normaal, hè? Als je dat hoort. Hè? Dat klapt er zo op. Die Déjà-Chanté vind ik dat ook. En die Voyage Voyage. Hey, precies. Ja. Precies. Wil even een kleine redactie overleggen met Jelmer. Jij wilde meneer Dingetje voor Bentje bestaan je nog.
1: Ik ja, wil Dingetje.
0: Ik wil Kees Wijn.
1: Ja, die ben ik al heel lang mee bezig.
0: Oh, maar dan bel ik hem volgende week.
1: Oké. Okay. Ja. Jij kent het natuurlijk weer persoonlijk.
0: Ja, nee, dat valt wel mee.
2: Ella, waar doen we naartoe, Bella?
3: Waar je naartoe belt? Ja. Van
0: Apeldoorn. Hey, en Ella, heb je een lekker dagje gehad?
3: Ja, best wel.
0: En mag ik aan je vragen wat je vanavond gaat eten?
3: Ja, dat mag je wel. Alleen dat houdt verband met wat ik net vertelde.
0: Ja. Nou, we hebben je buiten de uitzending gesproken en je hebt een slokdarmoperatie gehad waardoor je een probleem hebt met je stemband, een stembandverlamming.
3: Inderdaad, uit zonnevoeding.
0: Ja.
1: Oh.
3: Dus dan lukt niet meer om zo te eten.
0: Oh,
2: en helemaal niks meer? Of kan je wel af en toe...
3: Nou, jawel, ik kan wel wat, maar dat is, nou ja, praktisch eigenlijk niks.
1: Maar voor de smaak dan? Kun je wel ergens op... Ja. Kun je wel een snoepje eten en dan weer uitspraten.
3: Ja,
1: ik weet het niet.
3: Ik ook inderdaad wel elke dag van een koekje of een snoepje.
0: Wat mis je het meest, Ella? Welk gerecht mis je het meest wat je niet meer kan eten?
3: Heel eerlijk te vertellen, ik had zo gehoopt dat ik ooit weer een keer een hele donkerbruine boterham met boter en een dikke plak kaas.
0: Oh, ik denk dat is schattig. Ik denk die gaat echt met een beef Wellington komen of even wat. Maar gewoon een boterhammetje, bruin en kaas. Kun je nagaan hoe dankbaar je moet zijn in het leven als je dit soort dingen allemaal wel hebt. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet voor Ella. En Ella is ook nog eens de vrouw met een hele goede muzieksmaak. Want jij gaat voor een minuutje A vandaag, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ah, geweldig. Met jou kan ik lezen, schrijven en praten. Fantastisch, fantastisch.
3: Ja.
0: Nou, dankjewel. Thanks a lot. Fijne avond. En geniet van D-Light.
3: Ja, jullie ook een fijne avond.
0: Blijf lekker luisteren. Oh ja, doei.
3: Hoi.

0: Asscher is al binnen en daar is het gezellig mee. Nel is, is helemaal gek van haar. Ze doet het goed. Het is leuk. Ze heeft op dit moment top 3, toch? Lekker, man.
1: Joe.
0: Is er ook wat, hè, dat je dat gewoon hebt. Hè? Maar goed, oké, we gaan het er zo meteen over hebben.
1: Zeker.
0: En daarom gaan we een beetje tempo maken met de man die gisteren jarig was. Maar vandaag gewoon taart mee heeft.
2: NOS op 3.
0: Even een kakenversie update. NOS op 3. Stef Bandstra, wat is het allerlaatste nieuws?
3: Goedenavond. Er wordt nog steeds gigantisch veel fraude gepleegd met zorgbudgetten. En het gaat dan om geld dat voor zorg zou moeten worden gebruikt, maar vervolgens wordt weggesluist. Experts zeggen tegen mijn collega's van Nieuwsuur dat alleen al in Oost-Nederland 71 miljoen euro aan zorgfraude is gepleegd tussen 2020 en 2024. Ja, ze vermoeden dat het echte fraudebedrag nog veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen.
0: Maar 71 miljoen in het oosten, dat is natuurlijk die hele incestfamilie van Dennis Goud is dat. Die bij elkaar alles een beetje aan het rapen is. Dat kan niet anders, toch?
1: Ja, sowieso. Oh,
0: sowieso. Nee. Is veel 71 miljoen.
1: Dat is hartstikke veel.
0: Zinnig, man.
1: 10 miljard ook, hè.
0: Ja.
3: De Europese Unie opent het vuur op doomscrollen. De Europese Commissie heeft nu een plan op tafel liggen waarbij kinderen tussen de 13 en 15 straks nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op de socials. Ja, ga je op kinderen dat redden, denk je?
0: Nou, jawel. Ze zijn bij mij, ik zweer het je, dat is vandaag echt een slecht idee. Omdat ze zijn mee naar de show en dan moet ik ze gewoon wel op bankje zetten en dan zijn ze FIFA aan het spelen.
3: Precies, precies.
0: En dat is prima, maar ik moet je heel, ik ben echt wel dankbare vader als ik mijn kinderen zie, hoor. Die gaan uit school, die rennen gewoon, ja, ik weet niet hoe het bij hun moeder is, maar ik denk ongeveer hetzelfde. Die rennen naar buiten en er lopen 8 vriendjes en die zijn aan het voetballen. Nee, boos en abel, tot dusver modelkinderen, hoor.
3: Goed, man.
0: Niks aan
3: de volgens die plannen van de Europese Commissie moet er ook eerst toestemming van ouders komen, mochten die kinderen op social media willen. En onder de 13 zouden ze straks helemaal niet meer op de socials mogen. Nou, de Europese Unie werkt dus aan een wet om dat allemaal mogelijk te maken. Levert wel gemengde reacties op van ouders hier in Nederland.
4: Ja, ik denk wel dat dat goed is. Omdat het moeilijk is om kinderen ervan af te houden als anderen het ook mogen doen. Dus als het met wet beperkt wordt, denk ik wel dat dat helpt.
5: Vraag me af of ze het kunnen handhaven. Maar op zich wel goed, hoor. Ik weet niet of het gaat helpen. Want ja, je weet hoe kinderen zijn. Die doen toch hun eigen zin.
3: En ook moet er in die plannen een verbod op verslavende games komen. En mogen kinderen niet meer onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen.
6: Ik ga je voorspellen dat we dit terug gaan luisteren. Er wordt net zo'n viral filmpje als dat filmpje waarbij je zag dat
0: het
6: is belachelijk dat we niet meer mogen drinken in de auto. Wat maakt het nou uit? Het is maar een klein eindje.
0: Nee, nee. Dit wordt net zo van, nou, de mobiele telefoon, dat wil ik niet, hoor.
6: Nee.
0: Ik wil niet de mobiele telefoon.
6: Niet het bereikbaar zijn.
0: Dat is zo viral.
6: Ja, maar je hebt in de jaren 70 ook zo'n filmpje. Dus dat is gewoon dronken achter het stuur.
0: De geest is uit de fles, jongens. Ik denk dat het te laat is. Maar goed, jongens, laten we een beetje aanprutsen. We zien het wel. Kom maar,
3: gaan we even naar Australië toe. Daar is een roeibaan goedgekeurd waar veel om te doen was in aanloop naar de Olympische Spelen daar in Australië. In 2032 worden ze daar gehouden. En in de Fitzroy Rivier zitten krokodillen. En dus was het maar de vraag of het wel door kon gaan, die Olympische race daar. Ja, maar ja hoor, de baan is vandaag goedgekeurd, meldt ABC News. Volgens de Olympische Commissie kan er dus prima tussen die krokodillen door worden geroeid. Nou, de lokale Australische roeivereniging vindt het supermooi nieuws.
7: We've always been really proud of what we've had here. We've loved hosting major events. We love hosting our local events. It's great for grassroots sports. So yeah, it's just fantastic that Rockhampton's going to be on the world stage. So we're thrilled.
3: Ja, goed nieuws down under dus, maar atleten wereldwijd zit er wel hun vraagtekens bij. Een Zweedse Olympische kanoer heeft al laten weten zich er totaal niet senang bij te voelen tussen die krokodillen doorpeddelen.
0: Ja, dat snap ik toch ook wel. Weet je, ik ben sowieso ook het type dat me nooit zal begeven in dat soort kontrijen. Dus
6: dat weet je misschien niet, maar wij sliepen naast krokodillen in Amerika.
0: Ja, dat weet ik wel, maar ik bedoel, dat was niet vrijwillig. Dat was onder dwang van het juk wat pand heeft. Dat was slavernij, weet je wel. Ik bedoel, slavernij is dichterbij dan je denkt, hoor. Bizar. Oké, jongens, here we go. We doen het weer nog even, Stef. Kom.
3: Ja, vanavond vanuit het westen nog steeds flinke buien met ook kans op onweer. Morgen gaan we de zon vaker zien. Er valt alleen in het noorden van het land wat regen. Het wordt rond de 18 graden.
0: Oké, jongens. En Nel, doe het verkeer nog even. Dan kunnen we daarna naar Isabel, want daar zijn we hiervoor.
1: Ja, de A6 Lelystad Emmeloord voor knooppunt Emmeloord. Die is dicht door een ongeluk. Bestemmingsverkeer volgens Zwolle en keer bij afrit Ens. De A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 12 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 18 minuten. En nog eentje, de A50 Eindhoven Arnhem voor knooppunt Bankhoef 17 minuten.
0: Dank u.
8: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: studio, Isabel Asscher. Hey Isabel, wanneer was jij hier? Wanneer was je hier voor de laatste? Dat is denk ik april geweest of
1: zo? Ik zit te denken. Het voelt kort geleden. Maar ja.
0: Ik kan het even voor de zomer. Maakt allemaal niet zoveel uit. Ik wil wel zeggen dat het gewoon leuk is om te zien dat het zo goed met je gaat. Nel die kwam van de week binnen. Ik had Nel een beetje op de flikker gegeven. Ik zeg, Nel, luister, weet je, ik doe de gasten veel voor Baan en Banner. En zorg nou even dat al die leuke meiden hier een beetje komen. Weet je, dat al die goede vrouwen, er zijn er zoveel van. Dus Nel is aan de slag gegaan. En die was best wel snel druk bezig om jou deze kant uit te krijgen. Want wat zag jij een beetje mevrouw Banner de laatste weken?
2: Ja, nou, vooral op TikTok. Ik hoorde één hoek. En ik zag er mensen op reageren. En het artwork van het album zag er vet uit. Gewoon allemaal. En ik zie opeens Isabel, ik zie er overal. Overal zie ik er voorbij komen. Ik zie allemaal nummers viraal gaan. Ja. Met die hoek waarop andere vrouwen en mannen dat aan het zingen zijn. Ja, en toen, nou, dat weet je zelf, volgens mij is het even ontploft.
1: Ja. En ook, ja, dat zeg ik net, zeg ik de hele tijd. En je verwacht het nooit, maar... Of zo'n moment waarop je totaal even niet had verwacht dat het zou gebeuren. En dat is natuurlijk altijd zo. Maar ja, we zeiden net nog tegen elkaar van... Er zijn mensen die gewoon zeg maar duizenden euro's er tegenaan knallen... om even een paar influencers zeg maar op jouw liedje een TikTok te maken. Maar dit is gewoon...
0: Oh ja, gebeurt, soort... dat, gebeurt dat, ja?
1: Ja, zeker. Ja?
2: Want wie zijn er allemaal voorbij gekomen die dat hebben gedaan?
1: Nou ja, meer van dat is gewoon een ding vaak bij labels. En dat is een hele markt in die influencers, wat ik snap. Maar het is ook niet verkeerd of zo, maar dit was gewoon... We hebben er helemaal niks voor hoeven doen.
0: Organisch.
1: Om al die filmpjes gemaakt. Ik kan niet eens. Ik heb gewoon spraakgebrek.
0: Nee, maar dan maakt geen reet uit. Nee, maar ik zei net al. We zijn ook op TikTok. We zijn live. En het is ook leuk, weet je. Omdat het gewoon een hele prestatie is. Omdat ik net ook even met je buiten de show. Ofwel on-air op TikTok. Even de top 10 doornam van artiesten waar je er tegen opneemt. Waar je dan boven staat. Waar ik dan even benieuwd naar ben, Isabel. Want we kennen jou al super lang. We hebben jou allemaal gezien met covers van de Opposites en zo. En al die video's hebben we voorbij zien komen. Hoe voelt die nou dan?
1: Lekker.
0: Ja?
1: Hij voelt echt lekker.
0: Kan je er echt van genieten?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Echt even die he. Zo voelt hij ook. En ook een beetje die van zie je wel.
0: Ja.
1: Die voelt vooral ook heel lekker.
0: Heb je een beetje tegen de stroom in gevoeld? Zo van jongens, heb je een beetje afgevraagd van doe ik er wel toe? Of lukt het allemaal? Of wist je dat allemaal wel?
1: Tuurlijk heb ik wel echt wel momenten gehad dat ik dacht, oh, het is zoveel werk. En het is zo, want we doen het ook independent. Dus het is gewoon heel veel werk, heel veel zelf doen. Mm. En dan geniet je er wel van. Maar dan heb je wel vaak dat moment dat je afvraagt van... Ja, gaat al deze struggle, gaat dat op een moment gaat dat het allemaal waard zijn of zo? En er zijn er wel heel vaak momenten geweest dat je dan sowieso ervan geniet. Maar ja, je wil uiteindelijk toch even die klapper, zeg maar. Mm. En vooral in Nederland, want anders dan kan je... Ja, we zijn zo klein. Dan kan je er gewoon niks. Dan kan je er niet lang zeg maar ermee doorgaan. Zo, nou ja, bedoel, is het niet Nederland te klein voor.
0: Ja, precies. Okay, je bedoelt ook gewoon qua showleven en qua hoe je het financieel rond gaat breien voor jezelf.
1: Ook, maar gewoon, ja, ook van kijk, in Amerika of in Engeland, als je dan iets meer een niche artiest bent, dan loopt dat wel los. Want het is al zo groot. Maar in Nederland moet je gewoon op een gegeven moment jezelf echt even door dat plafond breken of zo. En heel lang. Heb ik daar niet in geloofd, maar nu besef ik me wel van... Okay, nu gebeuren de dingen die ik nog nooit eerder heb meegemaakt, zeg maar.
0: Maar we moeten er nog twee pakken, hè?
1: Ja.
0: We moeten er nog even twee, weet je wel. Hey, dit is zo fantastisch, weet je wel. Maar laten we nou ook even als radio en liefhebbers van het eerste uur... de boel blijven supporten. Want de Ilse de Lange en Milo laat het lukken, kunnen we hebben, toch?
1: Ja.
0: Zo is het.
2: Ja.
0: Daar is die. Isabel Asscher, eindelijk, zoals ze zelf zegt. Niemand wil een popster bij

0: Friday, Vampire Weekend, E-Punk, Maarten Bennett. Het is 6:15. Dit is de middagshow van 3FM. Je bent erbij, we hebben Isabel Ascher te gast. Staat in de top 3, heeft de hit waar ze heel lang naar zocht. En die ze volgens haar zelf ook verdient. Zo simpel is het ook. En dat vinden wij ook. Ja toch, je vindt het zelf dat je het verdient, toch? Dus dat is goed. Wat ik ook leuk vind, is dat er heel veel support voor jou in de TikTok live is. Veel
1: ja, ook veel fans. Vraag naar waar kan ik nog kaartjes krijgen?
0: Want... Ja, waarvoor allemaal vragen? Want het gaat allemaal zo snel.
2: Ik zie
0: allemaal
2: niet in de kleine...
3: Oostpoort.
0: Ja.
2: Ja, er zijn nu steeds meer venues aan het uitverkopen.
1: Wat goed.
2: Dat is wel echt...
1: Dat merk je ook meteen, denk ik.
3: Ja. Welke plek heb je het meest zin in? Of maakt het niet uit?
2: Maakt echt niet uit. Kijk, bijvoorbeeld in... Ik kom dan uit Assen, dus Groningen is wel een soort van een beetje voelt als thuis. Ja. Maar ik denk dat elke plek echt magisch gaat voelen. Want dat was vorige keer ook zo.
0: Hey, ja. En welke... Dat is altijd interessant natuurlijk, hè? Dat je dat, we hadden het net op de live al even over andere radiostations en zo. Er gaan allemaal wel deurtjes open. Welke artiestendeurtjes gaan er open? Want jij bent natuurlijk ook gewoon een droom voor een Hoek. Gewoon met grote jongens. Voor een Kevin of zo, of dat soort gasten. Wat
2: Hoek,
0: gebeurt er?
2: Maar ik wil ook die verse ook nog zelf doen.
0: Oké, dat wil je ook nog.
2: Dat niet alleen de Hoek.
0: Ja.
2: Maar
0: beledig ik je een beetje dan?
2: Nee. Maar ik denk dat...
0: Oké, Kevin belt voor alleen een Hoek.
2: Ja, sowieso hard.
0: Eerder, bedoel ik.
1: En andersom, zijn er ook mensen die jij belt voor een Hoek nu? Die misschien nu wel zeggen, oh ja, ik wil wel bij haar vertrekken.
2: Ja. Nou, ik heb nog niet, we zijn zo in die chaos nu met deze song, dat we er nog helemaal niet over nieuwe muziek hebben nagedacht. Maar het is...
1: Maar er komen wel wat namen binnen nu.
2: Ja.
1: Ja. Dat is wel lekker. Cool. Ja.
0: Gooi ze een beetje juice dan.
2: Ja, maar nee. Want dat
0: is toch heerlijk? Maar maakt het uit. We hebben een audience van slechts bijna 200.000 mensen.
2: Dat is toch... Ja. Nee, met zijn vette namen.
0: Ook dat vervelend hoe wij zijn. Hè?
3: Ja, echt vervelend. Ja. Maar ook even helemaal, gewoon gooi het even helemaal los op zijn allergrootst denken. Het mag ook internationaal, zeg maar. Gewoon, wie staat er samen met jou? Weet je, wie benadert jou of wie gaat jij benaderen?
2: Zo.
0: Nelly Banner.
3: In de app werd al Usher gezegd.
1: Hey. Ja, natuurlijk.
2: Nou, mij lijkt het, en dat is even helemaal los van... Nederlands, maar ik ben dus ooit begonnen. Als ik gewoon heel groot mag denken.
0: Dat mag.
2: Ik ben ooit begonnen in de house en ik heb best wel veel vocals gedaan voor DJ's. En dat was een beetje hoe ik de muziek ben ingerold.
0: Noem eens wat tracks waar we jou van zouden kunnen kennen.
2: Nou ja, er is dus een song die heel hard is gegaan destijds van een artiest die heet Drulu.
0: Ja.
2: Ken je die?
0: Ja, ik denk het wel als ik het hoor. Waar hebben we het over? 2018 of zo?
2: Ja. Sunburn.
0: Ja.
2: Je kan hem misschien kennen. Het was wel echt een
0: Drulu. Oké, maar gewoon op zijn Nederlands.
2: Drulu. Ik ben helemaal Drulu.
0: Ja, precies. Ja.
2: En nou ja, daar is het een beetje begonnen. Maar ik, zeg maar, mij lijkt het allerhardst om gewoon met Disclosure of zeg maar een Calvin Harris, zeg maar zo'n UK dance hit. Maar ja, dan droom ik echt groot. Maar ik denk gewoon, je moet altijd groot dromen. Maar
0: moet
2: in Nederland ook sowieso gewoon vette dingen maken.
0: Maar is jouw Engels ook zo goed? Ja,
2: ik kom uit Engeland.
0: Dat is lekker. Dat pak je dan toch lekker mee.
3: Ja, dat hebben we gewoon daarnaast. Dat geen missen wij.
0: Dat hebben wij echt als beperking. Wij zouden gewoon qua niveau... Zouden wij,
3: BBC One. 100%.
0: Wij waren... Gaat iemand zitten hier te bellen onder mijn show? Die hebben we niet in de gaten. Nee, maar luister. Wij waren dus in Amerika. En ik moet je wel heel eerlijk zeggen. Weet je wel, ik had wel het idee. Kijk, wij waren in Amerika, we gingen 3 weken gingen we een show doen. En wij waren op een gegeven moment de gast bij de grootste ochtendshow van Texas of zo. Weet ik, de luisterde heel veel. En je denkt dan toch even. Kut dat ik niet goed in het Engels ben.
3: Toch jammer, hè?
0: Nee, want het is. Want ik had het qua niveau.
3: Ik toch weer te vloeken.
0: Dat deed hij daar ook.
3: Moest een paar seconden terugspoelen.
0: Nee, maar luister.
3: Niet uitgezonden.
0: Nee, maar luister, wat ik wil zeggen. Ja. Is van. Ik had qua niveau niet het idee van. Nou, dit zouden wij niet kunnen. Weet je, dus dan is het toch lekker als je dat hebt, dat je dan dat vocale bereik hebt.
1: Ja.
0: En je kunt die
1: taal.
0: De taal.
1: Ja.
0: Daar had ik denk ik toch wat meer naar pa moeten luisteren. Oh, mijn oudste zoon gaat klagen.
1: Oh.
0: Wat is er, Bo? Oké. Okay.
1: Nee.
0: Hey, leuk man. Hey, hartstikke goed. Ik moet nog een track draaien van een jongen die ik heel erg goed vind. Denzel Chain heet hij. Die wil ik nog even laten horen. Heb ik hem beloofd, wel 3 keer deze week. Dus daar wil ik hem mee uit. En we zijn nog even op de TikTok. Neem zo meteen nog even afscheid op de radio. Dus denk goed na over hetgene wat je nog zou willen zeggen zometeen.
2: Oké.
0: Okay. Lekker man.

0: Hazel Chain, Top Talent, Diamond Rings. Ik heb er zelf geen reet van gehoord, maar ik weet wel dat ik het zelf leuk vond. En dat ik hem graag draai. Ook een jongen die ik graag mag.
1: En een knappert.
0: Mooie jongen ook. Ziet er goed uit, ken ik dan ook weer. Een beetje hetzelfde laagje pakken als Isabel. Ik ken hem als artiest die over... Boys! Je vader zit hier. Jullie spaarrekening te vullen.
1: Ja.
0: Dit is toch niet te geloven?
2: De tent wordt hier overgebroken.
0: Nou, okay.
3: Hallo, we zitten weer met een bijna nummer 1 artiest, ja?
0: Denzel Chain, hou hem in de gaten. Isabel, super lief dat je er was. Heel erg gewaardeerd. En veel geluk met alles wat je doet. En we supporten altijd. En de boys hebben scheid te horen. Andres, kom.

0: buiten.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
20: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
0: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
21: Fans van voordeel.
7: Aldi.
22: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
21: Fans van voordeel,
7: Aldi.
22: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
23: 3FM. Avondshow, op het punt van beginnen. Ik trap hem zo meteen af met Cameron Wittkamp, Kingdom Affair. Maar voordat het zover is, krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
24: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
25: Het sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
26: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
24: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
27: 3FM.
28: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
29: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
20: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
29: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
30: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
31: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Volido.
5: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is 3FM Ticketmaand.
10: Vandaag jouw kans op tickets voor
11: Phoebe Bridgers.
10: 3FM.
11: Helen Vara.
10: Andres Oudijk.
23: Ik zal je zo meteen uitleggen hoe laat het ticketalarm vanavond nog afgaat. Ja, ik ben gewoon vandaag. Laten we afspraken maken. Dat doe ik na muziek van Cameron Whitcomb, Kingdom Affair.

Ik ga het niet moeilijker maken dan het is. Ik bedoel, je hebt er een hele werkweek op zitten. Je hebt het gered tot aan de donderdag. Dus shout-out naar jou. 20:20. Dat is het moment wat je in de gaten moet houden als je hier bent vanwege het 3FM ticketalarm. Gaat vandaag af voor kaarten voor Phoebe Bridgers. Super goede artiest. Zij maakt hele spannende liedjes, hele mysterieuze liedjes. Ook best wel liedjes met power, maar ze kan zich ook heel klein maken. Dat vind ik het mooie aan haar veelzijdigheid en aan haar talent eigenlijk. 20:20. Zo laat gaat het ticketalarm af. Ik verwacht wel, nu ik dit al aan je heb verteld, dat je in ieder geval echt met een goede reden komt waarom jij moet winnen. Ik hoor het straks, hè, via de luisterapp.

0: koningin van het bal. Roxy Dekker maakt de bare minimum.
1: Het is eigenlijk een heel irritant mannetje. Maar op de een of andere manier blijf je toch luisteren.

0: track is toch niet meezingbaar? Het is toch gewoon meeschreeuwen? Kaiser Chiefs en Ruby.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oké, laten we het even hebben over wanneer je nou bepaalde liedjes draait. Ik bedoel, je hebt waarschijnlijk ook tracks die je aanzet als je sad bent. Wat is dat bij jou? Bij mij is het deze, hè? Tranen met tuiten, weet je wel. California King Bed. Ik bedoel, als je zin hebt om bijvoorbeeld te seksen, als het wat spicier wordt, heb je waarschijnlijk ook liedjes die je aanzet. Bij mij is dat bijvoorbeeld deze.

er zijn ook liedjes waar je helemaal geen reden voor nodig hebt, joh. Deze heb ik aan tijdens het douchen, tijdens het sporten, tijdens de vaten inruimen. En ik hoop dat die bij jou eigenlijk net zo lekker valt. Chris Stassi met You Know Me.

gewoon een Nederlandse guy. Verdient meer waardering. Zijn naam is Chris Stassi. De tune heet You Know Me. Hoor je bij 3FM? Ik zie een superbericht wat ik toch even met je wil delen. Komt van Rens. Die zegt, hey Andres, ik kom mijn streakje hoog houden vanavond. Ik vind deze streak belangrijker dan de streak die ik heb met sommige dames. Al is de sambal, denk ik, meer spicy dan wat voor foto's ik van hun ook terugkrijg. Rens, het is bijna weekend. Foto's staand, je weet me te vinden. Dat betekent niet dat je foto's staand moet sturen nu in de luisterapp. Het enige wat je even moet doen is dikke donderdag naar mijn appen. Weet je wel, dan weet ik dat je aanwezig bent. Schrijf ik je op en hoe vaker je naar dit programma luistert, hoe meer vinkjes je hebt, hoe groter de kans dat je een pot zelfgemaakte sambal wint.

0: een donderdagavond is, zonder me te vertellen dat het een donderdagavond is. Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl.
1: Andres Oudijk.
0: Ik vind het altijd heerlijk om even met je te chatten via de luisterapp. Wat top dat je voor de avondshow gekozen hebt. Sowieso de enige plek waar je na een lange werkdag nog even wil inklokken. Heeft alles te maken met het feit dat ik je dan op aanwezig zet. En ben je nou het vaakst van de maand aanwezig, dan win je een zelfgemaakte pot Sambal Oudijk. Dus bij deze stuur even dikke donderdag, dan weet ik dat je er bent en check ik je in voor de avondstreek.
1: Andres, avondstreek.
0: En aan de telefoon is Marijn. Goedenavond.
2: Goedenavond, Andres.
0: Oh, ik hoor het al.
2: Oei. Je hoort het al.
0: Ja, ik hoor het al.
2: Nou, wat hoor je dan?
0: Mannengriep. Ja, je bent al de hele week ziek, jongen.
2: Ja, ik weet niet of het griep is, maar koorts en nu verhoging. En dan is het niet slim om buiten te gaan staan werken, zeg maar.
0: Nee. Wat doe je voor werk dan buiten?
2: Ik parkeer auto's voor mijn werk.
0: Ben jij op de valet parking?
2: Soort van.
0: Yo, maar wacht even, want dit vind ik interessant. Kijk, ik hou van autorijden, jij dus ook.
2: Jazeker.
0: Ik heb min 6 schadevrije jaren. Hoeveel jij?
2: Privé, eens even kijken, een jaar of 4 denk ik nu.
0: Zo, zit jij op 4 schadevrije jaren?
2: Yep.
0: Oké, nou ik dus op min 6, maar is dat een vereiste voor jouw baan?
2: Nee, daar wordt niet naar gekeken, zeg maar. Er worden andere dingen gevraagd, zeg maar.
0: Want ik weet, je houdt wel van een blootje ook.
2: Zo op zijn tijd, zeker.
0: Ja. Speelt dat nog mee bij je toelating van je werk bijvoorbeeld?
2: Als je niet vaag op je werk komt, dan is er niet heel veel problemen, denk ik, zeg maar.
0: Nou, het leuke is misschien, dat weten mensen niet, maar Marijn, we hebben elkaar gisteren ook even gesproken. We wisten dat we zouden bellen. En toen ben ik een middagje met jou meegelopen. We hebben wat opnames gemaakt hoe jij aan het werk klinkt. Dat klinkt zo.
2: Oh ja, dat ja. Nou kan ik het me weer herinneren. Dat was die Bugatti, toch?
0: Ja, die Bugatti van die hele oude rijke CEO.
2: Ja, die meneer is nog steeds op zoek naar zijn wagen.
0: Marijn, je staat op aanwezig vanavond.
2: Kijk eens, man.

Dua Lipa, zij bracht ons Houdini. Kijk, het is een mooie avond. Ik heb je al verteld hoe laat het ticketalarm vanavond afgaat voor kaarten voor Phoebe Bridgers. Super veelzijdige zangeres. Maar binnen nu en 5 minuten kan je ook eigenaar worden van maar liefst €150 concertengoed. Ik weet namelijk hoe mokerduur concerten zijn. Ik vind het echt belachelijk dat het gewoon niet meer te betalen is. En daarom kun je in dit radioprogramma elke dag kans maken op concertkaarten. Dat heb ik de afgelopen paar dagen opgespaard. Zodat we nu €150 hebben liggen op die stapel. Ik hoor je denken, oh Dijk, hoe maak ik dan kans? Stuur me gewoon even je naam. Meer hoef je niet te doen. Spreek ik je na de nieuwste van Nothing But Thieves. Die is zo fijn.

0: Klein dansje wagen doen we samen met Sophia Baxter. Zij maakt een Murder on the Dance Floor. Ik denk dat het hart van Nout, 26 jaar, uit Roermond flink aan het pompen is nu. Nout, goedenavond.
1: Goedenavond, hoi.
0: Hoe zit het met die hartslag?
1: Hoog.
0: Dat snap ik, maat.
1: Toch wel zenuwachtig.
0: €150, dat staat op het spel.
1: Yes, ja. We zullen zien als we het kunnen verdienen.
0: Je wint het als volgt. Ik heb een aantal vragen. 5, die gaan over jouw lievelingsartiesten, 3FM-artiesten en het dagelijkse nieuws. Heb je die alle 5 goed binnen de minuut, dan win je vanavond dat geld. De laatste vraag die luidt, kom je maandag weer? Dan mag je zeggen ja. Dan speel je maandag voor €200. Als je zegt nee, dan cash je vanavond gelijk uit. De jackpot is extra hoog, omdat we dus hebben opgestapeld. Heel even nog een beetje over jou. Je houdt van voetbal, maar je bent eigenlijk niet zo goed, hè?
1: Nee, ja, ik kan er eigenlijk helemaal niks van. Dus mijn beste positie is gewoon lekker op de bank.
0: Dan hoop ik dat er geen voetbalvragen in zitten voor je.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Nout, eventjes nog één teug adem. Hoe ready ben jij?
1: Ready.
0: Oké, dan gaat die eerste vraag, jongen. Welke Engelse band, bekend van Wonderwall, kondigde een show aan in Nederland?
1: Oasis.
0: Welke vakbond organiseert de staking van de schoonmakers bij de stations deze week? Hoe heet de 3FM-lijst die je elke zaterdag tussen 4 uur 's middags en 7 uur 's avonds hoort op 3FM?
1: Skip.
0: Oké, dan, hoe klinkt een blije koe?
1: Moe.
0: Dit jaar won hij de 3FM Award voor beste album met het album Lieve Monsters. Hoe heet de artiest?
1: Fuck.
0: Oeh. 20 seconden nog voor 2 vragen, kom op. Hoe heet de 3FM-lijst die je elke zaterdag hoort?
1: Alessandro Molarini was de eerste, of ja, die van net.
0: Wie?
1: Kan dat kloppen? Nee, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb echt geen idee.
0: Zeg iets, roep iets.
1: Nee, ja, ik weet het niet. Staat, geen idee.
0: Zijn je Sef? Ja. Ja, dat is goed. Oké, dan. Ah, fuck man. Oh.
1: De belanglijst was het trouwens, ik weet hem al.
0: Ja.
1: Ja, ja, nou ja, lullig, ja.
0: 20 seconden te laat.
1: Ja.
0: Ah, bro, je was er zo dichtbij.
1: Ja, ik ging wel vast. Ik wist het echt even niet.
0: Ik ben gewoon een beetje in shock, want ik had het je zo gegund, jongen.
1: Ja, jammer, ja.
0: Hoe voel je je nu?
1: Ergens toch ook wel opgelucht dat het voorbij is.
2: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

Weet je wat het vervelende is? Dat alles aan haar gewoon mooi is. Haar stem, fantastisch. Haar uiterlijk, fantastisch. Waarschijnlijk haar uitwerpsel ook. Fantastisch. Olivia Dean. Ja, maar weet je, het is mooie vrouwen poepen niet, toch? You're the dive bij 3FM. Avondshow in full effect. Ik bedoel, het is donderdagavond. Ik hoop dat je een beetje zin hebt om te dansen. Ik ga je in ieder geval proberen te laten dansen op muziek van Ugel.

0: Ticket Alarm gaat af om 20:20. Dat is een afspraak die jij en ik deze avond met elkaar maken. Maar ik vraag één ding terug. Kijk, ik zeg je nu heel eerlijk hoe laat het Ticket Alarm afgaat. Omdat ik weet hoe belangrijk Phoebe Bridgers voor je kan zijn. Wat haar muziek met je kan doen. Maar ik wil even een goede motivatie. Ik wil niet zien, hoi, ik wil gaan naar een concert. Nee, ik wil vanavond echt eventjes de dikste motivatie zien die je ooit hebt gestuurd naar de luisterapp. Nou, je hebt nog 20 minuten om daarover na te denken. Spreken we elkaar zo. 3FM.
1: Ster. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
13: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: De Beter Pickabilly's.
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
18: De vriendelijke specialist. DA.
19: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
0: 3FM. Avondshow van 3FM in volle vaart. Zometeen Kensington. Je hoort Stay. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 8.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een negende lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
6: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
20: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
21: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
20: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
22: Ster. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En... je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
24: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
27: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
28: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
25: Fans van voordeel.
28: Aldi.
29: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holero.
30: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
31: September is iedere dag jouw kans op tickets.
32: September is 3FM Ticketmaand.
31: Vandaag jouw kans op tickets voor
32: Phoebe Bridgers.
31: 3FM.
32: BNN Vara.
31: Andres Oudijk.
0: Oeh, ik heb echt de vrouw van het moment voor je klaarstaan. Ze speelde al op onder andere Lowlands. Maar veel belangrijker, ze heeft ook de mega hit. Wie dat is, hoor je na Kensington.

Bridgers is 5 minuten vervroegd. Het gaat af om 7:15. Ja, ik dacht vandaag, je hebt een lange werkweek gehad. We zitten al heel diep in die ticketmaand. Elke dag namelijk kans op kaarten voor de allerdikste artiesten. Laat ik het je vandaag niet zo moeilijk maken. Laten we gewoon afspreken hoe laat het afgaat. Dan wil ik wel de allerbeste reden ever horen om naar deze vrouw toe te gaan.

Adela, Ain't in L.A. is een nieuw liedje, deze week ook de mega-hit. Heel even een moment aandacht, alsjeblieft. Ik heb namelijk iets belangrijks te vertellen. Het 3FM ticketalarm met kaarten voor Phoebe Bridgers is 5 minuten vervroegd. Ik herhaal, het 3FM ticketalarm met Phoebe Bridgers...

0: you.
1: Ik heb zometeen Cat's Eye voor je. Het is een groep, ja. En die slaat zo ongelooflijk aan. Ik denk dat jouw hele tijdlijn er ook vol mee staat. Vorige week was het concert. Zoveel fans tevreden, happy en meegedanst met het liedje Animal. Jij kan dat zometeen ook na Lost Frequencies en Live It All.
0: Let's go!

0: FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Phoebe Bridgers.

0: Zo, maar dit is toch zo'n spannend moment. En ik weet het, er zijn morgen gewoon weer kaarten te winnen bij 3FM voor Lemmer. Weet je wel, lekker beuken, lekker knallen, lekker pompen. Maar daar heb je niks aan als je speciaal luistert voor Phoebe Bridgers. Elke dag in de 3FM Ticketmaand kans op kaarten voor de allerdikste artiesten van Nederland. En verder buiten. En Phoebe Bridgers staat natuurlijk bekend om haar een beetje sad girl songs. Het is allemaal heel mooi, melodisch. De teksten zijn fantastisch. Dat zie ik ook veel terugkomen in jouw motivatie, waarom je erheen wil. Dank je wel als je de app van NPO Luister hebt gebruikt. Kijk, weet je wat het is? Het liefst zou ik jou en al je vrienden erheen sturen, maar die macht heb ik niet. Ik ben maar een simpele radiomaker met 2 kaartjes voor deze fantastische artiest. Maar misschien zijn die wel voor jou. Als je telefoon nu overgaat. En je opneemt.
1: Hallo, Mats.
0: Met wie?
1: Met Mats.
0: Mats, mag de radio even uit?
1: Ja, dat is goed nu.
0: Oké, Mats. Je hebt een bericht gestuurd naar de luisterapp.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat staat er in dat bericht?
1: Dat mijn vriendin heel erg van Phoebe Bridgers houdt en niet zo groot is. Maar ik wel, dat als ze op mijn schouder zit, dat ze het misschien een keer kan zien.
0: En hoe lang ben jij dan, Mats?
1: Ik ben 1,93 meter.
0: Holy guacamole! En dan nog iemand op je schouder nemen, dan kan niemand meer wat zien.
1: Ja, maar dat zijn niet mijn vriendinnen, hè? Degene achter me.
0: Ik hou van deze mentaliteit. Jij wil haar gewoon heel graag verrassen.
1: Absoluut.
0: Ben je nu bij je vriendin?
1: Nee, ik ben bij mijn oma.
0: Oh, nou, zou je oma dan misschien willen meeschreeuwen als je vriendin? Want jij wint 2 kaarten!
1: Ja. Fantastisch. Jawel, oma.
0: Ja, dit is mooi om te horen. Mats, wanneer ga je haar zien?
1: Morgen op sportdag.
0: Kijk, morgen op sportdag. Maak haar blij. Denk na hoe je het gaat vertellen. Want jullie gaan naar Phoebe Bridgers!
1: Yeah. Super nice.
0: Ticketmaand is in volle gang.

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Benton,
2: Jungle,
1: Lacey Abrams.
2: September is
1: 3FM.

0: Een beetje power jouw kant op. You're the Killers. En Somebody Told Me.
1: Echt zo gênant.
0: Dit is echt het meest gênante wat mij deze week is overkomen. En ik denk dat je het herkent. Dat je ergens wel weet van misschien moet ik het niet proberen. Maar dat je het dan toch wil proberen. En dat je dan niet opgeeft. Ik neem je even mee naar de vergadering afgelopen maandag. We maken daar een nieuw programma. Het begint altijd om 9:15. Is te zien op TikTok. Dat heet Afteren met Andres. Waarin we nog even lekker doorkletsen met de gasten die we hebben uitgenodigd in het radioprogramma. Gewoon omdat we iets meer tijd kunnen nemen ervoor. En ik vind het leuk om een beetje die setting van een after te houden. Weet je wel? Dus een beetje loungen in de stoel. Ja. Het is daar bloedheet. We drinken ook vaak wat lekkers. Mijn collega Roland en ik die zitten maandag op kantoor. En vlak voordat de uitzending begint, ik heb de tafel helemaal volgezet. Roland, wat zeg jij nog?
2: Ja, ik zeg tegen jou, je moet even uitkijken. Want je zet die blikken vol in beeld. Alsof, met merken al ook, hè, alsof we gesponsord worden. Hij zei van, ja, ziet het er leuk uit.
0: Ja.
2: Nou, het zag er wel aangekleed uit inderdaad, maar het resultaat was wat minder.
0: Kijk, het programma heet Afteren bij Andres en we knalden daar gewoon blikken bier en flessen wijn op tafel. Want ik dacht, leuk, dat hoort er een beetje bij. En op een gegeven moment, we zitten een kwartier diep in de uitzending. Het gaat hartstikke goed. We hebben leuke gasten. Ik zit met Lot Mulder.
2: Zeker, was hartstikke leuk.
0: Van de haakclip van Marie Claire. Leuk fragmentje, ook nu te checken op Instagram. Mm-hmm. En op TikTok, aapstaartje Andres Odijk heet ik daar. Klik even op volgen. Ja. Nee, maar vraag wat ongemakkelijk is. Jij had mij dus gewaarschuwd over, je moet geen alcohol in beeld zetten.
2: Nee.
0: En ik zei nog, ah joh, kom op, we doen het gewoon. Ja. We zijn toch een beetje rebels, we zijn toch BN en Vara, let's fucking go.
2: Ja.
0: En wat gebeurt er nou? Een kwartier nadat we in de stream zitten, zie ik ineens in mijn ooghoek een melding oppoppen op mijn laptopscherm, door TikTok.
2: Ja.
0: Jullie worden geflagged vanwege het alcoholgebruik in dit programma. Maar het allerergste was dus, we hadden, nou, ik denk een stuk of 80, 90 mensen die op dat moment aan het kijken waren.
2: Ja.
0: En ineens zakte dat weg.
2: Ja, maar wat ik het allerergste vond, is de manager tevens Schriffel op Mulder was mee. En die was gewoon welkom natuurlijk. Dus die vraagt, kan ik ergens zitten? En moest even snel, dus ik zit er gewoon naast mij neer met al die schermen ervoor. Dan kun je ook zien het aantal kijkers en dat soort dingen.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment zie ik op het scherm 10 kijkers staan. Ik durfde er niet meer aan te kijken. Ik dacht, zij moet ook denken van, wat is dit? Wat gebeurt hier?
0: Dus die manager,
2: zij hebben hiervoor de Hilversum gereden.
0: Die manager zat naast jou en die ziet 10 kijkers.
2: Oh.
0: Ook heel gek dat ze daarna ineens weggingen. Aanstaande maandag, dan is er weer een nieuwe uitzending. Wordt heel leuk. We hebben ervan geleerd dat we de flessen drank nu gewoon niet op tafel zetten. En dat we een wijnglas verruilen voor een wijnmok.

0: George Ezra.
1: Over you, I'd leave it all.
0: En Budapest hoor je bij 3FM. Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar daarom vind ik het eigenlijk ook wel leuk. Ik bedoel, dingen die je niet zo vaak doet, daar leer je van, toch? Daar word je beter, dat is het leven, die ontwikkel je. En soms ga je op je bek. Nou ben ik morgen in een totaal andere wereld dan normaal. Ik ga iets doen wat ik al heel lang niet meer heb gedaan. Maar ik wil niet op mijn bek gaan. Dus daarom dacht ik, laten we samen eens even brainstormen. Je bent bij de grootste brainstorm van Nederland. Als ik aan jou vraag, welke track is voor jou essentieel op een bedrijfsfeest? Denk even, nou, wat zijn nou van die liedjes die je absoluut wil horen als je een bedrijfsfeestje geeft? Morgenavond ga ik, ik ga optreden morgen, ja, met Barend van Delen. We gaan naar een bedrijfsfeest ergens in de buurt van Eindhoven. Gaan we keiharde platen pompen. Nou belde Barend mij en er zei iemand af. Dus ik zeg maar, hij heeft mij niet gevraagd omdat hij keiharde drum en bass wil, wat ik graag draai. Of dat hij dikke tech house wil, wat ik ook graag draai. Dus ik moet nog een beetje liedjes inspireren. En ik dacht, ik heb zelf wel een liedje waarvan ik denk, ja, dit wil iedereen horen op een bedrijfsfeest. Welke track dat is, hoor je na dit liedje. Maar ik dacht, als jij er ook nog één hebt, dan kan ik die ook nog wel even draaien zo. Laat maar weten in de luister-app. Krijg je die van mij na muziek van Radio Free Alice. Dit is Kick It.

Hier had uw advertentie kunnen staan. Ach jongens, het is een donderdag, hè, dat merk je dan. Ik heb een heel verkeerd dingetje aangeklikt. De track waarvan ik denk dat iedereen erop losgaat op een bedrijfsfeestje, hoor je nu.

avondshow met de Bauza Magnetic. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 9 uur vanavond. Ik zeg heel eerlijk, ja, ik ga dus morgen weer eens sinds lange tijd optreden in het land. En ik ben daar al een beetje mee bezig van, oké, het is een bedrijfsfeest, dus je wil ook niet de plank misslaan. Dus wat voor liedjes zou je nou graag willen horen op een bedrijfsfeest? Ik heb al een hele rits met muziek vol. Onder andere dacht ik, ik neem iets van Artemas mee, Duke Dumont, weet je wel. Best wel een beetje dansbaar, maar wel ook toegankelijk. Deze track heb ik ook nog meegenomen en dan ben ik er denk ik wel. Yeah.

huisvest bij de nonnen. Oké, ik ga even de telefoonlijnen aanzetten. Dat doen we elke dag. En ik vind het mooi om ook jouw muziek even op de radio te horen. Ik bedoel, wat zit er in jouw hoofd? Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Je weet me te vinden. 09091336. Het is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus als de gong af is gegaan, dan moet je bellen. Oh, dat is de gong al. 09091336. Alles waar je nu zin in hebt, dat mag deze kant op. Maar het maakt echt niet uit welk genre het is. Is het house? Is het drum and bass? Is het jazz? Dat zou ik ook wel hard vinden eigenlijk. Ja, kom maar door. 09091336.

0: Wie?
1: Hallo?
0: Hallo? Wacht, met wie? Heb je nou opgehangen? Word ik gescold? Gebeurt me op zich 3 keer op een dag, maar... Wat is dit nou? Wacht even. Ja, ik zie nu ook heel veel mensen bellen. Hallo, met wie?
1: Met Sophie.
0: Hey Sophie, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Sophie, wat is een beetje de vibe waarin je zit?
1: We rijden in de auto, dus een leuke meezinger is wel leuk.
0: En waar gaat de rit naartoe?
1: Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
0: Ik vroeg, waar gaat de rit naartoe?
1: Oh, sorry. Hij gaat naar huis, naar Maarn.
0: Naar Maarn?
1: Ja.
0: Leuk. En ik hoorde iemand op de achtergrond schreeuwen, I Got a Feeling. Wat vind je dan zo goed aan die tune?
1: Nou, dat is eigenlijk wel de tune van ons gezin. Wij dansen daar altijd op in de woonkamer.
0: Hey, nou, ik zou zeggen, trap die gaspedalen helemaal in. En ga even helemaal los op de snelweg.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Met veel liefde ga ik het draaien. The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Jorden Heven met Iron, Kaling, Aragon samen. Jasper Leidens.
1: Hey, hallo.
0: Lievert van Radio. Zometeen gewoon echt 2 uur lang de allernieuwste muziek ontdekken.
1: Zeker.
0: Nou zie ik een bericht van Isabella in de luisterapp. En zij heeft zoiets vets waarvan ik denk, ja, als dit on top of mind zit, als dit rent-free in je hoofd leeft, dan ben je een hele grote. Zullen we die heel even nog doen?
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Het is Pile in de gospel.

0: dankjewel voor het doorsturen. Dit is zo'n ongelooflijk goed liedje. Je hoorde Mavis Joe en Pile. Ja, dat zit dan on top of mind.
1: Ja, dat is leuk. Dat is leuk als je dit soort muziek gewoon ontdekt en dan denk je dat moet op de radio gedraaid worden en je stuurt het naar ons. En heel Nederland heeft het een keer gehoord.
0: Ik stuur zo meteen een tikkie naar Isabella. Het is zo meteen tijd voor 3 voor 12 radio. De nieuwste muziek die je gaat ontdekken. Wat heb je allemaal bij je, Jasper?
1: Ja, ik denk dat jij nog even 10 minuten langer moet blijven.
0: Ja, dat
1: want
0: denk ik
1: we
0: ook.
1: Hebben als track van de dag zometeen een collab tussen Skepta, Jason Status en de zanger van de ska-band Madness.
0: Ja, dat is zo sick.
1: Die drie bij elkaar, ik had dit nooit in mijn hoofd gedacht, maar het werkt.
0: Ja, het is een vette tune. Ik vind sowieso, kijk, Skepta is een rapper met een hele mooie lage stem.
1: Ja, echt zo'n Brits accent. Ja. Ook beter dan dat gaat het niet worden.
0: En die beats van Jason Status, een groot drum en bass duo die echt al 30 jaar lang aan het pompen zijn. Ja, die hebben zichzelf opnieuw uitgevonden.
1: 100%.
0: En ja, wat die guy van Madness erbij doet, ja.
1: Ja, die brabbelt een beetje er doorheen.
0: Nightboat to Caro!
1: Ja. Maar ja, wel vet hoor dat ze die er gewoon bij gehaald hebben. Dat is de track van de dag zometeen.
0: Hoe die tune klinkt hoor je binnen nu in een paar minuten. Ik zie dat Jasper ook nog Jungle gaat draaien. En ook C-Mat. Veel plezier. 3FM.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holy do.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Rij veilig, met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: zet je schrap voor de donderdagavondeditie van 3 voor 12 Radio... met grote geelstaart in de 3FM Livebox... en binnen nu en een paar minuten de nieuwe van Skepta.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024... om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie... verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug... van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
20: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
19: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen... sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren... maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren... omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden... om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnen nu en een minuutje, 3 voor 12 Radio... met de track van de dag van Skepta, Jason Status en Madness. 3FM.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn... Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
22: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Phoebe Bridgers.
3: 3FM.
4: VPRO.
3: Jasper Leijdens.
5: Ja, lekker zeg. Mocht je zin hebben om nieuwe muziek te ontdekken, dan zit je hier hoe dan ook goed. De komende 2 uur de allerbeste nieuwe releases.
3: 3 voor 12 Radio.
5: Met direct al een collab waar je u tegen zegt als track van de dag. Er is vandaag nieuwe muziek uit van Skepta, de Britse MC en hiphopper, samen met Chase en Status, de drum en bass helden. En ska-legend Skux, de zanger van de legendarische band Madness. Is dit de combinatie waarvan je denkt, dit is mega? Ik zou zeggen, praat er vooral over mee via de NPO Luister-app. Track van de dag vandaag, Skepta, Chase en Status en Skux. Dit is Innocent Smile.
3: Van de dag.

dat was eigenlijk ook mijn eerste reactie. Hoe is dit gebeurd? How did this happen? Een combinatie tussen Skepta, hip-hop, Jason Status, dubstep en Sucks van Madness. Dus er zit ook een flinke dosis K in dit liedje. Mijn eerste reactie is, ik vind het heel vet. Maar hoe vind jij dit? Dit is veel belangrijker om even jouw mening te peilen. De muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Open even de NPO Luister-app op je telefoon. En stuur gewoon wat er nu in je hoofd omgaat even deze kant op. Ik ben heel benieuwd. Vind je dit te gek of denk je om te spreken met de zanger van Madness, It Sucks? Ja, wees daar vooral eerlijk over via de NPO Luister-app.

0: daarvoor de gloednieuwe tune van Skepta. Vandaag track van de dag.
1: Track van de dag. Eerste reactie.
0: Ja, het is leuk om met jou te praten over nieuwe muziek. Altijd fijn om even je mening te peilen. Hoe vond je deze? Ik zie als eerste Cheert, die zegt... Wauw, dat klinkt best vet, hé. Goeie start van deze uitzending van 3 voor 12 Radio. Ingrid, die zegt... Jasper, dit is lekker. Siegfried zegt... Dit is een interessante sound. Siegfried uit Duitsland, leuk. Kim, die zegt... Jasper, ik vind het mega. Het geeft me hetzelfde gevoel als The Prodigy. Ja, ik snap dat wel. Een beetje dat explosieve. Lekker, zeg. Heb je Frank, die is even iets minder positief. Zegt, ja, het is niet per se helemaal mijn ding. Maar kijk, dat is het mooie van 3FM en 3 voor 12 Radio. Er zit hoe dan ook iets van jouw smaak tussen. Zometeen bijvoorbeeld Bleach 93, Personal Trainer, Confidence Man ook zometeen en Holiday. Na de band waar zondag tickets voor weggegeven worden in de 3FM Ticketmaand. Dit is Jungle bij 3FM.

geloof het of niet, maar dit zijn de allerbeste vrienden van Noel Gallagher van Oasis en The Edge van U2. Ja, dat is echt een fantastisch verhaal. Er was ooit een soort huisfeestje bij Conference Man thuis. En zoals dat gaat op een gemiddeld huisfeestje, stond de muziek net even iets te hard. En net als dat gaat op elk gemiddeld huisfeestje, kwamen de buren klagen. Die kwamen echt bonken op die deur zo van, hey, kan het wat zachter? Laat op de avond in Australië. Dus die gasten van Confidence Man die dachten, weet je wat wij doen? We sturen Noel Gallagher en The Edge naar de deur. Dus die doen de deur open en die buurman die valt letterlijk flauw. Want en groot fan van Oasis en groot fan van U2. Nou, die hebben nooit meer klachten gekregen over geluid. Dat weet je wel inmiddels, ja. De Confidence Man bij 3FM en Holiday. Het is 3 voor 12 radio, zet je schrap voor heel veel nieuwe muziek. Ja, en het is voor mij echt wel een crazy week, kan ik je vertellen. Afgelopen zondag stond de band Bleach 93 in Bitterzoet in Amsterdam. Maandag deden ze een sessie hier, die heb je gisteravond kunnen horen in 3 voor 12 radio. Dinsdag, de dag daarna, speelde Kyo in een heel klein barretje in Hilversum. En mocht ik ze spreken, dat hoor je volgende week donderdag in de show. Het is toch zo mooi en fijn om zo close-up live muziek te staan, hè? Ik zie Tjeerd bijvoorbeeld in de NPO luisteren. Die zegt, Jasper, ik ben trouwens net in de trein gestapt op de terugweg van Maddie Ashman in Paradiso. In de kleine bovenzaal. Ja, het is zo mooi. Bij 3 voor 12 Radio houden we van live muziek. Alle sessies verzamelen we op ons YouTube-kanaal. Ja, ik zou kunnen zeggen dat we daar gewoon het allergrootste live-archief van Nederland hebben, joh. Abonneer je een keer, dan ga je gewoon een hele middag zitten. Je zet die autoplay op YouTube aan en je hebt de hele middag gewoon de allerbeste festivalshows. Maar ook live sessies in de studio. 3 voor 12 op YouTube. Eventjes subscriben. Ik voel me echt een YouTuber. Maar doe het een keertje, want wij hebben wel leuke video's voor je. Gisteravond dus hier Bleach 93. Dit is een nieuwe single. Dit is Figure 8.

2026. Another and talk to you. Het is 3 voor 12 radio. Veel op de rol vanavond. Onder andere een live sessie van Grote Geelstaart. De band uit Zeeland die de meeste festivalshows dan van wie dan ook gespeeld heeft dit jaar. Dat is niet normaal. Maar goed, als we het dan toch over Nederlandse iconen hebben. Morgenavond, dat is 18 september, dan staat personal trainer in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Dat is een bijzondere plek. Carré is een plek waar normaal niet zo heel veel artiesten optreden, zou je kunnen zeggen. Daar is normaal gesproken theater. Bijvoorbeeld Sting heeft daar de afgelopen tijd met zijn theatershow gestaan. Muse heeft daar gestaan. Die hoor je zo meteen op 3FM met Hysteria. Maar morgenavond daar dus personal trainer. En dat doen ze met hun nieuwe album. Ja, en ik zou zeggen, piepende bandjes, zoals hier, naar Carré. Haal je tickets, want er zijn er net nog een paar. En dit gaat voor de band, de show van de carrière worden. Want als je in een koninklijk theater staat, kan niet anders dan goed zijn, toch? Dit is Tyre Skid. Something.

Welcome to my island. Ja, het begint een beetje donker te worden rond dit tijdstip. Althans, het is al gewoon helemaal donker. Het is nog geen 10 uur, het is 9:30. Het is gewoon al donker. We beginnen aan de herfst van 2026. Dat is wat ik ermee wil zeggen. We zitten bij 3FM midden in de festivalmaand. Vandaag tickets voor Phoebe Bridgers, morgen Lemmer, zaterdag Bente, zondag Jungle. Maar heel in de verte, als je door al die duisternis heen kijkt, dan zie je de festivalzomer van 2027. Vandaag zijn de eerste namen van grote Europese zomerfestivals bekendgemaakt. Dan heb je in Duitsland bijvoorbeeld het Hurricane Festival en het Southside Festival. Die hebben aangekondigd dat Phoebe Bridgers, MGK, Machine Gun Kelly, Angine de Poitrine en Muse daarheen komen. Ergens anders op festivals in Duitsland komen onder andere Turnstile, Nothing But Thieves, The Prodigy, Blink-182. Die gaan spelen op Rock am Ring en Rock in Park. Dat betekent waarschijnlijk wel goed nieuws voor festivals zoals Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole en Pinkpop. Festivals in het begin van de zomer. Dus het kan zomaar zijn dat we Muse, Phoebe, MGK, Angine de Poitrine, Turnstile, Nothing But Thieves, The Prodigy, Blink-182 gewoon allemaal gaan zien bij ons in Nederland. Wie hoop je waar te zien? Lijkt me toch vet als Angine de Poitrine gewoon op Pinkpop staat. Die mensen worden gek daar, joh. Ja, we gaan het zien. Zou zomaar kunnen dat Muse terugkomt naar Pinkpop. Hebben ze 2 jaar geleden gestaan. Maar ja, nu hebben ze een nieuwe plaat. Dus who knows? Heel benieuwd. 3 voor 12 radio. Met nu Muse. Dit is Hysteria.

0: Chanel's. En daarvoor Muse en Hysteria. Wat een tune is dat nog steeds, hè?
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Hey, goed dat je binnen bent bij 3 voor 12 Radio. Hier check je elke dag de allerbeste nieuwe muziek. Dat kan zijn uit Amerika, dat kan zijn uit België. Maar het heeft altijd even een streepje voor als die nieuwe muziek uit Nederland komt. En we staan aan de vooravond van een heel nieuw album van De Staat. Ja, het is altijd leuk om even bij die artiesten zelf in te checken. Dus bij deze even inchecken hoe het is bij Torre van De Staat. Hallo.
2: Hey Jasper, met Torre van De Staat. Ik heb een nieuw liedje voor je. Die heet Freedom van ons nieuwe album. De Staat.
0: Torre, dat is echt veel te lang. Dit moet echt even korter.
2: Van De Staat.
0: Nog korter.
2: De Staat.
0: Nee, het moet echt korter.
2: De.
0: Ja, heel goed.
1: 3 voor 12 Radio. Primeur.
0: Nou, deze komt na 12 pas officieel uit, maar je mag hem nu alvast hier ontdekken bij ons bij 3 voor 12 Radio. De nieuwe van De Staat. Dit is Freedom.

0: believed it.
1: Georgia.
0: Believed it.
1: En Started Out bij 3FM. Ja, zometeen een band waar wij eigenlijk het jaar mee begonnen zijn. Grote Geelstaart in de 3FM Livebox. Ja, die hebben een festivalzomer gehad. Hé, niet normaal. En die gaan nu de herfst in. Zometeen spelen ze hier live. Eerst

0: 3 voor 12 radio met muziek van Vols, Vrouwtje en live muziek in de 3FM Livebox van Grote Geelstaart. Ja, en zet je daar echt even voor schrap, want er gaat iets over je heen komen zometeen. 3FM.
1: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Hoor je dat? Lekker hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.

0: binnen nu en een paar minuten meer 3 voor 12 radio. Met veel meer nieuwe muziek, live muziek. Alles zometeen na het laatste nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Phoebe Bridgers.
0: 3FM.
1: VPRO.
0: Jasper Leijdens.
2: Ja, en over live muziek gesproken. Binnen nu en 5 minuten de band die het meest gespeeld heeft in Nederland deze festivalzomer. Zometeen grote geelstaart. Eerst nu Fools.

0: 3 voor 12 Radio. Vrouwtje.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: Nou ja, nog meer nieuwe muziek uit Nederland. Want de band die nu in de 3FM Livebox staat... ja, dat zij nog niet kapot gespeeld zijn deze zomer. Daar verbaas ik me over. Maar goed, daar moeten we het zo meteen maar eens even uitgebreid over hebben. Want ze hebben gespeeld van Best Kept Secret tot Lowlands. En zo'n beetje elk festival daartussen is gespeeld door grote geelstaart. Ze waren hier begin dit jaar in de studio tijdens de grootste sneeuwbui van 2026. Nu is het volgens mij iets soepeler gegaan deze kant op. En zijn ze aangekomen in de 3FM Livebox. Ja, ik wil je dit laten horen. Zet je schrap. Kijk ook vooral mee via 3fm.nl/live. Want het ziet er ook allemaal weer fantastisch uit. Grote geelstaart nu live bij 3FM. Dit is Vracht 7.

0: Ja, en je weet dan nooit of dit nog 6 minuten doorgaat, hè?
1: Grote geelstaart. Ja, deze band heeft zo'n beetje elk festival gespeeld deze zomer. En dat hoor je. Ze zijn on fire. Onthoud de naam Grote Geelstaart. Ik ben heel benieuwd hoe je dit hebt ontvangen. Laat even van je horen via de NPO Luisterapp. Ze komen ook zo even naar de studio om bij te praten over deze extreme festivalzomer. Eerst

0: Jessie Ware en Free Yourself.
1: Live bij 3 voor 12.
0: Ja, het is 3 voor 12 radio met elke week hele fijne live muziek. En inmiddels is aangespoeld hier in de studio Grote Geelstaart.
2: Goedenavond.
0: Ja, hallo, hallo. Wat fijn dat jullie terug zijn. De verse vangst van Zeelandse bodem, Zeeuwse bodem, zwom net de livebox in. Vracht 7, net gespeeld. Luc en Jeppe, welkom terug in de studio.
2: Dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
2: Thanks.
0: Het is heel fijn om jullie weer terug te zien in deze studio. En in principe nog even fris als in januari toen het allemaal begon.
2: Nou, dat is goed om te horen. Daar ben ik blij om.
0: Ja, toch? Niet
2: helemaal, zo voelt het ook wel hoor, maar...
0: Dan krijg je heel veel berichten binnen via de NPO Luisteren van Barry. Die zegt heerlijk hard dit. Rosalien zegt bravo met hartjes de lucht. En ik zie Jeroen die zegt Grote Geelstaart, heerlijke band. Een van de mooiste parels van de popronde. Ja, inmiddels zijn jullie dat ontstegen. Want van Best Kept Secret tot Lowlands en alles daartussenin is gespeeld.
2: Ja, inmiddels wel, ja. Ja, het is nog een beetje absurd eigenlijk. Ik kan me herinneren dat we hier in januari waren en dat we het juist daarover hadden. Van ja, er komen een paar dingen aan die echt onszelf te boven gingen. Zeg maar van ja, hoe dan? En nu hebben we het gedaan en ja, het was echt gestoord allemaal.
0: Maar als je dit in je eerste festivalzomer allemaal beleeft, is er dan nog iets te wensen na deze zomer?
3: Ja, ja, het is natuurlijk wel, er zaten wat hele bizarre dingen tussen. Zoals je zei, Lowlands en zo. Dat hadden we ook niet verwacht toen wij in januari hier bij jou zaten. Dus ja, ja, in die zin, ja, het lijkt ons heel vet om... we hebben nu een aantal keer bijvoorbeeld in Duitsland gespeeld. En in België. Om misschien volgende zomer dat wat vaker te kunnen doen. Dat was echt een hele zieke ervaring. Om, en ook natuurlijk spannend. Want je gaat met Nederlandse tekst en de Nederlandse naam naar Duitsland. Ja, vinden ze dat leuk of niet?
0: Hoe slaat dat aan daar? Want...
2: Ja, wel goed eigenlijk. Als in als je Luc live ziet in Nederland, dan hoor je ook, je verstaat hem niet.
0: Ja, precies.
2: Hij schreeuwt gewoon. En het is meer het gevoel wat soort van overgedragen wordt, I guess, wat zeg maar werkt. En dat hebben we ook wel van mensen teruggehoord, dat ze het desondanks gewoon heel vet vonden. Kijk, er zijn een paar nummers waar dat, net als nummer Spookrijden, dat is echt gesproken. En
0: tuurlijk,
2: dat maakt het wat ingewikkelder. Maar ja, die anderhalve minuut in een set... Ja.
0: Wij luisteren ook naar Franse muziek of Rosalia.
2: Ja, daarom. Ja.
0: Muziek is steeds internationaler. Hey, over die Lowlands show, want die is dus echt last minute voor jullie er naar binnen gevlogen. Want het Londense duo Bass Victim, die vielen uit, jullie vielen in. Hoe laat wisten jullie, oké, we gaan fucking Lowlands doen. En hoe snel ben je dan in Biddinghuizen?
3: Ja, dat wisten we een kleine week van tevoren. We werden volgens mij gebeld door onze boeker. Die was zelf ook op vakantie. Dus die had toevallig zijn mailbox gecheckt en toen was daar opeens een beeldje. Dus dat was ook, ja, ook maar net toeval dat allemaal lukte. En ja, dan kreeg je eerst een appje denk van oké, kunnen wij? Ja, we kunnen.
2: En Danny heeft toch wel zijn vakantie afgezegd.
3: Danny heeft vakantie nog.
0: Wow.
3: Ja, die is later vertrokken de dag erna.
0: Rock and roll.
3: Ja. Ja. En toen was het daarna eigenlijk heel snel schakelen. Ja, je hebt al de advancing gedaan toen.
2: Ja.
3: En
2: dan, ja, dat
3: maar
2: was...
3: je beseft dan eigenlijk helemaal niet... van oké, we gaan daar nu heen, totdat je er bent.
0: Ja.
3: En dat geeft een heel onwerkelijk gevoel. Je bent opeens daar op dat fucking Lowlands. Ja, dat is gewoon moeilijk te beseffen dan.
0: Je loopt tussen je favoriete artiesten. Je staat in dezelfde tent als waar later dat weekend Jordy Creep van Black Midi speelt.
3: Ja,
0: even je
3: iconen.
2: Ja, daarom. Ja.
0: Hey, maar vet hoor, dat het allemaal gebeurd is.
2: Ja, was waanzinnig.
0: Er komt een nieuwe EP aan, na 12. En jullie komen uit Zeeland. Ik kom van Goede Overflakkee. Water is daar overal. Het gaat het gaat alle kanten op daar in ieder geval. Je hebt de Delta werken, de watersnoodramp in 1953 een groot ding. Ook massatoerisme. Al die Duitsers die over de N59 richting Flakkee in Zeeland gaan.
3: Absoluut.
0: De hel op vrijdagmiddag. maar goed, op de EP heet het Nat Zeil, Vracht 7, Maalstorm. In hoeverre is de zee belangrijk in jullie leven nog?
2: Nou, ik denk dat we met de zee soort van... uiteindelijk is die soort van heel vanzelfsprekend geworden voor ons. En ook de verhouding tot de zee eigenlijk. En die hebben we denk ik textueel en muzikaal gezien soort van uitgediept. Dus we begonnen eigenlijk met Vracht 7. Toen dachten we, ja, dit heeft een beetje nautisch tintje, de muziek. Klinkt een beetje gek, maar ja, het paste goed. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van ja, die vanzelfsprekendheid bestaat eigenlijk helemaal niet. Als in het feit dat die deltawerken daar dus staan en dat wij droog zitten achter onze dijkjes, is iets wat wellicht tijdelijk is en wat ook helemaal niet voor de hand ligt. En hoogmoed daarin, als zijn de ziel van ja, die dijken die staan er toch. Mm. Die hoogmoed hebben we soort van uitgediept in de teksten die eigenlijk allemaal gaan over hoogmoed en mensen die het verliezen van het water, zeg maar.
0: Wat mooi.
2: Dus ja, daar kwam een soort ik denk dat dat een bepaald gevoel van urgentie aan onze muziek kon brengen waar we naar zochten. En dan moet ik de credits vooral bij Luc neerleggen, want die heeft alle teksten geschreven.
3: Ja,
2: natuurlijk.
3: Ja, legt het wel goed. Ja, en ook de titel Wij Zinken is dat eigenlijk ook een soort van, die probeert dat samen te vervatten in één credo. Als in een soort van lotsbevestigend zinsnede van, ja, wij zinken, wij allemaal, en we doen er niks aan, maar het gebeurt toch. Of soort van het truc. Vandaar komt ook, zeg maar, die titel dan.
0: Ja, precies. Bedacht. Ja. Maar het heeft dan meerdere onderwerpen, want met de wereld gaan we gewoon op een deur ten onder. Maar inderdaad, ook in Zeeland en ook op Flakkee is dat zo. Je ziet in elk dorp waar je komt, ik kom dan zelf uit Nieuwe Tongen, zie je gewoon nog al die namen van iedereen die is overleden, ja, zie je, ja, daar, ja, gewoon staan. En dat maakt het dan zo.
3: Ja, als je
0: zelf
3: rondwandelt of rijdt, dan zie je overal herinneringen aan het water.
0: Ja.
3: Je hebt de Plompe Toren, je hebt Isidikzee, waar ik vandaan kom, heb je ook bijvoorbeeld, staan er dan indicaties van hoe hoog het water stond tijdens de ramp.
0: Exact,
3: en zo.
0: Ja.
3: Soort van, overal zie je van die landmarks die eigenlijk soort van je blijft beseffen van wat die geschiedenis inhoudt, wat die is en hoe gevaarlijk dat is geweest.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Hey, we hebben het de vorige keer uitgebreid gehad over onze dialecten. Min Flakkees, Jule Zeeuws.
2: Ja.
0: Op Nat Zijl zit dit stukje Zeeuws.
4: Van alle kanten proberen ze ons het wezen nog te vinden, maar te verheven. Ze moest het zoeken opgeven, ze zag er geen hand voor onder. De mist weer te dik en je kolen was niet.
0: Kijk, ik kan het wel vertalen, maar waar gaat dit stukje over? En wie is het die dit heeft ingesproken ook?
2: Het is Koen. Dat is een vriend van de vader van Philly. En die speelt ook in een band en wij kennen hem goed.
0: Ja.
2: En ik wist dat hij heel goed een Zuid-Beverlands accent heeft, zeg maar.
0: Ja.
2: En wij zochten eigenlijk, we hadden een demootje opgenomen, daar had Luc deze tekst ingesproken. En ja, eigenlijk is het een soort van derde persoonsview op iemand die dus echt totaal de weg kwijt is en het aan het zichzelf aan het lot moet overgeven.
0: Ja. Er wordt letterlijk ook gezegd van, we moeten diegene laten gaan, die dwaas, die gaan we niet meer terugvinden.
2: Ja.
0: Beetje op die manier.
2: Ja, ja, klopt.
3: En dan in een heel sterk dialect. Ja, dat is een soort van, wel een hele goede soort van samenkomst van al die elementen die we net noemden. Om dan een andere Zeeuwse muzikant ook daarop te hebben. En hij heeft ook gewoon een hele prachtige stem daarvoor.
0: Ja, nee, daarom. Mochten jullie over prachtige stemmen en dialecten ooit nog eens een Flakkeienaar nodig hebben,
2: dan ga je bellen.
0: Ik ben daarvoor beschikbaar,
2: zeker,
0: inderdaad.
2: Weet.
0: Ja. Hey, het is Grote Geelstaart in de studio. Zometeen meer live muziek. Maar jullie hebben ook wat meegenomen.
2: Ja,
3: we hebben ook wat meegenomen.
2: Nu komt het even. Want, zal ik het overhandigen?
3: Zal je het overhandigen? Ja, we hebben natuurlijk de EP.
0: Kijk!
3: Op vinyl.
0: Ja, ja, ja.
3: En
0: want er komt
3: ik heb al een keer gesproken over Zeeuwse bieren.
0: Ja.
3: En
0: och!
3: Kijk, ik heb wat voor je meegenomen.
0: Ja, ja, ja. Dit is Schouwse Brouw uit Renesse, inderdaad. Ja.
3: En het is een Doenkelweizen. En wat ook vet is dat alle gerst en zo die is gebruikt om dit te brouwen, dat komt dus ook allemaal van Schouwe Duiveland. Dat is daar gecultiveerd bij een boerderij in de buurt van Zonnemeren.
0: Ja.
3: Dus het is 100% Zeeuws bier.
0: Wat heerlijk, zeg.
3: Dus ik zou zeggen, zet hem koud en.
2: Ja, hij is niet koud.
0: Nee, ja, dit is ik ben om 11 uur klaar zo meteen tegenwoordig.
3: Ja,
0: dus
3: perfect,
0: ik ga vanavond wel even open, inderdaad.
3: Ja, dat zou ik zeker doen.
0: Hey, dank jullie wel. Super vet. Ik ga dit lekker drinken vanavond. En we hebben nog muziek meegenomen, jullie althans, van The Kift.
3: Zeker, ja. Mooi.
0: Waarom?
2: Ja, wat moet
0: ik zeggen? Ik denk dat als je dit gewoon hoort, dat je het wel snapt.
2: Ja, dit is echt een hele grote inspiratie voor ons.
0: Ja. Ja,
2: heel veel vlakken.
3: Nou, maar dat is gewoon de naam van de alternatieve Nederlandse muziek voor mij.
0: De Kift en Almanak en zometeen meer Grote Geelstaart.
5: Kom allemaal eens hierheen, mensen. Kom allemaal eens terug. Mensen, kan de waarheid jullie wat schelen? Denken jullie straks na over wat ik heb gezegd? Of lopen jullie gewoon weg, net als iedereen? Nou, denk dan niet dat de waarheid in elke zijstraat op jullie staat te wachten.

te zeggen wie ik was en dat ik er maar voor een dagje was. Ik draaide mijn hoofd omdat iedereen die langskwam, totdat het te veel werden.

dan snap je waar de muziek vandaan komt bij Grote Geelstaart. Jorden de Kift. Band is nog steeds op tour, overigens. Mocht je denken, hey, dit wil ik ook gewoon eens een keer live zien. Jorden Almanak. Bij 3 voor 12 Radio. Het is de late avondshow van 3FM, waarin je elke dag gewoon even iets nieuws ontdekt. En wat je nu gaat ontdekken, ja, dit is de band van deze zomer. Ze hebben mega veel gespeeld en er komt nog een volledige tour aan in Nederland. Paradiso, Merlijn, De Nobel, ik ga ze zo meteen allemaal van je opnoemen. Maar je kan het beter maar live gehoord hebben, toch? Er komt na 12 een hele EP uit, die heet Wij Zinken. Of Willen Zinken, zeggen ze dan in Zeeland. Ze gaat het live voor je spelen. Grote Geelstaart bij 3 voor 12 Radio. Dit is Kolder.

0: 3 voor 12 radio met grote Geelstaart. Holy shit, wat een band, wat een energie. Ja, dit geluid hoor je gewoon niet in Nederland. En dat valt ook in het buitenland op. Ze gaan online gewoon van Brazilië tot Argentinië. De hele wereld is fan geworden van deze band. Ja, ze spelen binnenkort zelfs in Engeland. Ze spelen in november in Londen, in Brighton, in Bristol. Gewoon met dit soort Nederlandse muzieken. Maar goed, in Nederland komt er een hele tour aan. Die is echt gigantisch. De Wij Zinken Tour. Ze staan aankomende woensdag in Paradiso in Amsterdam. Ja, en daarna gaat Grote Geelstaart het hele najaar het hele land in. Onder andere de Mes in Breda, V11 Rotterdam, de Beatrix in Leeuwarden, Burger Weeshuis in Deventer. Ja, en dat gaat ook naar de Echo, naar de Piek in Vlissingen, naar Skatecafé in Amsterdam. Geloof me, deze band gaat de hele wereld overnemen. Grote Geelstaart, Jordan hier bij 3FM.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: Miley, Bass Persuades.
6: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Nou, als je kijkt op de Letterboxd website, krijgt deze Magnolia gewoon tussen de 8 en de 10 qua beoordeling. Moet ik hem toch maar eens een keer gaan checken. Je hoorde The First 5 Minutes of Magnolia van Anthony Schmirek, die later dit jaar in de Echo in Utrecht speelt. Heeft veel live muziek, dat is mooi. Je hoorde net Grote Geelstaart, oud popronde band. Ik wil je nu voorstellen aan een nieuwe popronde band. Dit weekend kun je ze gaan zien in Apeldoorn, in De Gigant, in Deventer, in De Hip en in Zutphen in De Deur. Ja, dat zijn mooie zalen voor de band Wilson A. Dit is gewoon ADAD, dancepunk uit Nederland. Wilson's at the Door. I don't wanna play guitar.

Wat een goede energie, hé. Nederlandse band, nieuw op je radio. You're Wilson A. en Wilson's at the Door. Nu een ultieme classic van TLC.

is toch grappig, dit liedje kwam een jaar geleden uit. En niemand dacht, dit vind ik leuk. Dracula werd uiteindelijk de grote hit. Maar vanaf seconde 1 dacht ik, dit is zo leuk. En nu is het inmiddels, dankzij Spider-Man, een hele grote hit. Hoe lekker is dat? Tame Impala en Loser bij 3FM. Zometeen na 11 is Anan op je radio met heel veel muziek. Onder andere de nieuwe Hoot en Freddy gaat die draaien voor je. Frank Ocean zie ik, dat is ook heel erg leuk. Volgende week meer 3 voor 12 radio. Eva is eventjes op vakantie, dus ik mag je volgende week gewoon de hele week rondleiden in nieuw muziekland. Hoe lekker is dat? In de 3FM Livebox hebben we onder andere Limegarden, Frans Kalf, Triggerfinger. We gaan live muziek laten horen van Kyo. Dat volgende week allemaal bij 3 voor 12 radio. Ik zou zeggen, sluit je gewoon de hele week op.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Wat een geld!
9: 50.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
13: Aquaparken voor tickets €200, please.
14: Zei hij nou €200?
15: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
12: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal goed.

0: strak op de muur, ook op Mengwerf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want weer

0: of zometeen de meeste muziek in je late avond. Imagine Dragons komt er voor je aan. En eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël-demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM Ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets voor
12: Phoebe Bridgers.
11: 3FM.
12: CNN Vara.
11: Anand Verboom.
0: I had a dream. Ken je die uitspraak? Nou, de man die je zo meteen gaat horen, die had ook een droom en die is uitgekomen. Hoe en wat, zometeen de eerste Imagine Dragons voor je. En Thunder.

Toch alweer een paar maanden geleden dat het WK voorbij was. Juli volgens mij, half juli zoiets. Inmiddels gewoon nog steeds ongekend populair en je zingt hem toch mee, hè? Shakira, Burna Boy hoorde je bij 3FM. Die Die in je late avond. Hey, welkom. Mijn naam is Anand. Ik trek je er doorheen met Crazy Town zometeen, Butterfly. En een grote droom is uitgekomen van de man die je zometeen hoort. Nou, Hoot en Freddy. Touch, touch.

Als ik het jou zo vraag, hè, waar droom jij dan van? Nee, maar we hebben allemaal wel iets, toch, waar we dan heel erg van dromen. Een mooie auto die je graag wil hebben. Een reis die je nog heel graag een keertje wil maken. Ik zou zelf heel graag een woning willen. Echt al jaren, maar ja, woningtekort. Moeilijk. Het is gewoon niet te krijgen. Daar droom ik nou echt elke dag van. De man die je net hoorde, die had ook een droom. Die is deze week uitgekomen. Want hij mag allerlei grote shows geven. Droomde hij vroeger van. Mag over de hele wereld draaien. Vond hij ook altijd vet. Is ook gelukt. Maar een eigen restaurant, dat stond er op zijn bucketlist. En die heeft hij nu. Samen met 3 vrienden gekocht. Een eigen restaurant waar straks DJ's gaan draaien voor gasten. En eentje met een mooie grote keuken erin. Dus binnenkort kan hij hits gaan bakken in de studio. En dan kan hij ook nog eens gaan bakken in de keuken. Last Frequencies hoor je bij 3FM. En 3FM Talent Flair komt er ook nog voor je aan. Door het oog van de nacht hoor je zo meteen. En dit is Crazy Town.

0: van Kygo. Je hoort het, Take Me Back.
1: 3FM.
0: Hey, wat lekker dat je bij de avond van 3FM bent, de late avond. Mijn naam is Anan en ik sleep je er doorheen richting je nacht met Dua Lipa zometeen. En ook een Snoop Dogg ga ik voor je draaien. Ik hoop dat je er een beetje lekker in zit. Mag je altijd laten weten in de NPO Luister-app. Daar is het al gezellig druk, daar kan je van je laten horen. Alex, Lorenzo zijn erbij, ja, Bart die stuurt een appje. Ik dacht dat mijn nachtdienst in de vrachtwagen pas om 12 uur begon. Word ik net gebeld dat ik er al om 11 uur had moeten zijn. Lekker begin van mijn shift. Nou, sterkte daarmee. Succes en ook met je smoesje tegen je baas. Ricky die is erbij, die zegt niks is beter dan op dit tijdstip nog even door de drive-thru te gaan. Voor een lekkere, kleffe hamburger. Ja, ik voel je helemaal. Wat lekker, eet smakelijk ervan. En Judith, die is er ook nog bij met een audio-appje. Mag je ook altijd achterlaten. Is ook handig als je in de auto zit bijvoorbeeld en je kan niet typen. Mag ook altijd.
2: Ik kom net thuis van een date. Het was heel gezellig, maar ik moet nog even alles laten bezinken.
0: Oeh, dat klinkt niet heel best eigenlijk. Kom thuis van een date en het moet het nog even laten bezinken. Is dat nou goed nieuws of is dat slecht nieuws? Ik ben toch benieuwd. Laat dat ook nog even weten in de NPO Luister-app. Draai ik ondertussen de meeste muziek voor je. Frank Ocean, Pink and White, nu bij 3.

0: Ik liet je net een audio-appje zien, of horen moet ik zeggen, van Judith. Die stuurde dat in via de NPO Luister-app. Dat was dit audio-appje.
1: Ik kom net thuis van een date. Het was heel gezellig, maar ik moet nog even alles laten bezinken.
0: Nou, daar is advies over van Anouk. Die zegt namelijk als reactie daarop in de app: één advies voor Judith. Rennen. Rennen, rennen, rennen. Wegwezen daar. Nou, dat je dat even weet. Ik denk, geen goede ervaring is het horen hier. Van beide kanten niet, volgens mij. Hey, welkom in je late avond. Mijn naam is Anan en ik heb één probleem. Leer je mij gelijk een beetje kennen. Meezingen met liedjes, dat is niet mijn sterkste kant. Ik zal het niet voordoen, want daar word je niet gelukkig van. Maar ik kan het ook gewoon niet zo goed. Want en ik zing lelijk en ik heb de woorden ook gewoon nooit. Ik weet nooit wat ze zingen. De teksten vergeet ik heel snel. Is een oplossing voor, namelijk liedjes met O in de tekst. Die kunnen wij meezingen en die proberen we te verzamelen samen in de muzikale overdosis. En er is weer een nieuw liedje die we samen kunnen meezingen als jij ook slecht bent in teksten. Welke dat is, hoor je zo.

0: City bij 3FM. Self-aware hoorde je. Ben jij goed in het meezingen van liedjes? Als het antwoord op die vraag nee is... Nou, ik ook niet. Ik kan het ook heel slecht. Ik vergeet de teksten altijd. Ik weet het niet. Maar oh, het woord oh, dat kunnen we allebei meezingen, toch? Dat kan je mee blaren, dat kan je mee zingen. Als je een beetje kan zingen dan. En daarvan hebben we zoveel mogelijk liedjes in de muzikale overdosis.
1: Muzikale overdoses.
0: Hebben we in ieder geval nog een paar liedjes die we samen kunnen meezingen. Mocht je nou een suggestie hebben, heb je een liedje gespot waar een O in zit... en dat mag gesproken zijn, dat mag gezongen zijn... laat het even weten via de NPO Luisterapp. Dan voegen we hem toe aan die lijst. Dan hoor je hem misschien morgen nog wel. De muzikale overdoos mag je dus achterlaten via... @AnandVerboom via mijn Instagram. @AnandVerboom of de NPO Luisterapp. Gisteren werd dat gedaan door Jona. Die kwam met Kygo en stole de show.
2: We used to have it all. But now's our curtain call, so hold for the applause. Oh, oh, oh, oh.
0: Hele goeie, zit hij ook zeker in. Kunnen we goed meezingen samen? Nou, wat ik zeg, mocht jij er ook eentje hebben, stuur hem naar me toe. Want dan maken we die lijst met liedjes alleen nog maar langer. En vandaag kwam Anne in de NPO Luisterapp met Cheap Thrills van Sia. Zit ook een goede O in die...

die we heel lang kunnen uithalen. Hoop ik dat je stem een beetje goed is. En mocht je er dus eentje horen, ergens in een liedje, kom maar door via de NPO Luisterapp. En wie weet

Royal Otis en Oysters in My Pocket. Mooi liedje met een mooie metafoor ook eigenlijk wel, toch? Metafoor voor doen alsof je succesvol bent en het verlangen naar een rockster leven. Maar eigenlijk helemaal geen geld daarvoor hebt. Dat eigenlijk helemaal niet kan. Beetje, zeg maar, Instagram. Beetje precies dat leven, weet je wel. Vind ik toch mooi. Maar ik vraag me dan wel hardop af, hoe kom je dan toch bij de metafoor oesters in mijn zak? Ik bedoel, oesters in mijn zak. Als het dan niet goed gaat, dan wordt het vooral ellende in mijn zak.

0: David Guetta, Sam Martin, Dangerous hoorde je bij 3FM. En zometeen het meest random radiospelletje wat jij gaat horen vannacht. Maar ik denk wel dat je er goed in bent.
1: Waar op de kaart hinnert het paard?
0: Ergens in Nederland heb ik namelijk denkbeeldig een paard verstopt. Ja, echt waar, een paard. Aan jou de vraag, kan jij raden door middel van drie hints in welke plaats dat is? Het is een iconische plek, een goed bekend dorpje of stadje. Aan jou dan de vraag, waar is dat? En omdat je nu alvast luistert, de eerste hint die wil ik nu vast aan je geven. Mocht je het goed hebben, laat het dan weten in de NPO Luisteren. Want dan maak je namelijk kans op een 3FM festivalkleedje en een Anamzichtkaart. Een Anamzichtkaart speciaal uit die plek die jij goed gaat raden zometeen. Oké, die eerste hint, dat is namelijk de volgende. Er kan hier nog wel eens een pambami over het balkon pleuren. Ja? Oké, er kan nog wel eens een pambami van het balkon afpleuren. Enig idee welke stad ik bedoel? Of welk dorp het omgaat? Kom maar door in de NPO Luisterapp op 09091336. Geef het goede antwoord door en win prijzen.
1: 3FM.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Hoor je dat? Lekker hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op Friesland.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Ook opvriezen? Ontdek het op Friesland.nl.

Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: 3FM. Welkom in je nacht. Het is 12:02. En ik kom hier door met de meeste muziek. Zometeen bijvoorbeeld Angel en de Gorillaz. En het laatste nieuws krijg je van de NOS.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is er nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun. Hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij 1 van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is 3FM Ticketmaand.
6: Vandaag jouw kans op tickets voor
7: Lemmer.
6: 3FM.
7: BNN Vara.
6: Anan Verboom.
4: Waar op de kaart hinnikt het paard? Heb jij enig idee waar er een pandami uit het raam is gepleurd om in hun

0: De Gorilla's bij 3FM en Clint Eastwood. Hey, hoe zit jij in jouw stedenkennis en je dorpenkennis? Beetje weten waar iets bekend van is, waar het ligt, dat soort dingen. Dan ben je denk ik heel goed in het meest random radiospelletje wat je vannacht gaat horen.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Ik heb namelijk ergens in Nederland denkbeeldig een paard verstopt. Aan jou de vraag, kan jij raden door middel van 3 hints in welke plaats die is verstopt? Welke plaats bedoel ik? Als je dat denkt te weten, dan maak je kans op de Ananzichtkaart. Een Ananzichtkaart speciaal opgehaald door mij uit die plaats. En een 3FM festivalkleedje. Wil je winnen, kan je achterlaten via de NPO Luisterapp het goede antwoord. Of even bellen naar 0909-1336. Mag je ook altijd doen, 0909-1336, als jij denkt te weten. En die 3 hints zijn de volgende. Er kan hier nog wel eens een pandami naar beneden worden gepleurd. De bekendste brug van deze stad heeft als bijnaam De Zwaan. En dit is de havenstad van Nederland. Ja, dan moet je het wel weten, toch? Dan moet het lukken, toch? Dus er is wel eens een pandami naar beneden gepleurd. De bekendste brug van deze stad heeft als bijnaam De Zwaan. En het is de havenstad van Nederland. Welke

eventjes onderbreken. Voor een verkeersmededeling, een spookrijder. Rij je op de A58 Bergen op Zoom richting Breda, dan kom je tussen knooppunten Stok en Breda-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus ik herhaal, rij je op de A58 Bergen op Zoom richting Breda, dan kom je tussen knooppunt De Stok en Breda-West een spookrijder tegen. Mocht je daar rijden, voorzichtig daar.

0: Draaier bij 3FM.
1: Waar op de kaart hinnert het paard.
0: Het is het meest random radiospelletje wat je gaat horen vannacht. Maar je bent er denk ik wel goed in als ik het zo zie in de NPO Luisterapp. Waar op de kaart hinnert het paard? Ik heb er namelijk ergens eentje in Nederland verstopt op een plaats. En ik gaf je 3 hints. Aan jou de vraag, weet jij dan welke plaats ik bedoel? Mag je elke avond dat we samen zijn achterlaten in de NPO Luisterapp en daarmee maak je ook gelijk kans op een 3FM festivalkleedje en de Ananzichtkaart. Een Ananzichtkaart, speciaal opgehaald door mij uit die plek die jij goed gaat raden. En Dianne, goeie avond.
2: Hey.
0: Jij bent lekker aan het schoonmaken op dit moment. Hoe zit dat?
2: Ja, mijn moeder is een week op vakantie en is een beetje slechter been. Dus ik maak haar huis gewoon. Ze woont gewoon een groot huis. Dus ik maak dat nu echt schoon.
0: Wat sympathiek dat je daarmee komt helpen.
2: Ja, zeker.
0: En is het veel werk nog? Ben je aan het einde ervan? Of sta je nog voor 1 grote puinhoop op dit moment? Hoe moet ik het voor me zien?
2: Het is best wel veel. Het is heel veel. Ja, het is best wel een groot huis. Dus ja, best wel veel achterstallig onderhoud. Ja, best wel veel puinhoop.
0: Oh,
2: ja.
0: Jeetje. En gaat het dan om gewoon troepjes, zeg maar? Of papieren, of eten? Of waar moet ik aan denken?
2: Gewoon oude mensen die niet meer goed kunnen schoonmaken. Oh, ja. En ja, een beetje vet en een beetje aangekoeksel en dat soort dingen, weet je wel.
0: Ja.
2: Als je bij je opa en oma komt en je denkt van, het kopje is niet helemaal meer schoon of dat rugkastje is een beetje smoochy.
0: Ja, precies. Ja, nee, zeker. Ja, precies. En dan zorg jij er nu weer voor dat ze zo meteen terugkomt en dan is alles weer spik en span.
2: Precies.
0: Nou, wat super sympathiek van je. Je had ook wel eens het goede antwoord, denk je tenminste, op de 3 hints die je gaf. Er kan nog wel eens een pan bami naar beneden pleuren. De bekendste brug van de stad heeft als bijnaam De Zwaan. En het is de havenstad van Nederland. Bij welke had je hem?
2: Ik had hem eigenlijk al bij de eerste.
0: Oh, toch wel. Oh, je was er snel bij.
2: Ja.
0: Nou, vertel het. Wat is het goede antwoord, denk jij?
2: Rotterdam.
0: Zeker te weten. Dus de Ananzichtkaart en het 3FM festivalkleedje komen jouw kant op.
2: Ja, top, dankjewel.
0: Alsjeblieft, mooie dag vandaag nog, hè? Mooie avond.
2: Ja,
0: ook. Hoi. En morgen weer een kans. Of nee, sorry, dinsdag weer een kans. Dan kan je weer meespelen en maak je kans op die prijzen. Maar...

0: Nieuw hoorde je in de late avond van 3FM. Het is 5 minuten voor 12:30. Mijn naam is Anan, mochten we elkaar nog niet kennen, aangedaan. Ik vind het heel gezellig om samen zo richting je nacht te gaan met al jouw favoriete muziek. Alan Walker ga je zo meteen horen en ook Son Jeu komt er voor je aan. En je kan meezingen met je favoriete artiesten bij hun concert zonder ook maar 1 cent te betalen. Hoe dat zit hoor je zo. 3FM.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Walker bij 3FM. Faded hoorde je in de late avond. Begin van de nacht eigenlijk. En de mooiste maand van het jaar.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Elke dag maak je namelijk kans op kaarten voor jouw favoriete artiesten. Iedere dag, meermaals, gaat al ticketalarm af. Is een ding dat kan je echt niet missen. Groot alarm gaat dan af vlak voor het liedje van de betreffende artiest. En dan moet je bijvoorbeeld deze week nog denken aan Bente en aan Jungle. Daar maak je deze week nog kans op. Vandaag staat in het teken van 3FM Talent Lemmer. Ook daar maak je kans op voor kaarten. Daar kan jij bij zijn. Werkt eigenlijk heel simpel. Zorg ervoor dat je de NPO Luister-app alvast hebt gedownload op je telefoon. En dat je even een account aanmaakt. Dan kan je namelijk appen naar de studio. En hoor jij dat ticketalarm afgaan? App deze kant op met waarom jij daarbij wil zijn. En word je teruggebeld live in de uitzending? Dan ben jij er misschien wel bij. Dan win je die kaarten en dan kan je vooraan staan bij Lemmer, bij zijn show. Dus ticketalarm horen, dat is kaarten scoren. Deze kant op appen. En wie weet word je teruggebeld en krijg jij wel 2 kaarten om daarbij te zijn.

Prince bij 3FM en When Doves Cry hoorde je. Hey, ik hoop dat je er lekker in zit vanavond. Het is bijna 1:15. We gaan zometeen de diepe nacht in waarin je heel veel muziek gaat horen. Maar misschien herken jij dit ook wel. Ik heb dit namelijk elke keer. Ijskoude handen en degene naast je, niks aan de hand. Gewoon bloedverziekend warm, daar kan je voelen. En dan dat je dan het liefst de hele tijd die handen vast wil houden. Want ja, ik bevries gewoon. Ik weet niet of jij dit ook herkent. Misschien wel met je partner, dat jij altijd de warme handen hebt. En hij of zij altijd de koude of andersom. Daar is dus een logische verklaring voor. En nou ja, misschien ook wel een kleine oplossing. Hoor je zo.

Ken jij dit ook? Dat je dan altijd hele koude handen hebt en dat de ander dan hele warme handen heeft. Of andersom, dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb altijd een soort passieve ruzie hier in de studio met al mijn collega's hier bij 3FM. Ik zet dan elke keer die verwarming heel hoog, want ik heb het elke keer koud. En dan komt degene voor mij of na mij of wie dan ook, die komt hier dan binnen en die zet dan die airco juist keihard. Sta ik hier de volgende dag weer, is het bloedverziekend koud. En mijn vingers die vriezen er echt zo'n beetje af. Dat is niet te doen. Ik weet niet of jij dat herkent. Dat verschil in warm en koud qua gevoel, dat kan zo groot zijn, hè? Nou, hoe kom ik hierbij? Ik las een artikel over vrouwen, dat die dus daadwerkelijk vaker koude handen hebben dan mannen. En dat ze dus ook meer ontspannen bij een hogere temperatuur. En mannen die voelen zich juist comfortabeler bij 23,2 graden. Vrouwen voelen zich helemaal ontspannen bij 24 graden. Daar moet het dus veel warmer voor zijn. Maar dan vraag ik me wel een beetje hardop af. Ja, wat ben ik dan? Want bij mij in de auto bijvoorbeeld, bij mij staat de verwarming op 28.

Disco Lines en Tinashe hoorde je No Broke Boys bij 3FM. Het is exact 1 uur 's nachts. Zometeen nog veel meer van je favoriete muziek bij 3FM. Zonder gebouw of verwijt. Ook wel eens lekker, toch? Onder andere Robin Schulz ga je horen.

0: meer van je favoriete muziek zometeen.
1: 3FM. 1 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na twee dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.